bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: Goeienacht. Ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom, dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm, 25 tot 28 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. En ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks, zoals bij Odido en de FBI. De techjournalist van RTL Nieuws weet wie de man is.
6: Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar is hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
5: Nou, Shiny Hunters zelf zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. Komt vandaag meer informatie over vanuit de politie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor de patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer, de ochtend begint op veel plekken grijs, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. In de middag wordt het uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden.
4: Hoe laat is dat?
5: En dat gaat vanaf 12 uur wel oplopen, ja.
4: Dan houden we er rekening mee, hè?
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Speel mee met de fluisteraar.
19: De jackpot staat nu op
20: 7600 euro.

0: meer meeblaren met Toto, dat is helemaal niet erg. Verantwoord ook tegenwoordig. I can't stop loving you op dinsdag 29 september. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, daar zijn we weer, hè.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Een nieuwe ochtendshow staat hier te gloeien aan de horizon op hopelijk een zonnige dinsdag. Ergens gaat het gebeuren. En de vraag die ons toch weer boven komt borrelen is het nieuwe album van Jamiroquai al klaar?

0: goed met de band, want ze komen voor een paar optredens in Ziggo Dome, maar de helft is alweer weg. Wegens ingestort, dus dat is heel jammer.
1: Oh.
0: Twee leden zijn al uit Cat's Eye, omdat ze thuis overspannen zitten.
1: Oh. Ja, sorry, ik weet hier heel weinig van. Oh. Is dit een K-pop?
0: Ja, maar toch ook nee.
1: Oh.
0: Is dat heel raar uitgelegd?
2: Dat moet je toch even nader
0: vragen. Ja, het is een Amerikaanse band, maar er zit ook een stuk K-pop in.
2: E-pop is het dan?
0: Ja, E-K-pop.
2: Okay.
0: Maar wel een leuk liedje natuurlijk zijn. Beestachtig goed, Animal, zo heet hij. En daarvoor Jamiroquai. Ik heb zojuist iets gevonden op de Insta-pagina van JK, van Jamiroquai, de zanger. Hij viert het 30-jarig jubileum van het liedje wat je net hoorde. Cosmic Girl, dan wel Virtual Insanity. 30 jaar, zonde. En hij zegt ook, ik ben bezig nog steeds met het nieuwe album. Waar basgitaarheld Thundercat ook op zal gaan meewerken.
1: Oh god.
0: Oh.
1: Moeilijke muziek alarm.
0: Nee, maar kijk, als hij alleen de bas speelt, prima. Ik heb hem live gezien op North Sea Jazz,
1: ja,
0: die Thundercat.
1: Ja.
0: Na 10 minuten ben ik echt gierend weggerend. Omdat ik werd er niet goed van.
1: Oké. Okay. Zullen wij voor de mensen die niet weten wie Thundercat is, toch even nadoen hoe hij zijn instrument bespeelt?
0: Oké, doe jij dat maar. Het is voor jazz wat je hier doet. Heel mooi, heel mooi. Absoluut, een soort Scatman ben je nu.
1: Maar ook geen touw aan vast.
0: Nee, het is, maar ik werd na 10 minuten echt zo gek dat ik dacht, ik moet hier nu buiten, want anders moet ik naar een of andere chirurg om mijn gelaatsuitdrukking van mijn gezicht af te krijgen. Oké, hoe dan ook. Hij speelt mee op het nieuwe album van Jamiroquai. Verder ben ik niet, album is er nog steeds niet, dus hij is op tour. Dus ik denk dat JK eerst wacht tot die tour voorbij is en dat hij dan die plaat uitbrengt.
1: Ik vind eigenlijk dat jij, ik weet niet of je hem kent, maar eigenlijk moet jij hem even bellen.
0: Ik moet Jay een keer bellen.
1: En dat je gewoon zegt, JK, luister nou eens even, lieve vriend.
0: We zitten hier nu al jaren te wachten. Ik roep al vanaf vorig jaar augustus dat er een nieuw album komt. We zijn inmiddels bijna weer in november beland. Wanneer komt die?
1: Ja,
0: ik wil meer informatie. Het is dinsdagochtend, 29 september 2026, lieve mensen. En het is ongelooflijk, maar het is vandaag dus 27 graden. Hoor ik je dat nou echt zeggen?
2: Ja, dat kan het zomaar worden, ja.
0: Ik loop hier net langs het pand heen en er waait dus keihard een krant in mijn gezicht. Nou werken we wel bij een bedrijf waar het de kans dat een krant je gezicht inwaait ook wel wat groter is.
2: Is hier het grootste, ja.
0: Maar echt op vlaks! Dus ik dacht, oké, is dit dan die zomer? Zit ik nou in het verkeerde weerbericht? Maar jij zegt echt, het wordt mooi weer.
2: Het zou echt 28 graden kunnen worden vandaag, ja. Het is absurd. Tussen 25 en 28 graden wordt ons beloofd, maar laten we heel eerlijk zijn. Gisteren zou ook volop zon. Ik heb nog nooit zoveel regen.
0: Ik heb echt... Ik dacht gisteren ook even, we gaan een buitenactiviteit doen. Nou, ik ben echt door een week ben ik thuis gekomen. Dus ik dacht, wil ik nou mijn geld terug?
1: Van wie is dat liedje Four Seasons in One Day ook weer?
0: Dat is van Crowded House.
1: Ja, nou, daar moet ik aan denken.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Het is eigenlijk het Nederlandse weerbeeld kort samengevat.
1: Ja.
0: Four Seasons in One Day. Nou ja, op zich wel fijn. We hebben dat allemaal gehad. En dus als je nu voor de garderobekast staat en je denkt, nou, we gaan die drie dubbele ingewikkelde kooltruien vandaag eens even aandoen. Doe er ook iets onder wat je zou kunnen uittrekken. Want het wordt dus ergens 27 graden. Fijn om te weten. Het is in ieder geval uw ochtendshow. Je hebt hem gevonden. En ben jij al wakker? Laat ons even weten via de Radio Veronica app. Dat is wel fijn. En ondertussen kan ik je melden dat de jackpot van de fluisteraar inmiddels is opgelopen tot 7600 euro. Dan heb ik het maar even gezegd. He, voor je het weet komt er een grote olifant en die...
1: Oh, die blaast het verhaaltje uit.
0: Ik zag hem al staan in de porseleinkast. Schande is het. Such a shame.

0: Maar Lenny Kravitz hebben als schoonvader. Dat heeft deze man dus gewoon. Hier is Lenny Kravitz als schoonvader. Heel geinig. Het was Harry Styles met As It Was. En daarvoor Talk Talk en Such a Shame. Het is Radio Veronica op een vroege dinsdag. En zijn de mensen al wakker? Jawel, kunnen we stellen. Even kijken hoor. Een kleine rondje langs de velden. Rick. Rick het present in de vuilniswagen. Werken ze vandaag. Geer, Marijke en Max. Kijk, dat is toch
1: dat is lief, hè.
0: Jordi ook weer paraat natuurlijk. Hij is erbij. Bye bye man, zegt hij. Carl is wakker. Carl is wakker.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mensen die over zichzelf praten met hun eigen naam. Carl is wakker.
0: En Edwin zegt, ik ben nog even bezig met glas tikken. Oh, hij is een glas in lood, is die. Oh, god, pas dan toch op.
1: Gut.
0: En hij is al druk bezig. Heel goed, Edwin. Nou, fijn dat... en hier ook vanaf de A15 is ook. Buenos días, todos. We zijn er weer. Dat zegt Simon Diaz. Nou, dat is wel prettig. Dat je even weet dat we niet alleen aan het werk zijn. Zometeen in het kader van werken. Werk aan de winkel voor een rijke ketel. Want het nieuws van 6:30 komt eraan. En wat zit daar allemaal in?
2: Er is meer begrip voor het slaan van je vrouw.
0: Wat?
2: En bewust stinkend naar een date.
0: Wat?
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Nee. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Oh. Kan iemand die man van de domtoren op een punthekje gooien?
0: Lieve mensen, het is tijd voor een kleine blik op de weg. 12 vertragingen en dit zijn de 3 grootste problemen. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 11 minuten. De A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Merwedeweg. Ik heb het even samengevat, dat scheelt een hoop 5.000, 7.000 en zo. Daar is de oprit afgesloten, 21 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, 17 minuten. Vertraging. exact 6:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat. Hè? Hebben universiteiten onderzocht.
0: Ik snap er helemaal niets van.
2: Bijzonder nieuws.
0: Ik snap daar helemaal niets van.
2: Nee, ja.
0: Waar dan? Wie dan?
2: Ja, ik heb ze ook nog niet gesproken.
0: Ik ken niemand.
2: Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. En dat was in een eerder onderzoek nog 12%.
0: Kan dat nou?
2: Ja, bij dit soort onderzoek is het ook altijd cijfers. Dus je hebt ook niet een specifieke aanleiding voor. Er wordt wel, wordt wel over gespeculeerd wat naar de aanleiding zou kunnen zijn. Maar dat weet ik niet.
0: Het is toch verschrikkelijk?
2: Ja,
0: we moeten toch iets doen? Dit kan toch niet?
2: Ja, dat is mijn gevoel ook heel erg. Maar blijkbaar, ja, bij bijna 16% is ook echt niet weinig.
0: Ja.
1: En volgens mij, het was eerst 12%, hè?
2: Ja, dat
1: is
2: klopt,
1: dus meer. Dus een derde van dat deel erbij.
2: Ja.
0: Nou,
1: dat is best veel.
2: Ja, ja.
0: Ik schrik hier heel erg van.
2: Snap ik, ja. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen. En dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. In een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken. En iets anders dan. Als je op date gaat.
0: Ja.
2: Kijk, ik ga er even vanuit dat jullie ook nog steeds leuk met Dagi en leuk met Nicole nog wel eens op date gaan, toch?
0: Ja, lekker gewoon de date night gaan. Een hapje eten ergens. Hè.
2: Hoe bereid je je daar dan lichamelijk zelf op voor?
0: Ik ben nogal geurgevoelig.
2: Ja, hè?
0: Leuk. Dus ik zorg al dat ik goddelijk ruik.
2: Pak je dan net even dat andere flesje?
0: Die hele dure.
2: Ja? Let je daarop, ja?
0: Nou, ja, maar ja. Nee, ik ben sowieso redelijk verzorgend, denk ik.
2: Ja.
0: Maar ik heb het gevoel namelijk dat je nu iets gaat vertellen dat, dat er een nieuwe trend is waarbij dat het tegenovergestelde gaat zijn.
2: Dan sla je gewoon de spijker op de kop. Er is een nieuwe dating hype en dat heet pheromone maxing. En wat dat dan is, onder mannen die hutsen elkaar op online om voor je op date gaat vooral niet te douchen. Vooral een beetje lekker te stinken.
1: En waarom dan?
2: Omdat het idee daarachter is dat de pheromonen die dan vrijkomen, zouden wij vrouwen extra verliefd op worden?
0: Nou, dat denk ik niet.
1: Nou, het is wel een soort communicatiemiddel, hè, onder dieren. De pheromonen, dat is gewoon, dat zijn hormonen die ervoor zorgen dat de ander een beetje, ja, een beetje aantrekking.
0: Ja, aantrekking. Ja, dus dan de ware aap komt eigenlijk uit die spreekwoordelijke mouw qua geur dan.
2: Nou ja, dat is wel het idee. Nou is er wel een gedragsbioloog die dit nu ook al wel ontkracht. Die zegt dat het is echt totale onzin. Het idee dat pheromonen bij mensen een grote rol spelen in de verleiding is een illusie. En als ik bij mezelf ook kijk, ik vind mijn vriend Jos bijna nooit stinken. Maar dat komt omdat ik heel veel van hem hou.
0: Ja.
2: Ik denk dat als er een vreemde man tegenover mij zit.
0: En je ruikt dat?
2: Dan is het echt wel een andere cookie, hoor.
0: Het is gewoon, ja, precies.
2: Ik denk dat ik dat dan wel. Maar goed, en die verhalen lees ik niet op TikTok. Als iemand is weggestuurd van man, wat stink jij? Dat ga je niet delen.
1: Nee, is hier niet een andere oplossing voor te vinden?
2: Deo?
1: Ja, maar wacht even.
2: Okay.
1: Want pheromonen die komen gewoon vrij uit je lichaam. Maar die komen niet per se uit de plekken waar je stinkt. Onder je oksels of wat dan ook.
2: Dat denk ik
0: niet.
2: Misschien
0: stink je ook op je rug, dat je die door hebt. Dat er één plekje is waar iets uit kan.
1: Is het van mijn idee om gewoon weer eens die ouderwetse washand.
0: Gewoon de washand.
1: Bij de wastafel terug te brengen. Dan kan je even op de cruciale gaten en kieren kan je het even schoonmaken.
0: Ja.
1: En dan hoef je ook niet onder de douche te staan.
2: Nou, ik vind het een goed idee.
0: Net als vroeger. Ja. We hebben ooit bij een andere radiozender de Ekdom in de Morgen washand.
1: Ja.
0: Moeten we die dan terugbrengen?
1: Dat was een lelijk ding, hé.
0: Weet je dat dan? Omdat mijn afbeelding erop stond.
1: Ja. Dus als het je dan lukt om die vrouw mee naar huis te nemen, zorg dan wel dat die washand uit het zicht is.
0: Maar die ziet er ook niet uit.
2: Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zo warm. 25 tot 28 graden.
0: Nou ja, zeg.
12: Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur. En nu.

0: mij.
1: Is van mij.
0: Doe maar, sinds een dag of twee. En daarvoor de Spice Girls, who do you think you are? Nou, dat kan ik je wel melden. Gerard Engel.
2: Engdoms platenkast.
0: En ik presenteer u mijn platenkast. En we gaan even terug naar, echt lekker lang geleden ook, 36 jaar terug in de tijd, 1990. En deze band kwam eigenlijk voort uit een andere band. En die komt er weer uit 1978. De band New Edition. En daarin zat een hele jonge, kleine, bijna Michael Jackson als kind, klinkende Bobby Brown te zingen. Het nummer Candy Girl. Drie leden gingen later, echt jaren later, de solo. En die maakten een andere band. En die drie leden, die heetten Ricky Bell, Michael Biff en Ronnie DeVoe. Kort samengevat, de band Bell, Biff, DeVoe. En het mooie is, dat dit is een echte New Jack Swing classic. Nou ja, New Jack Swing, ja, het mag ook Swing Beat heten dat in Nederland. Maar in Amerika heette dat New Jack Swing. En dit nummer, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar mijn jongens, die draaien dit. En hun vriendinnen kennen dat

0: Nashville.
1: Amerika. Van de onder andere dit. Belle Biv DeVoe. That girl is poison. Is weer op de een of andere manier toch wel weer heel hip. Want ik hoor hem dus thuis uit kamertjes komen, deze plaat.
2: Komt dat ook weer door dat vermaledijde TikTok? Dat ineens weer
1: dat zou zomaar kunnen. En natuurlijk heeft de ene Bruno Mars goed geluisterd naar deze Poison.
2: Want... Ja, natuurlijk.
1: Ken je deze nog? Dit is Finesse. Dat is gewoon eigenlijk... Gewoon dezelfde plaat, maar net even gewoon geïnspireerd door. En dat mag natuurlijk. Het was Poison uit de platenkast. En hij staat in de playlist, hoor. Hij is voorradig. Dat is mooi. Yeah.

0: belangrijk. Het eerste punt van de week is al binnen, dus dat is mooi. En ja, het is ook leuk om te zien. Jij krijgt ontzettend veel bijval in de app altijd van de mensen. Ja, mensen willen dat je wint.
1: Ja, maar daar moet ik toch de fans voor bedanken.
0: Al die fans staan hier met brandende fakkels voor de deur. Supergezellig.
1: Leukste quiz van de radio.
0: Ja, dat is toch ook zo. Kijk, het gaat mij niet om mijn punt. Het gaat mij om, ja, ik wil jou die punt.
1: Wat lief, Geert.
2: Dat is heel goed. Er zijn ook bijzonder weinig mensen die voor jou staan te juichen. Ja,
0: eigenlijk heet het programma Marijke Ketel in de Morgen. En mag ik af en toe jou aankondigen? Dat is het eigenlijk. Het fragment van vandaag komt van AT5. Oftewel, wat lekker dicht bij huis gehouden. Amsterdam Televisie 5. Want ja, die eerste vier hebben het niet gered. Het is AT5 geworden.
1: Dat was niet zo succes. Nee.
0: De razende reporter al daar van dienst, die gaat een dagje mee met Erik Rezelman. Hij werkt voor RTLZ, maar die heeft een voorliefde voor vreemde huizen op Funda. Sowieso een hoop fundamentalisten die op zoek gaan naar bizarre panden. En dit is er ook weer zo eentje. In dit filmpje gaat Erik op bezoek bij een nogal prijzig huurhuis, hoe kan het ook anders, in Amsterdam, van maar 20 vierkante meter.
3: We staan hier in de tweede Rozendwarsstraat in een huis van 1900 euro per maand. Ze zeggen niet welk huis. Ze willen dat niet aan ons vertellen, maar het is dit huis. En het is 20 vierkante meter. En dat is wat aan de dure kant. Dat is eigenlijk boven de grens van de wet.
1: Ja, eigenlijk
0: mag,
1: wel.
0: Het mag niet eens verhuurd worden voor die prijs. Maar nu komt het, Marijke, want er mist iets cruciaals in dit huis. Echt iets cruciaals. Aan jou de vraag, wat heeft dit huis niet? Is dit A, een badkamer? B,
2: een pheromone mixing hoor.
1: Wat pheromone, dat moet toch kunnen?
0: Een keuken? Of C, ramen?
1: Ja, ik dacht, misschien komt nog wel dak naar voren.
0: Dat heeft geen dak!
1: Dat vind ik echt iets heel cruciaals.
0: Heeft u al een dak? Ja.
1: En heel eerlijk, in dit rijtje is het enige echt cruciale, is antwoord C.
0: Ramen. Een badkamer.
1: Ja, een badkamer, ja, weet je, het is ook meningsgebonden, hè? Of dat nou cruciaal is. Je kunt ook bij een hotel douchen of...
2: Of maar waarom zijn ramen crucialer dan een badkamer?
1: Ja, wil je geen huis kopen zonder ramen?
2: Ga je toch even naar buiten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, nee, dat is echt... Dat kan toch, je kan toch geen huis verkopen zonder ramen?
2: Geer, wat heb jij liever niet? Een badkamer of ramen?
0: Nou, ramen. Ja. Dat doet de deur lopen, ga ik buiten staan in de regen.
1: De deur kun je openzetten, ja, oké. Maar ik denk dat dit een kamer is in een pand. Maar goed, ik moet hier ook niet te diep op ingaan. Geen ramen of geen... Kijk, Max, ik moet gewoon weer voor mijn gevoel. Ik denk dat het geen ramen heeft. En ik denk dat dit... Kijk, dat is typisch ook weer Amsterdam. Hè? Dat is dan een hockey onder een trap of zo. En dat verkopen ze dan voor 1900 euro. Dit pand heeft geen ramen.
0: Geen ramen.
1: Ja, dus hebben ze dan wel een badkamer en wc ingegooid... zodat het in de verhuur kan, maar het heeft geen ramen.
0: Oké.
1: Okay. C. Antwoord nummer C.
0: Antwoord nummer C.
1: Ik ben best wel duidelijk.
0: Ja, ik wou dat
1: ik ben ook best wel zelfverzekerd hierover, eerlijk gezegd.
0: Heel zelfverzekerd. Ja. Nou, laat eens even luisteren. Wat ontbreekt er nou aan dit huis?
3: Je kan erin slapen. Je kan erin douchen. Je hebt nog een tafeltje. Nog een aardig bed, overigens. Een wat schuine wc. Je hebt geen wasmachine. De wasseret is hier om de hoek. En een combi-magnetron en een snelkoker. Ze verhuren het ook voor een jaar. Nou, ik denk dat je dan alle magnetronmaaltijden van de buurt al hebt gehad.
0: Het heeft dus geen keuken.
1: Ik heb ook niks gehoord over ramen, dat die er wel zijn.
2: Precies.
0: Dat is ook goed.
2: Maar die heeft het wel.
0: Maar die heeft, ja, we hebben wel eens een raam gezien.
1: Oh, ja. Oké.
0: Dat moet wel een raamco zijn.
1: Ik stond te wachten op de climax eigenlijk.
0: Nee, dat is er niet. Nee, het gaat als een nachtkaars uit.
1: Ja, jammer dit.
0: Er staat een magnetron.
1: Dat is toch een keuken? Magnetron is toch een keuken?
0: Bij jou thuis is een magnetron een keuken?
1: Ja joh, je kunt van alles in maken.
0: Hoeveel keuken? Dan heb ik twee keukens. Twee van die dingen. Hoe dan ook, het is de paalstand. 1-1, maar ach, het is pas dinsdag. Hè. Een hele fanclub zorgt ervoor dat je morgen weer 2-1 wordt. Wedden?

0: je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
5: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
15: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
16: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïne-shakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
17: Milner.
21: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
0: Radio Veronica.
17: Met het nieuws.
0: Het is 7 uur.
22: Marijke Ketel.
23: Goedemorgen. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat. We hebben 2 universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. En nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om het leven. Zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden, komt dan door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand heeft aangestoken. En de hackersgroep Shiny Hunters zegt zelf geen band te hebben met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie nu uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van die hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer, vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het weer eens zomers warm vandaag. 25 tot 28 graden.
1: Maar in de stromenregen en onweer, of niet?
23: Dat wordt niet voorspeld.
1: Dat wordt niet, alleen de temperatuur is
23: warm. Alleen de temperatuur is warm, ja.
1: Even kijken, op de weg dan 27 vertragingen. Dit zijn de langste, de A15 Ridderkerk, Oostvoorne. Bij de havens 6200, 7000. Een hoop havens zijn er. Ongelooflijk, de auto met pech. 21 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek, 19 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen bij Kruiningen. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een half uur.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
29: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
34: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
35: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op
1: 7600 euro.

0: Dit nummer viert zijn 35-jarig jubileum. Michael Jackson, Black or White, op deze dinsdagochtend. 29 september 2026. En je hebt hem weer aanstaan. Dus Radio Veronica. Ik doe hem morgen tot 10 uur. Het belooft een hele zomerse dag te worden.
1: 27 graden, hè?
0: 27 graden, ja. Maar je zal alweer in de mistbank staan en je hebt het niet in de gaten. Maar je trekt het warm op.
1: Ja, en jij bent vanochtend toch door een krant overvallen.
0: Ik ben overvallen door een krant. Ja, ik liep van de auto naar de parkeerplaats en er waait een krant mijn gezicht in. Dus ik dacht, nou, dat wordt een hele zomerse dag vandaag. Ja.
2: Oh, de fluister.
0: Het is nog even tijd om dit even te accentueren. Want hij is weer in volle gang aanwezig. En je hoort hem af en toe voorbij fladderen. De fluisteraar. Een bekende Nederlander. Die fluistert de woorden Radio Veronica, join the club. En het is aan jou om te raden wie dat is. Mocht je een idee hebben, we hebben een jackpot. 7600 euro zit erin. Goedemiddag.
1: Maar dat is nog niet alles,
0: hè? Nee. Want dan heb je ook nog gewoon kans dat je er een jaar lang warmpjes bij zit. Want je reed ook nog een keer gewoon een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energie kiezen. Nou, ongelooflijk. Valt allemaal te winnen. Het enige wat wij willen weten is wie is dit?
2: Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
1: Ja, deze persoon zit echt dicht op de microfoon, hè?
0: Hij is inwendig ingebracht. Maar. En dan gaan fluisteren, ja. Wie oh wie zou dit toch kunnen zijn? Als jij een idee hebt, dan mag je het woord fluisteren appen naar de Radio Veronica app. Dat is gratis, hè? Dat is hartstikke gratis. En misschien bellen we je later dit uur nog. Dan mag je een gooi doen naar die jackpot van 7600 euro.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.

0: by Jagga. Maroon 5. Christina Aguilera. En daarvoor, och, heerlijk, stiekem alweer een tijdje niet gehoord. Heerlijk, Simple Minds. Binnenkort zijn zij in concert. Zeg het nog, niet alleen. Maar wel leuk. Simple Minds in concert. Altijd goed. All the things she said, she said. Het is tijd voor een kleine blik in de courant van vandaag. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, ik lees in het altijd blinkende AD goed nieuws voor mensen die niet kunnen zingen.
0: Oh, nou, dat zijn er een hoop, hè?
1: Nou, dat zijn er toch wel een hele... Kan jij een beetje zingen eigenlijk? Weet ik helemaal niet.
0: Nou, ik heb ooit een poging gedaan in een niet noemen kerstplaat.
1: Hoeveel keer is die gestreamd? Ja, die thuis over hebben.
0: Ja, echt. Ik schrok me kapot.
1: Ja.
0: Maar ik ben over de 2 miljoen heen.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Ja, zeg. Absurd. Gary Fondek, meer dan 2 miljoen plays.
1: Maar...
0: Oh, plays. Ik dacht geld. Nee, zeker niet. Nee.
2: Oh, oké.
1: Okay. WC's.
0: Nee.
1: Maar ik vroeg mij af... dan ben ik helemaal draad van mijn uit, omdat ik Gary Fondek...
0: Kan jij een beetje goed zingen? Nee, ja, maar ik heb een poging
1: gedaan. Dat wil ik weten. Of daar heb je iets van autotune bij? Heel eerlijk.
0: Toen? Nee, nog niet. Nee, ik moest de noot wel raken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, er is een hele grote groep die inderdaad niet kan zingen. Daar is voor opgericht het koor Geen Gehoor. Bestaat al best een hele tijd. Je begon in Groningen, maar nu kunnen de mensen in Breda daar zich ook bij toevoegen. Dus als er in Brabant mensen zijn die niet kunnen zingen, die kunnen zich aanmelden bij Koor Geen Gehoor.
0: Zingen? Meld je aan.
1: Ik dacht, we willen vast wel even horen hoe dat ongeveer klinkt. Dus ik heb even Amsterdam er nog even bij gepakt. Hoe het koor Geen Gehoor daar klinkt.
3: Whoa, we're halfway there.
0: Oh, mijn vader moet hier ook bij. Die kan ook echt niet zingen. Die is altijd zo vals.
1: Oh, dat is toch heerlijk?
2: Och, het klinkt een beetje als de Zing naar de Pink-compilatie.
0: Ja, een beetje wel, ja.
2: Alle inzendingen die we krijgen.
0: Dat is altijd leuk.
1: Onze spelen is wel een beetje te kort misschien.
2: Nou, denk ik niet.
1: Maar dat is dan ook ons persoonlijke. Ik ben de morgenkoor geen gehoord.
0: Maar dat komt ook omdat wij al die mensen die wat insturen over elkaar heen leggen.
2: Ja.
0: En dan krijg je sowieso niet heel erg mooie, omlijstende zangpartij.
2: Toonverschillen krijg je.
0: Toonverschillen, hè?
2: Ja. Ja.
1: Is het dan zelfs, als je de allergrootste artiesten op elkaar zou leggen, krijg je alsnog zoiets geraars?
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee,
2: die zingen wel.
1: Nee, dat ligt eigenlijk wel gewoon.
0: Ja, toch. Als ze niet out of tune zijn. Hè? Nee. Maar goed, maar leuk, je kunt je eens aanmelden.
1: Ja, superleuk.
0: Koor Geen Gehoor. Heel veel vrijwilligers, denk ik. Max, wat heb jij gevonden?
2: Ja, jongens, moet je voorstellen. Je zit gewoon gedachteloos door TikTok of Instagram te scrollen. Je krijgt je dagelijkse portie meukfilmpjes totdat je opeens je eigen gezicht ziet.
0: Huh?
2: Je naam staat erbij. En buiten, op een plek bij jou in de buurt, duikt ineens een griezelige zwarte kat met een rood-witte hoed op. Met de boodschap, jij bent het volgende slachtoffer.
0: Oh my god.
2: Ja,
0: creepy shit.
2: Ja, dit is een nieuw fenomeen. De Telegraaf is hier helemaal ingedoken. Het gaat om de cat in the hat trend. En bij kinderen zit nu het gesprek van de dag op school. De filmpjes worden door kinderen met AI gemaakt.
0: God.
2: Ja, dat zal eens een keer niet. En het is bedoeld om medescholieren de stuip op het lijf te jagen. Dus die filmpjes worden gewoon op Instagram en TikTok gepost. Om een beetje te intimideren.
1: Maar dat zijn dan een plaatje wat jij hebt gemaakt van mij? En het komt in mijn tijdlijn, want wie post dat dan?
2: Nee, dus even kijken. Jij woont in Hilversum, toch?
1: Ja, klopt.
2: Nou, dan pak ik een beeld van jouw straat.
1: Ja.
2: En dan zet ik daar die zwarte kat met die wit-rode hoed zet ik op. En die is heel eng.
1: Beetje it-achtig.
2: Beetje it-achtig.
1: Ja.
2: En dan staat er bij Marijke, jij bent de volgende. En die post ik dan via een anoniem account. En dat zie jij dan ineens in je tijdlijn.
1: Wat creepy.
0: Dat is wel eng.
1: Ja?
0: Dat is wel eng. Dat is een nieuwe trend dus.
2: En hebben jouw jongens dit al, hebben die het er al over gehad?
0: Ik herken het niet. Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Oké, okay, nou dan zijn ze nog veilig.
0: Het is alleen jouw timeline, hoor ik net.
2: Oké, okay, nou dan scroll ik weer even verder.
0: Gewoon doorscrollen. Nou, ik heb hier een ander fenomeen ontdekt. Want er is een onderzoek gedaan. Het aantal padelbanen knalt als paddenstoelen uit de grond. Hè. Je struikelt over de padelbanen. Je kunt je auto nergens meer parkeren, want er blijkt ineens een padelbaan te staan. Dat is verschrikkelijk. Dus ook het aantal sportievelingen die baan op durft te gaan. Maandelijk zijn het rond de 400.000 man die gaan padellen. En ja, dat boezemt menig arts ook angst in. Want zo'n padelbal, die een beetje lijkt op een tennisbal, eigenlijk gewoon is bijna hetzelfde. Die past dus blijkbaar ook gewoon in je oogkas.
1: Nee.
0: En dat met snelheden van meer dan 100 km per uur. Want die dingen die worden hard geslagen natuurlijk. Komt er nogal wat oogletsel om de hoek zeilen.
1: Dat gebeurt echt vaak.
0: Je hebt nu de padeloog. Je had een bowlingbal, de hockeybal, tennisarm. En nu heb je dus ook de padeloog.
2: Nou, ik kan me hier dus alles bij voorstellen, weet je dat? Heb je wel eens gepadeld, Geert?
0: Ja, ik heb wel eens gepadeld, ja.
2: Nou, dan komt ook wel eens af en toe die bal keihard aan.
0: Keihard.
2: Dan komt hij zeg maar tegen de muur aan. En dan wil jij hem eigenlijk tegen de muur terugslaan Over het net heen.
0: Over het net, ja.
2: Maar dan sla je echt heel makkelijk jezelf met die bal.
0: Ja, en je mag ook via de muur
2: de
0: spelen.
2: En de, wand. Via de muur.
0: Want waarom niet?
2: Want waarom
0: maar dat mislukt heel vaak.
2: Ja.
0: Dat is een timing ding. Nou ja, goed. Dus het Nederlandse oogheelkundig gezelschap... Die wil iedereen nu waarschuwen voor serieus oogletsel met padel.
2: Heet dat serieus het Nederlandse oogkundig gezelschap?
0: Ja, mooi, hè?
2: Ja, ja, dat is mooi.
1: Gezellig.
0: Klinkt als een band waar ik naartoe wil, hoor.
2: Ja.
0: Een live concert van het Nederlands oogheelkundig gezelschap. Ook bij u in de bioscoop.
2: Nu te zien.
0: Ze willen dus nu een veiligheidsbril. Nou, we gaan zien of dat er allemaal gaat komen.

0: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Het nieuws van 19:30 komt eraan zo meteen. Wat zit er al in, Marijke?
1: Meer Nederlanders overlijden door een val. En wassen mensen nou echt hun ondergoed in hotelwaterkokers?
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
2: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
5: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
1: Het eten is klaar. Aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
15: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Kijk. Hey Veronica, verkeer. 58 vertragingen momenteel, 230 kilometer. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 30:30. A12 Utrecht-Den Haag bij het Gouw-aquaduct, 25 minuten. En de A58 Berg op Zoom-Vlissingen bij Kruiningen, 38 minuten vertraging. 19:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, zo weet het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er wel begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in eerder onderzoek nog 12%.
0: Ongelooflijk nog steeds. Als je dat zegt, denk ik echt, hoe kan dit nou en wie dan?
1: Hoe is het mogelijk, ja. De Spaanse vrouw van 87 die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon een flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. En die huur blijft dus voorlopig hetzelfde. En hotelgasten slaan alarm. Maar ik moet eerlijk zijn om een fenomeen dat volgens mij redelijk algemeen bekend is. Ik vraag mij dus af of dit nou echt gebeurt. Maar je hoort toch altijd dat je die waterkoker niet moet gebruiken?
0: Nee, daar wassen mensen hun sokken en ondergoed
1: maar in. Maar zou dat echt nou... Is dat
0: de mythe, hè? Ik weet niet of het... Ik ken ook niemand. Net als het huiselijk geweld, ik ken niemand. Maar nee. Ik ken ook niemand die het doet. Maar iedereen zegt het wel. En er zijn ook hotelmedewerkers die zeggen... Nou, dat klopt.
1: Maar ik denk dan... je krijgt er een boksensoort voor je konijn uit. Ik bedoel, dat krimpt toch helemaal?
0: Dat zou je denken, als je zo heet gekookt wordt. Oh, je moet het wel heel bont gemaakt hebben als je zo heet moet maken.
1: Ja.
0: Maar ik zou niet weten.
20: Die truc van die noedels vind ik wel handig op zich.
1: Ja, dat staat ook, maar dat staat hier dus ook. Dat mensen hun eigen koken, noedels koken, maar dat heb je ook wel eens gedaan.
20: Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar...
1: Vind je handig wel?
20: Ja, op zich wel, toch? Nou ja, aan de andere kant, die noedels komen niet heel makkelijk de waterkoker weer uit.
1: Nee.
20: Maar goed, dat terzijde.
0: Nee. Maar jij was eerst je ondergoed in die bak en daarna ga je de noedels in maken. Ja, zo krijg je de fascinerende man ben jij.
1: Dat doe ik nooit. Maar ik ben dus wel heel nieuwsgierig of dit echt gebeurt. Er zijn wel wat tips, worden sowieso gegeven om eventjes op te letten. Mocht je willen kijken of je waterkoker wel schoon is. Eerst goed doorspoelen, een nieuwe kan waterkoken. Nooit dat oude water.
0: Nee, sowieso niet, gadverdamme, nee.
1: Let op de binnenkant, op de geur en op de zwevende resten.
0: Zwevende resten.
1: Ik heb wel altijd een beetje, ook in mijn eigen waterkoker, soms van die zwevende dingetjes. Ik denk, wat is dit?
20: Ja, dat is kalk.
1: Ja, dat denk ik. Ja,
20: dat kan je heel makkelijk wegkrijgen. Moet je gewoon een beetje azijn bij je water doen. Even twee keer koken en dan is hij helemaal schoon.
1: Oké, dan ga ik dat opschrijven in de hotels. Maar goed, ik ben dus wel benieuwd, en volgens mij Geer jij ook, of wij iemand kunnen vinden die dit weet.
0: Iemand die bij een hotel werkt bijvoorbeeld.
1: Iemand die hotelmedewerkers heeft zien gebeuren of die nu op dit moment een ondergoed aan heeft die vers krokant
0: uit de waterkoker komt.
1: Waterkokertjes komen rollen. Ik geloof er namelijk eigenlijk geen fluit van.
20: Maar... Jij denkt niet dat die mensen er zijn?
1: Nou, weet je, alles wat je kan bedenken gebeurt.
20: Het zou toch kunnen dat zakenmensen zijn die gewoon vaak op weg zijn en denken, ja ik heb geen zin om de hele tijd die stomerij te bellen. Ik gooi het even lekker de waterkoker in.
1: Nou ja, laat je vooral horen bij ons.
0: Maar is het alleen waterkoken, niet het koffieapparaat, toch?
1: Daar kun je denk ik niet iets in wassen, toch?
20: Je doet er geen boxershort in je koffie, Geert.
0: Nou, ik heb nog ergens in een hotel geslapen. Ik wel een kop koffie heb genomen uit het apparaat.
1: Ik denk dat jij wel oké bent. Maar je schijnt wel nooit in hotelkamers die plastic bekertjes. Die schijnen ook altijd gewoon aan 30 monden te hebben gezeten.
0: Oh ja, grappig.
1: Dat wordt nooit schoongemaakt.
0: Het zijn de geheimen der hotels.
1: Wij hangen aan jullie lippen.
0: Ja.
1: Het weer nog, de ochtend begint op veel plekken grijs, maar in de loop van de ochtend krijgt die zon meer ruimte. Nou, en vanmiddag wordt het eigenlijk gewoon weer zomers. We kunnen naar de stranden. 25 tot 28 graden. Zo.

0: My Life. En daarvoor, ja, ik hoorde het weerbericht. Ik denk 27 graden. De heat is on, kunnen we toch wel stellen. Het was Glenn Frey.
1: Oh, de fluister.
0: Ja. Het is weer tijd, lieve mensen, voor een moment ter momenten. We gaan een nieuwe ronde spelen van De Fluisteraar. Want we hebben hem er straks weer even laten horen voor een kleine refreshing memory, om maar even op zijn Duits te zeggen. En we hebben iemand aan die telefoon die een gooi gaat doen naar die jackpot. En haar naam is Lily.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Lily, hallo. Uit Dronten.
2: Hallo, dat klopt.
0: Jij hebt goed geluisterd naar De Fluisteraar.
2: Ja.
0: En stel je nou toch voor dat je een jackpot van 7600 euro bij kan schrijven. Wat zou je daar dan mee doen?
2: Een nieuwe schutting plaatsen in mijn achtertuin. Want die staat op instorten.
0: Oh, nee toch? Oh.
2: Jazeker.
0: Maar dat wordt een gouden schutting, denk ik dan.
2: Ik heb een tussenwoning, dus hij is aan drie kanten
0: aan
2: vervanging toe.
0: 6700, ja, dan red je het net.
2: Ja, misschien wel, ja.
0: My god, oké, ik hoop voor je dat je een nieuwe schutting kan plaatsen. Een jaar lang gratis energie kun je ook nog winnen natuurlijk van onze vrienden van Energiekiezer. Doen we er gewoon bij.
2: Ja.
0: Maar wie, oh wie, is toch De Fluisteraar? Laten we nog even luisteren.
1: Sst. Dit is De Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, Lily, wie denk jij dat het is?
2: Ja, ik dacht een oudere man te horen, dus ik dacht aan Bas van Toor. Die van Bassie en Adriaan.
0: Bas van Toor? Dat meen je toch niet? Van Bassie en Adriaan. Ja, Bassie en Adriaan. Ik heb het opgemaakt, dat is ook leuk. Als we dan toch in het bad weer gezellig hebben.
4: Hallo vrienden.
0: Every day, every day. En je hebt wel echt de 48 kHz stereo versie.
5: Ja, hij is wel van het internet, is hij.
0: Ja.
5: Adiëntje!
0: Is het Bassie? Nou, ik ben heel nieuwsgierig.
1: Jouw antwoord is... fout.
2: Ah, jammer.
0: Nee, geen Bassie.
5: Dus die schutting moet je nog even aan de binnenkant van je ogen bekijken.
2: Nou, die komt vanzelf wel.
0: Ja, geen schuttingtaal vanuit onze kant. In ieder geval, Lily, fijn dat je een poging deed. We doen er 200 euro bij in de jackpot. En
2: mooi.
0: Wens ik jou in ieder geval een hele fijne dinsdag.
2: Gaat lukken, dankjewel.
0: Dag Lily.
1: De Fluisteraar.
0: En dit nummer is een monsterhit. En dat is die al

gat in de lucht. Van Halen. Jump. En daarvoor Tampa City. Wat een ongelofelijke hit is dat. Als je een beetje de socials opent, hoor je hem regelmatig voorbij komen. En ze zijn geïnspireerd door The Killers, Tame Impala, maar vooral de Arctic Monkeys. En dat hoor je wel een klein beetje. Tampa City en Self-Aware bij Veronica Hop. Dit is

0: vervanger van Nals Barkley. Hij zou komen naar Utrecht. Het gaat niet door. Te weinig mensen kochten een kaartje. Ach, die arme CeeLo Green. Hammer zingen. You think I'm crazy. Prachtig.
1: Papel. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
10: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: Met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, dat zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. De onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden, dat kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. Daar hebben ze het over een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. De politie komt vandaag met meer informatie over de 23-jarige Nederlander die is opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij de hackgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. De techjournalist van RTL Nieuws weet wie die man is.
5: Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar is hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
4: Nou, Shiny Hunters zelf zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon weg uit is op aandacht en waardering. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, mag daar toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze gewoonweg niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer nog. De ochtend begint op veel plekken grijs. Maar in de loop van de ochtend krijgt die zon meer ruimte. Vanmiddag uitzonderlijk warm. Oh. 25 tot 28 graden.
3: Nou, wat heet het. Dankjewel. Het is ook heet op de Nederlandse snelwegen. We kunnen toch wel stellen dat het een monsterspits is. We hebben 98 vertragingen, meer dan 350 kilometer. Dit zijn de langste. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek, 26 minuten. De A50 Os-Arnhem bij Heteren, 21 minuten. Ook daar is het heter al, hè? Merk het al. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Kruiningen, 40 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
9: Oh. Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op
7: €7800.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Gerard Ekdom.

0: gaat zoeken naar een optreden van Terrence van Darby. Je weet wat je moet opzoeken dan, hè? Dan moet je even naar Sananda Maitreya. Dan vind je hem. Dance with Dolph Sifter. Dit is Algenland. Goedemorgen.
1: Johnny the Club.
0: 29 september.
2: Once again, back in the incredible.
0: Here goedemorgen. Radio Veronica. Het is ongelooflijk vandaag weer een. Het wordt vandaag een warme dag, hoor ik net. Het is een graadje of. Wat zei je nou echt, Marijs?
3: Ja, het kan 28 graden worden vandaag.
0: 28. Nou, ik dacht gisteren ook. Nou, dat wordt een prachtige dag. Dus ik liep lekker door het bos. Drijfnat.
3: Ja.
0: Wat de hel was dat?
3: Het viel een beetje tegen gisteren.
0: En vanmorgen dacht ik ook. Nou ja, ik heb iemand horen zeggen dat het een graad of 30 wordt. Ik liep dus langs. Ik moest naar de ingang van dit gebouw. En er waait een krant mijn gezicht in.
3: Oh.
0: Echt hard ook. Bam! Voorpagina. Maar kijk, als het goed kan, kun je nog stukken voorpagina.
3: Nog,
0: kun je nog,
3: hoor,
0: die dingen geven enorm af. De thee van de Telegraaf had op mijn voorhoofd geborduurd.
4: Ik ben wel benieuwd, met welk artikel ben jij eigenlijk aangevallen? Welke chocoladeletterkrantkop stond er op jouw neus?
0: Ja, het was iets van een wedstrijd van het Nederlands elftal.
4: Oh,
0: die wij goed hadden gewonnen.
4: Eigenlijk wil het universum jou vertellen dat je meer voetbal moet kijken.
0: Het waait gewoon mijn gezicht in.
4: Ja.
0: En we zijn nog steeds niet uit die ene vraag. Wie is de fluisteraar? Lily deed net al een poging. Kleine spoiler. Het was niet Bas van Toor.
4: Nee.
0: Oftewel Bassie van Adria.
4: Maar zijn broer is nog niet genoemd.
0: Maar Adria.
4: Ik weet het nooit.
0: De hele familie. Dus straks weer jouw kans op misschien wel die jackpot van 7800 euro. En ook 150 euro. Dat is een iets kleiner enveloppie. Ligt ernaast.
4: Ja.
0: Maar die kan je ook nog winnen straks in de Zing naar de Bingo. Wat een programma is dit toch, hè?

0: zitten met Herman Brood. In his Wild Romance and Never Be Clever. En Calvin Harris deed er ook met Dua Lipa, One Kiss. Het staat overal groot in het nieuws. Volgens onderzoekers is het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat gestegen. Dat bericht hoorde de hele ochtend al uit jouw mond komen in het nieuws, Marijke. Wij lazen dit bericht vanmorgen op het ANP en we dachten, hoe kan dit nou? Had in 4 jaar geleden 12% van de respondenten hier begrip voor, ligt dat percentage nu ineens op 16%. De stijging zou voornamelijk bij jonge mannen vandaan komen.
1: Ja.
0: Wij verbazen ons hier de hele ochtend al over. Hoe kan dit nou?
1: Is er meer begrip voor dat er vrouwen geslagen worden? Het is, jullie zijn twee mannen.
0: Ja, de laatste keer dat ik keek wel, ja.
1: Hoe komt dit nieuws dan bij jullie binnen?
0: Nou, ik snap het niet. Het staat zo ver van mij af dat ik denk, waar dan, wie dan? Ken jij iemand, niet in mijn omgeving?
2: Nee, en dat zorgt er ook voor dat ik het een beetje ongemakkelijk vind om het erover te praten. Omdat wat moet je zeggen? Ja, sla je vrouw niet. Maar het is inderdaad wat mij betreft zo gesneden koek dat je dat niet doet.
0: Nee, natuurlijk. Nee,
2: dat het ook raar is om daarover te hebben of zo.
0: Het is, vind ik eigenlijk. Het is bijna belachelijk dat je het erover moet hebben. Want hoe kan dat nou?
2: En het gaat dus vooral over jonge jongens. Dan moet ik ook gelijk een beetje aan jouw zoons denken, Ger. Nou,
0: mijn zoons worden opgevoed zoals ik ben opgevoed. Dus met respect voor elkaar. En zeker respect voor vrouwen. Sowieso voor iedereen. Maar ik ben nog uit de categorie schuif de stoel aan. Hou de deur voor de open. Weet je, ik ben nog dat heel ouderwets. Dat staat zo ver van mij af dit. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Maar volgens de onderzoekers is die stijging deels te verklaren door de invloed van, daar is het woord weer, de manosfeer. Waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Maar wat weten we nou precies over deze hele manosfeer? Er is ook een hele documentaire over op volgens mij Netflix te vinden.
2: Ja, ik hoor het jou zeggen en ik denk gelijk inderdaad, wat weten we er nou precies
0: wat
2: over?
0: Weten we
2: Want
0: precies?
2: Je hoort het eigenlijk aan elke talkshowtafel de afgelopen maand is het wel een keer genoemd.
0: Precies.
2: Maar heel veel meer dan Andrew Tate en die documentaire van Louis Theroux over de manosfeer weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb geen idee wat jonge jongens eigenlijk zien.
0: Dus ik dacht, we leggen even een lijntje met de man die zich hierin heeft gespecialiseerd. Hij is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. En hij praat, en dat is een hele goede zaak, geregeld op middelbare scholen met kinderen en jongeren over dit verhaal. Zijn naam is Steven Pont. Goedemorgen, Steven.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier met elkaar even te bakkeleien over dit hele verhaal. Kun jij ons uitleggen, wat is nou precies die manosfeer? Wat houdt dat nou in?
3: De manosfeer is een sfeer waarin eigenlijk hele oude normen, van 60, 70, 80 jaar oud, eigenlijk weer naar de oppervlakte komen. Waarbij er dus een statusverlies wordt ervaren als vrouwen gelijkgeschakeld worden. Omdat het oude idee van mannen hebben de leiding, mannen zijn slimmer. Je moet niet vergeten, pas in 1917 kregen vrouwen stemrecht. Dus we zitten, dat is lijkt lang geleden, maar dat is natuurlijk uiteindelijk ook niet meer zo heel lang geleden. En het gaat uiteindelijk over de verdeling van de macht. Dus wie heeft de macht?
0: Mm-hmm.
3: En naarmate het feminisme opkwam, is daarmee ook de mannelijke positie natuurlijk veranderd. Het is eigenlijk hiërarchisch, de man is de baas en de vrouw zit daaronder, naar meer gelijk geschakeld gegaan. We zijn er nog steeds niet, maar we hebben wel een enorme beweging die kant op gemaakt. En nu zijn er influencers, dus we moeten inderdaad die sociale media niet vergeten, die zich daardoor bedreigd voelen dat de mannelijke energie, eigenlijk hebben zij het idee, als minder waardig wordt ervaren en dat ze die macht, in dat wij-zij denken, wij mannen tegen de vrouwen, niet met de vrouwen, maar wij mannen tegen de vrouwen, dat die macht weer verdeeld moet worden zoals die ooit verdeeld was, zodat we weer status krijgen. En bij die status hoort bijvoorbeeld, 38% vindt ook, dat controlerend gedrag, digitaal of sociaal. Ik wil niet dat jij met mannen praat op een feestje. Dus dat geaccepteerd is. Dus we hebben eigenlijk een terugval in de ontwikkeling die we als maatschappij hebben meegemaakt.
0: Het is eigenlijk conservatief. En hoe uitzicht dat in die filmpjes dan?
3: Dat de mannelijke energie, dus overheersing, bepaling van wat een vrouw mag en niet mag. En dat mannen dus ook geweld mogen gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Dat genormaliseerd wordt. Dus het begint altijd met het dat uitzonderingen worden toegestaan. Dus je mag je vrouw soms slaan. En dan verbreekt dat onmiddellijk de norm.
0: Ongelooflijk.
3: Dus dan is dat, en dan hebben we het nog over het percentage, maar de norm is dan wel verbroken. En hoe meer mensen die norm verbreken, hoe, het woord zegt het al, hoe normaler...
0: Normaler dat wordt, ja. Maar eigenlijk, we moeten dus weer terug...
3: wordt.
0: Want stel dat je thuis een jochie hebt zitten, of je kent een jongen die hier vol in zit. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dat niet normaal wordt? Want we moeten weer terug naar hoe het moet.
2: Want zo'n jongetje heeft zichzelf een beetje verloren in die manosfeer. Hoe trek je hem weer terug?
3: Nou, het slechtste wat we kunnen doen is dat we ons opstellen als de vijand. Zeker bij pubers, als we uit de volwassen wereld gaan zeggen dit is slecht, dan denken ze al, dan vind ik het juist goed. Maar we kunnen het proberen naar hun persoonlijke beeld toe te trekken. Dus hoe zou jij het vinden als het vriendje van jouw zus slaat?
0: Ja,
3: dus je komt thuis met een blauw oog, denk je dan, vind ik wel goed. Dat je, of als je moeder geslagen wordt, hè? Dus, en het dus veel meer in de vragensfeer brengen, van hoe zou je dat vinden, dan te zeggen, het mag niet.
0: En dat is wat jij doet op school in ieder geval, Steven?
3: Nou, ik werk op scholen met mensen natuurlijk die werken, en ik heb er ook wel gesprekken over, maar die werken met die jongeren. En het ziekmakende is natuurlijk, daar wordt het ingewikkeld, dat uiteindelijk dan degene die geslagen wordt, dat die eigenlijk de schuldige is.
0: Ja, dat is helemaal.
3: Dus
0: dan is het einde zoek natuurlijk, want dat slaat letterlijk nergens op.
3: Ja. Nee. Ja. Dus dan is de bewijslast, is dat. Of de schuldige is degene die geslagen is en niet degene die slaat. Want dat is dan een genormaliseerd gedrag. Omdat dat mag, om de macht te behouden.
0: Juist.
3: Die je nodig hebt als man. Dus het wordt weggeschreven, en dat is een beetje de truc, onderhouden van. Hè? Dus omdat ik van je houd, mag ik jou onderdrukken. Terwijl als we één laag dieper gaan, of twee lagen dieper, dan voel je natuurlijk aan je water dat het angst is. Hè? Angst van statusverlies, angst er niet toe te doen. Alleen dat kantel je in een soort positieve sfeer naar, maar ik weet wat goed is.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat we hier even over praten. We hebben het er de hele ochtend over en we verbaasden ons erover. Dus we moesten het even uit ons systeem hebben, Steven. Fijn dat we dit even konden behandelen. Fijn dat jij dit in ieder geval te berde brengt in de klaslokalen. Ik heb een muzikale plaat. Uiteraard, platen zijn vaker muzikaal in dit programma. Maar dit is een plaat uit de jaren 80 waarin eigenlijk de band omschrijft hoe het zou moeten.
2: Oh, dan ben ik heel benieuwd.
0: Treat her like a lady.

0: laten we dat even doen, hè. Gewoon even zingen naar de ping. Want dan kun je 150 euro bij elkaar zingen. Dat is pas vrolijk.
1: Kijk, dat is
0: mooi, zeg. Laat ik eerlijk zeggen. En hoe doe je dat? Nou, je mag jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen na de ping. Oh, yeah. You know it's true. Hoe gaat het verder? Is te doen, lijkt mij. Zing het in en stuur het via de gratis Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Nou, doe maar even. Oh, yeah. You know it's true.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht ben je onze kandidaat in Zing na de Ping. Het nieuws komt er ook steeds dichterbij aan. Wat zit er allemaal in, Marijke?
2: Het kabinet schrikt ook van die cijfers over het slaan van vrouwen. En plassen tijdens tentamen blijkt grote fout.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.kiss.nl.
1: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: Hi Veronica, verkeer. Met best een aardige spit, 86 files. En laat ik er even een paar hele lange noemen. Bijvoorbeeld de A2 Utrecht en Bos bij de Martinus-Nijhoffbrug door een auto met pech, 33 minuten. En de A12 Oberhausen Utrecht bij Grijshoort, 24 minuten. 8:55. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Thiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 huizen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En even terug naar de tentamens. Jongens, het is al een tijdje geleden.
10: Nou zeg, was al geleden.
11: We weten het vast nog. Dextrootjes op bureau. Appel.
10: Ja, dextro.
11: Hebben jullie wel eens gehad dat je op moest plassen tijdens de toets? Weet je dat nog?
10: Nee, nooit.
11: Je wil het wel ophouden.
10: Ik dacht, dan ga ik vlak van tevoren al nog even. En dan,
11: goed voorbereid.
10: Ja. En dan denk ik, binnen een uur zou ik er toch alweer uit zijn. Hopelijk.
11: Je zou zeggen dat plassen tijdens zo'n toets misschien wel een basisrecht is. Maar voor een student in Tilburg betekent het nu dat haar tentamen ongeldig is verklaard.
10: Echt?
11: Ze is naar de surveillance gelopen. Ja.
10: De serveerder.
11: Is hier gelopen. Om te vragen, mag ik alsjeblieft plassen? Maar er moeten dus twee zijn. Zodat het eentje ook met je meeloopt naar de wc. Dat is het gegeven. De ander kan dan blijven in de gymzaal.
10: Zodat je niet op je hand kijkt wat je er allemaal aan notities hebt opgeschreven.
11: Super ongemakkelijk ook dat iemand buiten jouw deur staat. Terwijl dat allemaal klettert in de pot. Maar goed, dat daar gelaten. Er was alleen maar één beschikbaar. Dus hij kreeg terug, je kan nu niet naar de wc. Vervolgens, 15 minuten later, bleek die nood gewoon echt veel te hoog. Hij zei, die student, ik moet echt gaan, want anders pis ik nu hier onder mijn tafel. Dat willen we ook niet. Uiteindelijk mocht hij wel gaan, maar nu is die toets dus ongeldig verklaard. Omdat hij gewoon niet kan bewijzen dat hij daar niet heeft gespied.
10: Wat erg. Wat echt, nu?
11: Nu is uiteindelijk is het met een kleine sisser afgelopen. Pisser afgelopen.
10: De pisser, ja.
11: Inderdaad, want hij heeft uiteindelijk de toets opnieuw mogen maken. En het is dus allemaal, de herkansing is 7 juni al gebeurd en gehaald. Dus voor die student is de zaak afgesloten. Maar er is toch niks ergens dan nodig moeten plassen en niet kunnen gaan.
10: Misschien is het formulier wel nat geworden of zo, maar dat was niet.
11: Nee, zover is het helaas
10: gelukkig
11: niet gekomen.
10: Kan me voorstellen dat je pissig bent.
11: Daarmee sluiten we dit af. De ochtend begint op veel plekken grijs. Maar in de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. In de middag wordt het ook uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
10: Goedemiddag. Goedemorgen natuurlijk. 8

0: 28 vandaag. Ik ken het nou weer. Dus stoel, pigeon, ha-cha-cha-cha. Kid Creole en de coconuts. Lekker, lekker, lekker. En daarvoor, we staan een beetje in de beesten. Black Horse en de cherry... Oh, dus we hebben de cherry tree met een zeer goed gemutste Katie Tuinstoel. Zing! Tuinstoel. Tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. We spelen 3 rondes met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde ook gewoon stoppen, dat kan, jawel. Maar sluit je door te gaan en heb je het daarna fout of een blackout, dan ben je je geld kwijt. Maar wij sturen jou niet met een kluitje dat spreekwoordelijke riet in. Nee. We hebben hier voor jou dan een Ekdom in de Morgen kerkentrekker. En vandaag gaan we dat spelen met Gerben uit Deventer. Goedemorgen, Gerben.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had het over een beestenbende, maar jij loopt ook met de honden, hè, vandaag?
1: Ja, dat klopt. Kleine correctie, want ik woon in Ede.
0: Oh, in Ede? Oké, Deventer, Ede, ja. Nou, daar zit in ieder geval E in. Dus,
1: werk in Deventer.
0: Dus niet, je werkt in Deventer? Oh, dan is er toch nog iets van de waarheid in. Kijk aan.
1: Ja.
0: En je bent judo-leraar?
1: Ja, dat klopt.
0: Wauw, Gerben. Judo-leraar.
1: Ja.
0: Dat is leuk. En wat voor leeftijd geef je die judo-lessen?
1: Ja, de jongste is 2 en de oudste die zal rond de 60 zijn, denk ik.
0: Oh, echt? 2?
1: Ja. Dus alles wat ertussen zit.
0: Zo,
2: dat is dat niet een beetje jong, 2? Dat klinkt een beetje jong.
1: Ja, maar dat is wel erg leuk. Rollen. Leren omgaan met elkaar.
0: Oh, dat is ook belangrijk. Ja. Oké. Heel goed, Gerben. Ik ben benieuwd hoe je het ervan afbrengt. Want je moest dit afzingen na de Ping. Dat hebben een hoop mensen gedaan. Even luisteren.
3: Mijn
0: lievelingsnummer als kind, zeg. Toen ze 2 was. En jij deed het als volgt, Gerben.
4: Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
0: Ja, die tweede was een beetje...
5: Ik wil nog 1 keer niet...
4: Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
0: Dat is een goede vraag die je hier stelt. Maar, wel goed. Nou, ik ben benieuwd naar de rest van je repertoire. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan komt hij aan voor €50.

0: Krom. Ja hoor, heel goed. 50 euro voor het goede doel. Ga je door?
1: Ja.
0: Oké. Voor 100 euro zing naar de ping.
1: Oeh.
0: Oeh. En je bent er nu zelf ook op, ja. Hè? Dus dat is op zich... Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ah.
0: Oh. Ja. Er werd een la opengeschoven en wop, daar lag Donna Summer met On The Radio. Ga je door?
1: Nou, gezien het feit van net was een kiele, maar ik ga door.
0: Oké. Okay. Spannend. Komt-ie aan voor 150 euro.

0: heeft te maken met de achternaam van de dame die je net hebt afgezongen. Meer zeg ik niet.
1: It's a day like a summer.
0: Zo, nou, zal ik het nog één keer laten horen? Komt hij aan je? Ja.
1: It's in the summer.
0: Oei. Je hoeft al, all summer. Even kijken.
1: Nee, dus dan...
2: We kunnen dat niet goed rekenen.
0: Het is het laatste fragment, hè?
2: Ja.
0: Ik hoor net dat we kunnen dat niet goed rekenen.
1: Dat
0: is jammer.
1: Ik zat er volgens mij heel dichtbij, toch?
2: Ja, je zat er heel dichtbij.
0: Ja, doing it all night, all summer. Daryl Larsen. Maar dat betekent wel, ja, ga niet zomaar weg, beste Gerben. Want je krijgt van ons echt een waanzinnig opgepoetste, glimmende, blauw en goed in de hand liggende, echt op in de morgen, kurkentrekker.
1: Zo, nou, dat is geweldig.
0: Oeh, ik hoorde het cynisme straalt eraf. Ben je boos, Gerben?
1: Nee, daar word ik niet boos van. Okay. Maar... ja, in de summer of all summer. Dat is een klein verschil natuurlijk.
0: Nou, maar bij het laatste moment is dat wel heel spannend, hè? Dat zijn wel heel sterk. Ja, dat moet er helaas toch zijn. Maar,
1: okay.
0: Ik zal draaien. Sarah Larsen, dan vergeet je dat nooit meer. Lush, live, een fijne dag. Gerben.

0: dit jaar ineens opnieuw in de belangstelling. Want ja, dit komt allemaal door social media. Al filmpjes. En Sarah Larsson, ook een zeer populaire zanger. Komt gewoon Ziggo Dome uit. Onvoorstelbaar. Lars Live was dat. En Gerben is heel blij met zijn Act van de Morgen kurkentrekker.
1: Oh, hij was een beetje teleurgesteld.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar we moeten streng zijn. Het is het laatste fragment. En als het niet goed is, is het gewoon niet goed.
1: Nee, helaas.
0: Maar ik roep, hè. Heb je het fout of een blackout? Dan weer de kurkentrekker.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ga wel op zoek naar het meest grote exemplaar.
0: En die hebben we kunnen vinden. Gerben. Maar dat, die past dan weer niet op de fles.
1: Nee, ik kom hem zelf al brengen.
0: Ja, dat kan het zeggen. Zometeen, na 9 uur, gaan wij weer gewoon even lekker vroeten in iemand zijn of haar stem luistert.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
11: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
10: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu!
14: Big deals bij Keukenconcurrent!
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid, 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
23: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen.
3: Oh, dat is een goede lange oe, zeg.
4: Ik was nog heel even iets aan het tikken, maar ik ben er nu helemaal bij.
3: Ja, goedemorgen.
4: Dat werkt dan toch. Goed, we gaan het over serieus nieuws hebben.
3: Ja, ja, ja.
4: Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Thiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké. En het was bij een eerder onderzoek nog 12%. Ondertussen zien ze ook een groei van meldingen bij Veilig Thuis. Komt mede doordat de chatfunctie nu dag en nacht open is sinds vorige maand.
5: Dit omdat geweld laat zich niet stoppen om 5 uur 's avonds. Maar op elk moment van de dag moet je er klaar voor zijn.
4: Ja, volgens Veilig Thuis, die hoorde je al even, is de chat een fijne manier om meldingen te kunnen doen. Dat zei die bij de NOS.
5: Sommige mensen, bijvoorbeeld voor kinderen, kan het makkelijker zijn om te chatten. Want die vinden bellen spannend. Maar ook voor een vrouw die in een hele gewelddadige relatie zit en een partner mag niet horen dat ze belt, kan de chat een uitkomst zijn.
4: Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen om het leven gekomen door de overstromingen daar. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. En ze zong daar haar hit I'm Alive.
3: Stond je met de cassette recorder erbij?
4: Ja, dat heb ik even opgenomen net. Vandaar dat ik wat later was. Zij is echt bezig met een dikke comeback, toch?
3: Ja, die is wel weer een beetje zich aan het laten zien hier en daar. Hè?
4: Had je dat een beetje verwacht?
3: Nou, ze was natuurlijk heel ziek.
4: Ja.
3: En lichamelijk niet meer in staat tot optreden enzovoort enzovoort. Maar ze klimt uit dat dal of zo. Ik weet niet, maar ineens is ze er weer.
4: Zij heeft een fantastische glow-up gehad, volgens mij.
3: Ongelooflijk.
4: Echt niet normaal. Nou, Dion is dus een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden. We zeiden het leven vanwege haar gezondheid. Het weer nog. De ochtend begint op veel plekken grijs. Maar in de loop van de ochtend krijgt die zon veel meer ruimte. Vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
3: Ongelooflijk, hè? Bijna oktober. Hè? En dan dit. Bijna de ober in de maand bestellen wij mooi weer. Dat is ook mooi. 62 vertragingen staan er nog. Dat is best veel. Dit zijn op dit moment de langste. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn. Daar is een ongeluk gebeurd. 39 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoort. Ook daar een ongeluk. 30 minuten vertraging. En de N211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringsveld. Daar 33 minuten vertraging.
6: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
30: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
31: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
30: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
32: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij iWis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Radio Veronica.
11: Gerard Ekdom.
12: Dit is Veronica.
11: Radio Veronica.
10: Het top 3000 uur.

0: terug vliegen. De band The Danny Warhol. Bohemian Like You. En daarvoor uit de bak één dag vliegen. Het was King in Love and Pride.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Sabrina de Groot uit Klasinaveen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, alles goed Sabrina?
3: Alles wel, en met jou?
0: Ook, alles wel, zeker wel. En jij bent thuis aan het werk, hè?
3: Klopt.
0: En wat doe jij allemaal?
3: Ik ben accountmanager bij Polypal en richt ons op de inrichting van magazijnen bij bedrijven.
0: Kijk aan. En het fijne van thuiswerken is, dan kun je de radio lekker hard zetten, Sabrina.
3: Precies.
0: Geen collega. Precies, geen collega die komt klagen. Je kan het schaamteloos meezingen ook, is helemaal niet erg.
3: Hard en vals.
0: Want dit is, ja, vals mag ook, is geen enkel probleem. We gaan lekker kijken in jouw lijstje dit uur, want je hebt natuurlijk ook een tijdje geleden gestemd op de top 3000. En ja, laten we meteen maar even het beestje met Nampie noemen. Dolly Parton.
3: Ja, mijn guilty pleasure.
0: Ja, ze is niet meer. Maar was dit ook naar aanleiding van haar dood dat je deze in de lijst hebt gezet? Of was dit altijd al een van je favorieten?
3: Ik had al gestemd voordat ze overleed.
0: Oh,
3: en ik zet hem altijd standaard in mijn lijst.
0: Ja, dit is er eentje die bij karaokeavonden niet mag ontbreken ook, hè?
3: Nee.
0: Zelfs jij zingt hem dan zeer helder in, weet ik. Want
3: absoluut.
0: In jouw lijst hebben wij hier Islands in the Stream. Kenny Rogers en Dolly Parton. Ga ervan genieten dit uur, Sabrina.
3: Dankjewel.
0: En werk ze.
3: Dankjewel.

0: Veronica. Counting Stars. En daarvoor, ja, dat was toch even meezingen geblazen met Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. De fluister. Ja. Het is de top 3000 uur in volle gang, maar heel even. We hebben hier een jackpot met daarin een bedrag van 7800 euro. En dan heb ik het natuurlijk over de fluisteraar. Want wie of wie is de fluisteraar? Als jij de juiste fluisteraar raadt, dan maak jij dus kans op die 7800 euro jackpot. En dat is dan niet eens het enige, want je krijgt er ook nog een jaar lang gratis energie bij. Van onze vrienden van Energiekiezer. Valt allemaal te winnen met de fluisteraar. Maar wie of wie is de fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Je gaat ineens vies kijken, Marijke.
3: Dat... Ja, sorry, maar dat geslijm. kan ik gewoon...
0: Vind je mij een slijmerd?
3: Nou, dat
0: oh, je wilt de fluisteraar, vind je een beetje... Ja, dat kan natuurlijk. Wie oh wie is dit? Als jij een idee denkt te hebben, app dan fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En dan mag jij straks bij Marisa misschien een gooi doen naar die jackpot van 7800 euro.

0: wel samen, geloof ik. Armin van Buuren. Met Sunny Days. Ja, nu al meer zon dan gebruikelijk in een heel jaar. En we zijn pas eind september. Dus we hebben nog een paar maanden te gaan. Sunny Days, en daarover gesproken, de Beatles daarvoor met Here Comes the Sun in de top 3000 uur.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
10: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh, veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Hi Veronica, verkeer. 12 vertragingen als je in de buurt van Gijzeoord moet zijn. Alle wegen er naartoe. Dat is een probleem. Te beginnen op de A12. Oberhausen Utrecht bij Gijzeoord. 3 kwartier vertraging. Maar ook de A50. Apeldoorn-Os bij Gijzeoord. 24 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel. 25.
1: Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.

uit de bak eendagsvliegen. We hebben de hoop uit de bak eendagsvliegen dit uur. Ongelooflijk. En daarvoor het was Journey. Altijd aan de Sopranos denken. Altijd. Ja. Slotscène. Daar werd hij legendarisch door. Terwijl hij eigenlijk al legendarisch was. In Nederland, gek genoeg, nooit hit geweest. Don't Stop Believin'. Het is de top 3000 uur en we zitten midden in het lijstje van Sabrina de Groot uit Klasina Veen. En dit is een van de meest voorkomende platen in de lijstjes. Tennessee Whiskey. Ik schenk er weer één in, hoor. We hebben de hoop uit de bak één dag vliegen dit uur. Ongelooflijk.

get my kicks above the waistline. Such a Murray Head. 1-9 in Bangkok en Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, achter elkaar. Dat kan maar één ding betekenen. Het top 3000 uur is alweer afgelopen trouwens, want dit was het alweer. Het stemlijstje van Sabrina de Groot stond centraal. Applaus voor Sabrina. Zij heeft meegezongen. Zometeen is Marisa hier. En deze maand is het 35 jaar geleden dat Use Your Illusion 1 en 2 uitkwamen. Daar stond deze op. Guns N' Roses, Don't Cry.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Maar 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
19: Het is 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Thiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt dat oké. Dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van die invallen zijn 2 mensen opgepakt en er vloog een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekendgemaakt. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis €11 meer kwijt. Provinciale Staten had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En dit jaar, 2026, zit vol zonnige dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje grijzer dan andere jaren. Ja, vandaag wordt het ook zonnig. Nu op sommige plekken nog een beetje grijs, maar die zon gaat overal doorbreken. Zomers warm ook, 25 tot 28 graden.
21: Oh yeah, baby. Ja, ik kwam net iemand op de gang hier tegen en die zag er heel herfstig uit. Ik zag, wat is hier misgegaan? Ja, ik ben zo klaar met die zomer.
20: Ik snap dat wel.
21: Ja, jij hebt dat ook, ja.
20: Ik vind het dekentje, een theetje op de bank, ik vind dat ook wel lekker, hoor.
21: Ja, dat zie je ook wel. Ik snap het wel. Op een gegeven moment worden we allemaal team herfst. Ook omdat we wel moeten, maar vandaag hoeft dat gewoon nog even niet. Dat is toch ook wel lekker. Even een terrasje pakken nog?
20: Dat is waar. Ja, heerlijk.
21: Nou, Marijke, dankjewel. Veel plezier op het terras vandaag.
20: Dankjewel.
21: Dan vertel ik ondertussen waar het vaststaat op de Nederlandse wegen. Want het is de verkeersinformatie door Flitsmeister. We hebben de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoevelaken. Daar doe je er 5 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Velperbroek. Daar is een ongeval gebeurd. En daar doe je er 29 minuten langer over. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Arnhem-Waterberg. 11 minuten.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
24: Met deze week in de bonus...

0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
10: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op €7800.

0: olijsten of het patrouilleren. Ja, en hoe je ochtend er ook uitziet, een gouden randje misstaat nooit, hè? Je hoort de Gold van Spendo Belly.
1: De fluisteraar.
0: Ja, het is wel wat, hè, met deze fluisteraar. We zijn vanmorgen de vierde dag ingegaan met deze BN'er en nog steeds is het goede antwoord niet gevallen. Ga jij daar verandering in brengen, Thijs?
2: Nou, ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook.
2: Zou
0: voor
2: leuk
0: je
2: zijn.
0: Dames en heren, mag je voorstellen, Thijs Wijnker, 22 jaar. Jij komt uit het veld, hè?
2: Ja, klopt helemaal.
0: En waar ligt dat, het veld?
2: Het veld zit boven Heerdegewaard onder Schagen, dus oh, in het Noord-Holland.
0: Nee, daar hebben we in. Kun je, hebben we geografisch een beetje een beeld waarmee we bellen. Hey, jij bent, ja. Je hebt de vrachtwagen geparkeerd. Wat heb je mee vandaag?
2: Ik word nou op dit moment volgeladen met lege kisten. Die worden straks weer gevuld met aardappelen.
0: Ah,
2: van het land.
0: Dus, ja, precies. Dat is belangrijk werk. Hey, en stel je voor, hè, jij wint die jackpot van 7.800 euro. Wat zou je daarmee doen?
2: Ja. Ik ben ZZP'er en ik wil volgend jaar eigenlijk even kijken of ik een hypotheek kan afsluiten.
0: Ah.
2: Dan zou ik het geld goed kunnen gebruiken.
0: Dat snap ik, ja. Hoe is dat tegenwoordig, hypotheek afsluiten voor ZZP'ers?
2: Nou, je moet een paar boekjaren hebben. Of volledige boekjaren. En dan als de bank daarin mee wil gaan, tot die zien dat je genoeg verdient, dan krijg je een hypotheek. En anders is het wat moeilijker, zeg maar.
0: Ik gunde je het al, maar nu gun ik het je helemaal. Lieve Thijs, je speelt voor de jackpot van 7.800 euro en een jaar lang gratis energie van energiekiezers. Misschien leuk voor je nieuwe huis dan, toch?
2: Dat zou lekker bijkomen, ja.
0: Ja, toch? Hey, nou luister, ik heb de opgave nog een keertje voor je.
1: Sst, dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica, join the club.
0: Dat is onze fluisteraar. Het klinkt een beetje alsof hij de microfoon inwendig heeft ingebracht voordat hij ging fluisteren. Hij zat er heel, heel dichtbij. Dus ja, ik vind het dat wel lastig maken. Maar misschien weet jij het gewoon. Want wie denk jij dat het is, Thijs?
2: Ik moest denken aan Frank Lammers.
0: De acteur?
2: De acteur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh. Nou ja, weet je, we draaien er niet langer om. Hé, lieve jury, is het Frank Lammers?
1: Jouw antwoord is fout.
2: Oh, jammer.
0: Oh, wat vind ik dat jammer. Wat had ik het jou gegund? Nou, ja, nee, helaas. Zonde. Helaas, Thijs. Het is niet Frank Lammers. Maar weet je wat? Ik stuur bij deze. Pak ik gewoon al mijn Jomanda Power die hier hangt in de studio. Want die was altijd in het blauw. En wij zitten hier natuurlijk ook in een blauwe studio. Stuur ik gewoon al dat geluk, hoppakee, jouw kant op. En hoop ik dat het gaat lukken met die hypotheek.
2: Ja, dat hoop ik ook. Hartstikke bedankt.
0: Heel veel succes ermee. Hè? En heb een fijne dag.

Maar vooral zijn Sunshine Band doet deze nazomerdinsdag goede zaken. Met vandaag zo'n 27 graden op de thermometer en morgen nog een tandje erbij. That's the way I like it, baby. Het zijn de hits van Veronica. Ik ben Marissa en dit is Joke. Niet zomaar Joke, dit is Killing Joke. Oh, arme Joke.

Where is my husband hier bij Radio Veronica? Ja, waar zou die dan toch zijn, hè? Ik denk aan de radio gekluisterd voor de fluisteraar. Ja, of heel hard meezingen met Mink de Vil zometeen. Ja,

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Premier Padel in Rotterdam.

0: Bus.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ja, goedemorgen, Marisa bij Radio Veronica. Eén vertraging volgens Flitsmeister. Die staat op de A27, Gorkum-Utrecht bij Everdingen. Er liggen voorwerpen op de weg en je doet er daar 7 minuten langer over.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Marisa, met

Goeie Marisa. Goedemorgen Marisa. Deze komt echt vanuit haar tenen. Zo'n leuke app die ik binnenkrijg van Monique. Jazeker. Je voelt het gewoon hè, als ze het zingt. Je hoorde Adele met Rolling in the Deep. De ultieme muzikale middelvinger naar haar ex. Die verliet haar. Maar zij kreeg de miljoenen en hij kreeg spijt. Ja, zo doen we dat. Je bent bij je vrienden van Veronica. En ik heb Paul Simon voor je. Met dat basloopje dat harder swingt dan je dronken oom op een bruiloft.

Point. Wish You Were Here. Toch wel de ultieme soundtrack voor iedereen die op dit moment iemand keihard aan het missen is. Of dat nu je grote liefde is, of je favoriete collega die vandaag vrij is. Of gewoon, ja, simpelweg de pakketbezorger met je nieuwe suede hoge laarzen. Wij bij Veronica voelen je pijn. En

0: Dat is inderdaad wel heel lastig, hè? Om stil te blijven zitten op deze plaats. Rihanna, Don't Stop the Music, Radio Veronica. En zometeen naar de klok van 11 deze. De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
1: Veronica. Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
6: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
5: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer. Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, meldde Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Gebruik je Android.

0: Deze korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Speel mee met de fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op €8.000.

0: is nog een van de mooiste natuurfenomenen. Hè? Op een donkere avond dat je dan naar de sterrenhemel kijkt. En dan hoopt dat er eentje voor je valt. En dat je een mooie wens kan doen die dan uitkomt. Coldplay, Radio Veronica en The Sky Full of Stars.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, het zijn de weken van de fluisteraar. Een stem, een geheim, een BN'er die iets fluistert. Maar ja, de grote vraag, wie is het? Jackpot die loopt op. Hij is inmiddels opgelopen tot 8000 euro. En ja, hij kan elk moment vallen, maar het kan ook nog wel even duren. Weet je, dat is eigenlijk niet te voorspellen. Dat is aan jou, hè? En ja, misschien is dit wel jouw kans. Herken jij de stem, dan is dit misschien wel jouw moment. We gaan over een uur weer een gokje wagen. De jackpot staat op 8000 euro. En ja, je kan dus ook een jaar lang gratis energie van de energiekiezer winnen. Dat is natuurlijk ook een mooie prijs. De jackpot stijgt overigens wel met elk fout antwoord 200 euro. Dus ja, het is altijd balen als je geen goed antwoord geeft, maar je maakt er wel een ander blij mee. Ja, je moet soms ook wat geven aan de mensen, hè? Niet alleen maar ontvangen. Nou, ik hoop dat je herkent welke BN'er dit is.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, daar was hij weer. Ach, ik heb al zoveel antwoorden voorbij horen komen. Elke keer als ik het hoor, denk ik, ja, dat zal hem zijn. En dat is dan niet zo. Dus hopelijk weet jij het wel. En misschien weet je het ook niet, wil je gewoon de kast spekken, dat mag ook. Je bent bij deze van harte uitgenodigd om het woord fluisteraar te appen naar de gratis Radio Veronica app. En misschien spreek ik jou dan

nog mooier te maken. Door de flashdance van Irene Cara. Goedemorgen, ik ben Marisa. En het scheelde heel weinig of we hadden een van de grootste artiesten van dit moment nooit leren kennen als een van de grootste artiesten van dit moment. Want op de middelbare school overkwam hem iets waardoor hij er bijna voor koos om het podium voor eens en voor altijd achter zich te laten. Ik heb het over Teddy Swims. Wat is er gebeurd? Nou, die speelde ooit als tiener mee in een musical op school, maar tijdens de eerste acte van het optreden ging het mis. Want ja, bij een uithaal tijdens het zingen stak hij zijn armen in de lucht en toen gebeurde er echt iets, ja, weet je, gewoon niet super gênant, want zijn broek zakte af, ja. Sta je daar in je onderbroek? Gelukkig weet Teddy zijn angst te overwinnen en staat hij inmiddels op zoveel podia wereldwijd dat hij inmiddels zijn broek wel kan ophouden. Al dan niet door een veel te dure krokodillenlederen riem. Dit is op Veronica, Mr. Know-It-All.

0: wat een tijdloze ska-classic blijft dit, hè. De specials hoorde je met Too Much Too Young. Ja, die titel zegt het eigenlijk al, hè. Te veel, te jong. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van mijn gemiddelde zaterdagavond. Luister, zometeen deze.
1: Een baby.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op stofzuiger, skincare, kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
10: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
8: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Ja, goedemorgen. Het is 1 minuut aan na 11:30. Radio Veronica met Marisa en de verkeersinformatie door Flitsmeister. Eén vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij het Terbrechtseplein. Maar die valt mee hoor, slechts 5 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
1: En nu
0: Marisa.

ZFM, wat is dit tijdloos, hè? Tears Dry on Their Own van Amy Winehouse. En over winehouses gesproken. Nederland telt inmiddels 220 professionele wijnboeren. En ook nog eens 900 hobbyisten. Ja, die staan dan zeg maar in hun achtertuin druiven te persen. Blijkbaar zorgen onze bloedhete zomers voor ware wijnhype. Nou, dat is natuurlijk wel topnieuws voor de alcoholvoorraad. Wel kut voor de ijsbeer, maar ik ben wel even benieuwd. Hè. Trek jij wel eens een fles wijn uit Nederland open? Hè? Zo'n Château d'Achterhoek. Ik heb laatst nog wat wijntjes gekocht bij de lokale wijnboer. Weet je, ik bedoel altijd gewoon de lokale boeren steunen. Dus ook de lokale wijnboeren. En ik proefde de liefde. Ik proefde gewoon echt dat ze hun best hadden gedaan. Maar ik proefde ook vooral de zuurfactor. Weet je, een niveautje prima voor door de sla. Maar ik zou minder snel in een glas schieten. Heel benieuwd naar jouw ervaring.

Lekker sfeertje dit, hè? Het is, ja, ik hou er wel van. Het is echt zo'n track waarbij je dan automatisch je stoel een standje naar achter zet, weet je, en dat volume wat omhoog gooit en dat je dan de rest van de wereld even vergeet, weet je. Zo'n moment gun ik je in ieder geval wel. Zo'n moment gun ik iedereen. Was natuurlijk altijd fijn om te doen, helemaal als je super druk bent. We hadden het net over Nederlandse wijnen. Ik draaide Amy Winehouse. Ik vertelde dat Nederland inmiddels zo'n 220 professionele wijnboeren heeft en ook nog eens 900 hobbyisten. En ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is jouw ervaring met Nederlandse wijn? En ik kan je vertellen, die is razend positief. Wat mooi. Maris die zegt, de Brede Beek uit Nijkerk heeft heel goede wijn. Die hebben al meerdere prijzen gewonnen ook. En Josien die zegt, ja, we hebben zelf een wijngaard. Prijswinnende wijnen ook. Kom er een keertje proberen. Nederlandse wijnen zijn topwijnen, maar je moet wel de juiste wijnboeren hebben natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Nou, we hebben bij deze een afspraak, Josien. Ellevie die zegt, ik loop stage als wijnmaker in Nederland. Dus ja, ik drink elke dag Nederlandse wijn. Vooral de Solaris is heel goed te doen. Ik schrijf mee, hè, Solaris. Dat is... En dan Michiel Zandbergen. Ik ben zelf wijngaardenier in Nederland. Wat een mooi woord, hè? Wijngaardenier. Ik ken het niet, maar ik vind het prachtig. Hij zegt, ik kan verzekeren dat veel Nederlandse wijnen internationaal goed mee kunnen en zelfs vaak beter zijn. Oh jongens, ik werd een beetje gek misschien op dinsdag, hè? Om, wat is het? Het is net 11:15 geweest, maar ik krijg spontaan zin in al die Nederlandse wijnen. Nou, bedankt voor alle mooie reacties die zijn binnengekomen. Bij deze is dat dan ook even een reclamepraatje voor Nederlandse wijn. Doe het, probeer het vooral en laten we de Nederlandse wijngaardenieren steunen en de wijnhuizen, toch? Ja. En als je dan te veel wijn op hebt, dan kan je natuurlijk in je beste Frans deze

0: Oh, dat is toch mooi. Dat zal je toch maar gezegd worden. Building a bridge to your heart. Wax hier bij Radio Veronica. Zometeen heb ik zo'n mooie klassieker voor je. Hij is van Bad English. Hij heet Time Stood Still. En als je denkt, hoe ging die ook alweer? Nou zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Veronica. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
15: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het Veronica Weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien.
4: Ja, nou, dat hoef je nog helemaal niet te zeggen, want we gaan vandaag nog even genieten en morgen ook. Dus die regen, dat zien we dan wel weer. Oké, tot zover mijn bijdrage aan het weerbericht. Ik heb nu het verkeer voor je en het valt reuze mee, want er is maar 1 vertraging. Die staat op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Maasbracht doe je er 12 minuten langer over.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie in de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
11: Speel mee met de Fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op €8.000.

0: vrijdag hier bij Veronica. En aan de telefoon heb ik the one, the only, the man, the myth, the legend. Erik, 60 jaar uit Hoorn. Goedemiddag. Ik zou wat zeggen hoor, dit is wel je moment, Erik. Erik heeft opgehangen. Wat gaan we doen? Gaan we Erik nog een keer bellen? We proberen Erik even terug te bellen, want dat is ook zo lullig, weet je. Dan heb je daar je paar minutes of fame, dan maak je kans op de jackpot van 8000 euro. Daarnaast ook nog eens een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. En dan hang je op of er gaat iets mis met de verbinding. Dat kan natuurlijk ook. Erik, ben je er?
1: Ja, ik ben er. Ik had net al aan de lijn, maar de verbinding werd verbroken.
0: Ja, dat gebeurt dan soms.
1: Dus ik hoorde je op de radio.
0: Ja.
1: En ik, nou, dat heb ik weer.
0: Dat heb jij weer. Weet je, we sturen mensen naar de maan, maar een normale telefoonverbinding, dat is gewoon nog steeds wel heel erg lastig.
1: Ja, zo kom je wel vaker dingen tegen.
0: Dat is zo. Laten we het daar niet over hebben, want jij bent net terug van vakantie, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben net naar Sardinië geweest, gistermorgen weer geland. Ah. Dus vandaag lekker even met de vrouw weer op stap.
0: Ja, gezellig. Dus jij dacht waarschijnlijk van, weet je, ik ga proberen die 8000 euro te winnen. Dan kan ik een nieuwe vakantie boeken. Toch? Oh. Ja, dat dacht
1: dat
0: ik.
1: Dat was wel de bedoeling. We willen naar Baskenland nog een keer. Dus
0: Baskenland. In Spanje en Frankrijk, hè? Die willen zich afscheiden. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, toch?
1: Ja, klopt. Maar in Noord-Spanje, daar schijn je een hele mooie route te hebben. Dus daar willen we nog wel een keer naartoe.
0: Ik vind het een heel mooi doel. Voor 8000 euro kom je misschien wel een heel eind in Baskenland. Ik ga jou nog een keer...
1: Dat denk ik wel.
0: Denk ik ook. Hè? Ik ga je nog een keer de opgave laten horen, Erik. Hier is die.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, daar was die weer. Wie zoeken wij?
1: Ja, ik dacht dat het rapper Donnie was.
0: Rapper Donnie, a.k.a. Donald Ellerström. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, rapper Donnie.
1: Ja.
0: Normaal gesproken introduceer ik mensen altijd van, nou, die doet dit, of is een acteur. Maar ja, rapper Donnie.
1: Die is wel bekend.
0: Ga ik niet zeggen, ze is acteur. Iedereen weet dat hij rapper is. Nou, lieve jury, is het rapper Donnie?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ai, dat is jammer.
0: Oh, dat vind ik heel erg jammer. Heel erg jammer. Nou,
1: ja.
0: Dankjewel, lieve Erik, voor het meespelen. Ga lekker je vakantiekoffers uitpakken. Ja, en sparen voor Baskenland natuurlijk, hè?
1: Dat gaan we zeker doen. Komt helemaal goed.
0: Heel veel geluk, hè? En een fijne dag toegewenst.
1: Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Dank je.

Rio, het casino, Spezen en de discotheek. Oh nee, dit is geen samenvatting van mijn weekend of een uit de hand gelopen vrijgezellenfeest. Het trio Alcazar scoorde begin Zero's een mega-hit. En die staat op hun debuutalbum Casino. Nou, dat spacen, dat deden ze niet zelf. Maar Sheila B. en Devotion deden dat wel. Want Alcazar die gebruikt een sample uit hun grote hit Spacer. Dat is deze. Ja. En daarmee eindigen we bij de discotheek. Huilend overigens wel, want ja, ze kwamen niet binnen. Hè. Dat is, ja, daar stond ik ook altijd wat te huilen vroeger als je de discotheek niet binnenkwam. Het zijn de hits van Veronica. Wat heb ik nog voor je? Nou, Steppenwolf. Ja. Yeah.

0: Cyrus. Als een soort van Nostradamus gaat het tekeer op radio's wereldwijd. Met The End of the World, ook hier bij Radio Veronica. Oh, wat een mooi sfeervol liedje. Hé, zometeen heb ik voor jou... Nou, misschien wel een van de allercoolste vrouwen uit de muziekwereld. Ze wordt steeds ouder, dat vindt ze eigenlijk niet leuk. Ze zegt, ik vind er helemaal geen reet aan, kon ik de tijd maar terugdraaien. Heeft ze ook een liedje over, dat is niet wat ik ga draaien. Ik ga namelijk deze draaien van Cher.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
14: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Ja, goedemiddag, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Daar doe je er 6 minuten extra over. Maar als je er daar afgaat, rijd dan naar het centrum toe in Oldenzaal. Naar Café de Engel en heb je een leuke middag. De A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. 21 minuten, komt door een te hoog voertuig. En tenslotte de A16 Antwerpen-Breda bij het industrieterrein daar. Een vertraging van 6 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
17: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
18: En nu,
17: Marisa.

Marisa van Kensington. Radio Veronica, ik ben Marisa en this is war. Ja, even voor de duidelijkheid, dat is geen oorlogsverklaring. Hè? Ik vermeld het maar even. 28 graden op de thermometer vandaag. Misschien zit je wel met een ijskoud drankje op het terras. Of sta je met zwoksels en met zweetoksels in de file. Of misschien vul jij wel de gaatjes in de muur van je nieuwe club. Moet ook gebeuren. Hoe dan ook, dit is de perfecte soundtrack van deze goddelijke nazomerdag. Heupen.

Ja, er zijn vele stelletjes uit de muziekwereld. Robert Palmer, die bezong er twee, namelijk Johnny en Mary. En natuurlijk ook nog Romeo en Juliet, weet je, van de Dire Straits. We weten allemaal dat dat niet goed is afgelopen. Weet je nog Tommy en Gina, weet je wel, Tommy Houston. Nee, ik moet ook helemaal niet zingen. Maar goed, die werkte in de haven en Gina die had ook een baan. Zitten allemaal in Living on a Prayer. Tommy die was ontslagen in de haven, die moest de gitaar verpatsen. Dat is een horror natuurlijk. En Gina hield ze met haar schamele loon als serveerster amper overeind. Maar gelukkig hebben ze de crisis overleefd, hè, mocht je je afvragen. En dan heb je natuurlijk nog Jack en Diane. Bezongen door John Cougar Mellencamp. Of John Mellencamp. Het is maar zeer te vragen of die Cougar destijds gebruikte. Dat waren high school sweethearts. Die zijn met elkaar getrouwd. En dan slaat ineens de saaie burgerlijke realiteit met ze. We zijn toe aan nieuwe duo's in de muziekwereld, hoor ik alweer.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu de kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Meerdere grote treinstations zijn even ontruimd geweest vanwege achtergelaten koffers en tassen. Op Utrecht Centraal en Rotterdam. En ook in Dordrecht is niks verdachts gevonden. Als laatste werd ook het station van Haarlem weer vrijgegeven na politieonderzoek. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de achtergelaten spullen. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zegt de actiegroep Dolle Mina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daaruit blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat langzaam meer Nederlanders het in sommige situaties acceptabel vinden om een vrouw te slaan. Het Nederlands elftal is begonnen aan de voorbereiding op de volgende wedstrijd, donderdag in en tegen Griekenland. Ons coach Xabi Hernandez traint met de 24 overgebleven spelers achter gesloten deuren. Feyenoorder Givaj Zegiaw is er weer bij na een uitstapje bij Jong Oranje. Het weer dan, veel zon, temperatuur loopt nog verder op naar 23 tot 28 graden. Situatie op de weg, het is eigenlijk heel erg rustig. De langste file staat nu op de A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Kootwijk, slechts 4 minuten.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
20: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
19: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
21: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
22: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
23: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
29: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

Met de singleversie Violen ervoor. Ontbreekt op het album, behalve natuurlijk als je hele goede greatest hits vindt of een leuk Spotify-lijstje. Maar zelfs dan moet je zoeken naar een belangrijke versie, die met die violen. Come on, Eileen is aangevraagd door Colin Berghout. Dag, lieve mensen. Schitterende aanhef. Ik zou meteen na het nieuws graag Come on, Eileen willen horen. Ja, sorry, we moeten ook nog wat geld verdienen. Dus we hebben er wel hier of daar een commercial tussen gezet. Maar toen was je er. En de versie met de violen, ja. Vrienden, vriendinnen, alles daartussenin. Welkom tot aan 3 uur is de radio helemaal jouw privébezit. Je mag doen en laten met de radio wat je ermee wilt doen. Simpelweg even laten weten wat je graag zou willen horen. Wij zullen alles hier met z'n allen in het werk.

En over viooltjes gesproken. Twee violen in het programma van de narcist. The Verve Bittersweet Symphony voor Stefanie van Lieren. Er zit een woordspeling in, voel ik. Bittersweet Stefanie.

0: En it's a bittersweet symphony van de Verve. Stefanie van Lieren heeft het dus aangevraagd. Carolien, hoe is het met je toet-toet, met je auto? Want gisteren was je er niet, omdat ik weet nog dat je met pech belde ergens in mijn buurt. En dat ik heel laat pas de telefoon aannam toen ik hier was. Dus als je in nood bent, bel mij. Weet je zeker dat je niet geholpen wordt.
1: Mijn brein deed gewoon pijn.
0: Ja, maar de ANWB-Ben, jouw man, die heeft je weer opgehaald. En je zei, de auto heeft laten weten, ik wil nooit meer met jou.
1: Ja, de garage zei, nou, ik ga toch nog een keer kijken of die nog bereid is als een soort ware mediator. Ja. Weet je wel? Maar ik heb het zelf al een beetje opgegeven. Ik heb vanmorgen in een nieuw autootje gereden. Ja. Als die auto zegt, ik doe het niet meer, heb ik meteen een ander. Want zo ben ik.
0: Zo ben je.
1: Ja, zo ben ik. Ja. En ik reed vanmorgen langs de afslag waar die had moeten staan. Mm-hmm. Ben vergeten te kijken.
0: En hoe ben je nu hier?
1: Met de auto van mijn ouders.
0: Ook dat nog.
1: Altijd als het misgaat, terug naar je ouders.
0: Heel goed. Ik kom ook weer terug bij jou. Het is een mooie, visieuze cirkel van het leven. Wat Elton John het niet weet, want dan gaat hij meteen een tekst omheen bouwen. Nog meer violen en dit keer met uitloopviooltjes. The Moody Blues. Nights in White Satin. Die is aangekomen.

0: Heel veel pingelende violen met te veel olie erin, maar op de een of andere manier zo goed gesmeerd dat het toch lekker klinkt. De Moody Blues, The Nights in the White Set. Een paar maanden geleden hebben wij deze ook gedraaid. En toen zei er iemand, ja, maar ik heb de langere versie. En die wil ik zo graag hebben met de violen. En toen zei ik, als we daar nog eens een keer aan toe komen, pakken we de versie met de violen.
1: Ja, en de violen, de London Festival Orchestra, hè?
0: De London Festival Orchestra. En die waren gewoon duur.
1: Ja,
0: maar het was gewoon, het was het waard. Marcella van Berkel Capelle zegt twee violen, een trommel en een fluit. Nights in White Satin van de Moody Blues. Met de fluit van Ray Thomas. Die weet zelfs welke fluit erbij hoort. Prachtig, helaas hoor ik maar de helft, zegt diezelfde Marcella, door een belletje net. Wel een goede opvoeding van mijn vader gehad, in ieder geval. Nou, Mark die denkt dat het een Indianennummer is. Dat kan ik niet zo heel goed verifiëren. Ik denk gewoon dat ze hele volwassen dingen gedaan hebben onder wit satijn.
1: Oh, daar zie jij.
0: Beetje genaaid in white satin. Ik denk dat het een beetje die, maar dan romantischer geformuleerd.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nights in White Satin, de Moody Blues, eigenlijk merkwaardig, hè? Want de herfst gedraagt zich helemaal niet als herfst.
1: Nee.
0: Maar wij passen de muziek gewoon aan en we hebben gewoon herfstmuziek. Met drie violen achter elkaar. Oké, daar gaan we nu maar een heel klein beetje mee in de vibe. Eind september, 28, 29 graden in sommige buurten. Here's Talk to You.

0: is toch altijd wel een soort traditie dat ik zeg dat Cliff Richard zijn carrière begonnen is en dat die Ratsmoes dan zingt in The Shadows. Ja. Is zo natuurlijk. Maar ja, kun je zo gaan blijven maken? Ik vind van wel.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Ziet, wat vind jij?
2: Voor mij wel.
0: Ja. Moet ik hem niet eens vernieuwen een keer?
2: Nee hoor, gewoon volhouden.
1: Ja, ik onthoud sowieso niet.
0: Dat scheelt wel, ja. Janine van Meulen, voor jou is elke grap weer nieuw. Dat is mooi, ja. Another N55 Ultra. En we constateerden net dat hij toch al een beetje een half jaar of zo in de Nederlandse hitlijst staat. Ja. Dus je zou het een hit kunnen noemen. Ja. En Nico van Over, die kwam op het idee om deze Rasmus nog eens een keer van het dak te laten vallen. Want zo warm was het in The Shadows. De reclame minuut.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Het maakt me zo eens even kijken op het koffiezetapparaat of die nog gekke, pedante dingen tegen ons
3: voor. Ik ga zo nog een kopje bla bla bla koffie voor jou halen.
2: Een kopje bla bla bla koffie lijkt mij heerlijk. Want ja, die praat tegen ons. Hè.
3: Ja.
2: Een bla bla bla koffie. Ik heb wel iets gezien over als je in nood bent hierheen. Dat zag ik net maar toen ik koffie ging halen. Maar dat even terzijde, want we moeten eerst even naar de laatste nieuwsvoorziening toe. Sitsi, wat zit er in het nieuws?
4: Met een kleine aanpassing van de belastingplannen hoopt het minderheidskabinet wel genoeg steun te krijgen bij de oppositie. RTO Nieuws heeft gezien dat vooral werkenden met een salaris van bijna 80.000 euro erop vooruit gaan ten opzichte van de Prinsjesdagplannen. Het kabinet wil de grens voor het hoogste belastingtarief namelijk iets verhogen. De laagste inkomens gaan er dan weer wat minder op vooruit.
2: Gaat daar mee tenten passen daar. Harkje erbij hier. Driver's seat. Hoe is het op dit moment met de Nederlandse snelwegen?
4: Nou, ik heb ook een hark nodig om de files eruit te vissen. Want er is echt helemaal geen file op het Nederlandse A-wegennet. En het N-wegennet stelt ook niks voor.
2: Dus ik draai nu wel, sta je in de file, maar in principe...
4: Ja, misschien voor het verkeerslicht of zo, maar daar houdt het mee op.
2: Sta je voor een verkeerslicht? Ja.

0: geïnspireerd als Caroline gisteren een kapotte auto had. Een auto die niet meer verder wil. Friederike zegt, oh Caroline, hoe doe je dat?
1: Ja, gelijk een andere auto. Respect, ik zit al een half jaar zonder. Ik ga gewoon naar een dealer. Mm-hmm. En ik zeg, doe mij die maar.
0: Ja.
1: Zo gaat dat bij mij. En ik ben ook niet zo kritisch hoor. Gewoon in het leven überhaupt niet.
0: Wij voelen ons allemaal nu aangesproken op de een of andere manier.
1: Hoezo? Jij hebt toch ook in een seconde auto gekocht?
0: Dat is zeker waar.
1: Ja.
0: Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda en Leroy Gomez. Die draaien we speciaal voor Erik Oud. Nee, voor Jarno.

0: eens aan de stilte. Ik zag Carolien kijken, waar moet ik nou dat hele verhaal vertellen? Nou, ik heb per ongeluk de versie van 8 minuten 23 opgezet. Het leek me toch iets te lang. Hè?
1: Ja, ik dacht, hoe lang heb ik nog? Ja, het begint niet lang. Ja,
0: dus stiekem maar even die andere erin geschoven. De singleversie van Don't Let Me Be Misunderstood. Voor Jarno, die heeft weer eens gekeken naar Kill Bill nummer 1. En daar zit hij in. Voor Carlos deze, Steven X en Tom Petty en de Heartbreakers. Stop dragging my heart around. Baby.

0: Wat een mooi duet misschien. Ja. Ik zeg het een beetje uit mijn hoofd zonder alles direct te vergelijken. En dit is natuurlijk het huidige snoepje, komt even voorbij. Zou dit het mooiste duet ooit zijn? Althans voor mij dan, hè?
1: Oké. Maar dan wil ik toch ook even tegen jou aanhouden. Aangevraagd door Ron van der Heijden, On My Own. Van Patti LaBelle en Michael
0: McDonald. Ook mooi.
1: Is ook mooi, hè? Ja, en dan kan ik doorgaan, hoor.
0: Ja. Dus er is zomaar één die eventjes langskwam. Het was ook best wel een grappig duo. Tom Petty, Stevie Nicks. Omdat Stevie natuurlijk in de Heartbreakers wilde. Niet de Fleetwood Mac. Nee. Tom Petty eraf serveerde. Met, ja, we hebben geen meisjes in de Heartbreakers, maar ik wil best wel een keer een liedje voor je schrijven. Dat was Stop Dragging My Heart Around.

0: die mensen ooit eens beloofd dat ze hiermee een echte wereldhit zouden scoren. Ja. Het heeft er niet helemaal in gezeten, maar ik vind het nog steeds.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, kan nog gebeuren. Sound Milieu en Multicolor Elisa Dijkstra die heeft dit aangevraagd. Ze zou het zelfs een feestje vinden en is bereid dat feestje ook in beeld te vieren.
1: Elisa, hou je niet in.
0: Nee, precies. Nee. Ron van der Heijden die zegt, nou je toch over een mooie duet hebt. Patti LaBelle, Michael McDonald, On My Own. Eentje die ik er sterk mee associeer is net binnengekomen van Guus Ophorst. Die heeft Patty Austin, James Ingram en Baby Come.
1: Ach.
0: Put my arms around me. Ik heb even een wie van de tweetje.
1: Oké.
0: Zullen we even stemmen hier intern?
1: Ja, zeker.
0: Wat wil jij?
1: Nou, ik stem voor Baby Come To Me. Ook namens Guus Meeuwis, want die vindt het een fantastische plaat.
0: 1.
2: Dan stem ik voor On My Own.
1: Hoezo 1?
0: 1-1. Kaap?
3: Baby Come To Me. Bedankt, Kaap.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Wat doe jij zelf?
0: Ja, om onszelf niet zwaar in de problemen te brengen, lijkt mij dat ik hier ook voor ga. Baby, come.
1: Ach.
0: Put my arms around me.

0: Dan hopen dat jullie ook allemaal meezingen.
1: Ach, nee, ja, sorry, ik zat hier helemaal in mezelf in.
0: Zeg het.
1: Ja.
0: Ook wel mooi om je helemaal weg te zien dromen.
1: Ja.
0: In de rol van Paddy Austin. Ik in de rol van James Ingram. Baby, come to me. Ah, doe die andere ook even. Patty en Michael, ja, die doen we volgend uur nog wel. Kleine padvullers even.

0: Show. By the way, Peter Frampton voor Frank de Vos. Niet helemaal onbelangrijk. Letten jullie even op Carolien en Siets. Er is €10,25 te verdienen. Peter Frampton zat, voordat hij deze solo-carrière had, in twee bandjes. Welke bandjes waren dit?
1: De Peter Frampton Band.
0: De Peter Frampton Band.
2: Ja, ik vind het erg, want ik weet het.
0: Nou?
2: Maar ik weet het niet.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht, dat wordt weer heel arm hier het pand uit.
2: Ja, echt te denken. Ja.
0: The Hurt, met dan
2: dat wist ik niet.
0: H-E-R-D.
2: The Hurt?
0: Ja, bekend van From the Underworld en Paradise Lost. Wie kent het niet?
2: Nou, die wist ik sowieso niet. Maar is die andere dan wel bekend?
0: Humble Pie, Natural Born Boogie.
2: Nee.
0: Lekker, jongen.
2: Nee, had ik niet gehoord.
0: Gelukkig kan ik het geld weer op zak houden. Anders had ik het toch bij de fluisteraar vandaan moeten halen.
2: Ja.
0: €8,200. En laten we ook de energiekiezer niet vergeten. Want een jaar lang gratis energie is de moeite waard. Ik doe de opgave nog.
3: Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja. Wat kun je hiervan maken als je mee wil spelen? Gewoon even fluisteraar appen naar Radio Veronica. We gaan zo meteen even spelen. En dit is The Hurt. Draai ook speciaal voor Frank van het Hof. Als hij dit muziekje hoort, heeft hij de cue natuurlijk om zijn kleren een keer aan te houden. Ja. Bij hem werkt strippen andersom.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
10: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a lot!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. dat voelt als alles eruit halen.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na het achterlaten van bagage op 4 verschillende treinstations in ons land zijn in Utrecht en Haarlem 5 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam en Dordrecht werd het treinverkeer stilgelegd nadat tassen en koffers werden achtergelaten. Er lijkt niks verdachts gevonden, wel wordt nog uitgezocht of het met elkaar te maken heeft. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie werden gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. In Nederland en 4 andere Europese landen willen komend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar het Afrikaanse land Rwanda, meldt het AD. Ook landen hopen er in de eerste helft van volgend jaar mee te kunnen beginnen. Het is eigenlijk meer wegsturen. Het idee is namelijk dat landen buiten de Europese Unie mensen gaan opvangen die in de EU asiel aanvroegen, maar hier niet mogen blijven. Het weer dan. Veel zon, ook wat bewolking. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 28 graden. Morgen eerst zon, daarna kans op een bui. Het wordt rond 25 graden.
0: Ja, maar.
1: En dan heb ik nu een verkeersinformatiescherm zonder files. Ze zijn er niet op A- en N-wegen. Er zijn wel flitsers. Je vindt ze bij Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
28: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
31: Hans, waar liggen de regenjassen?
32: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
33: Allsafe geeft ruimte.
34: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel.

0: Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
4: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 8200 euro.
5: Wauw.

0: Wat een leuke house in de pauze.
1: Oh, to the bouncer is haar gevraagd door Eddie. Is het gerucht waar, Caroline? Dat wij zometeen gewoon weer een heel uur liedjes draaien waar de mensen zin in hebben?
2: Ja, ik heb het ook van horen zeggen, maar bij de koffieautomaat praten ze erover.
1: Ja. Zitten we in een rolcircuit?
2: Ja.
1: Ja, dit is zo. Dit is de radiostation waar je alles kan aanvragen. Alles. En dat bijna alles mogelijk is.
2: Ja.
1: De negende van Mahler weet ik niet of we die helemaal uitzenden. Maar...
2: Ik weet ook niet of Mahler een negende had, maar
1: zeker,
2: inderdaad.
1: Zeker, ja. Prachtig. Zullen we vanavond samen de negende van Mahler luisteren?
2: Oké.
1: Okay. Maar heb je zin in? Laat het weten via de app van Radio Veronica.
2: Ja.
1: En het andere gerucht is ook waar. We gaan zo meteen speulen. De fluisteraar.

0: aan Lenny Kravitz. En misschien was het ook wel voor Ben Dieren.
1: Yo, Rob, Carolien. Ik ben hier gras aan het haken voor de koeien en ik luister naar de radio en ik hoor die zoetzure duetten van jullie allemaal en dat fjordjes gedoe. Ja. Hebben jullie voor mij toevallig nog iets met twee slaggitaren, een basgitaar, een drumstel en een lekkere rauwe stem? Maakt niet uit, Bert. De vrijheid is voor jullie. Alvast bedankt.
0: Wij hopen dat we ook Lenny Kravitz bij jou in de smaak viel. Zeker dit nummer Always on the Run. Het is weer zover. 8.200 euro hebben we inmiddels. En een jaar lang gratis energie. Dat heb je allemaal te danken aan de vrienden van Energiekiezer. Enig nadeel, jij moet wel eventjes, moet wel even oplossen. Wie is dit? We hebben ons jurylid hier weer zitten. En mijn speakbrief is weg, Carolien. Dus ik kan niet meer zeggen hoe ze fonetisch heet.
2: Ben je
0: kwijtgeraakt? Ben kwijtgeraakt.
2: Oh,
0: ik heb het net, kun je even,
2: even... Doe nou even je best, Rob.
0: Genevieve! Is een heel streng jurylid en is er vandaag weer bij. Maar Jefke wordt...
2: Jefke?
0: Ja. Jefke. Hoe is het ook alweer voor... Ik ga het nu proberen.
2: Genevieve.
0: Zo moeilijk is dat niet.
3: Nee.
2: Of gewoon Jefke.
0: Ja, Genevieve. Is het jurylid vandaag. En Peter de Wit is de kandidaat. Peter, hallo. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Rob.
0: Ik zou het leuk vinden voor je. Dat weet ik. 8.200 euro en een jaar lang gratis energie. Dat is er ook wel lekker. Alleen ja, we moeten wel even van je weten. Dat is de tegenprestatie. Wie is de fluisteraar? Ik laat hem nog een keer voor je horen.
5: Dit is de fluisteraar.
6: Radio Veronica. Join the club.
0: Peter, zit er enige twijfel nog in? Of denk je, nou, voor 80% weet ik het zeker?
4: Nou, nogal wat twijfel, hoor.
0: Ja, ja.
4: Zeker weet je het nooit.
0: Nee, maar wie is het? Hou ons niet langer in spanning.
2: Wie denk je?
4: Ik dacht aan Leo Alkemade.
2: Oeh, vaker gehoord.
0: Die al zijn kinderen uitleent aan de commercials. Die.
2: Ja.
4: Ik dacht, het moet een Brabander zijn. Dus het moet wel een
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik kijk even ons strenge jurylid aan. En dus even kijken wat zij zegt.
7: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh, een heleboel mensen denken nu, hoe kan dat?
0: Hoe is dat mogelijk?
2: Ja.
0: Het spijt me, Peter.
4: Jammer. Niks om te doen.
0: Je mag gewoon direct weer meedoen. Je kunt met een fluisteraar, dan doe je zo weer mee, hè?
4: We gaan ons best doen.
0: Is goed. Fijne middag.
4: Ja, hetzelfde. Tot ziens.
0: En dan toch dat zoetzure duet weer even.

0: Jammer dat ze allebei niet kunnen zingen.
1: Ja, dat zou ik net te denken. Ze doet het nog maar een beetje te kort, maar oké.
0: Patti LaBelle, Michael McDonald en On My Own. Sis is blij dat we deze toch gedraaid hebben. Dat was voor Ronde van der Heijden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat duet van net was ook zo lekker. Maar we zitten nu heel erg in de duetten of in de fluisteraars. Dus als je mee wilt spelen aan de fluisteraar, gaan Wouter Frank straks weer doen. Wij collecteren muziek. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Want ja, ik zie nu weer 495.000 mensen die nep die fluisteraar net gehoord hebben. Die denken, ik wil nu zeggen dat het is.
1: Begrijp ik ook wel. Ja, maar kan over een uur ook.
0: Wie is het eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Ik denk namelijk bij iedere fluisteraar dat het Raymond Thierry is. Dus dat heb ik gewoon opgegeven. Ja. Want zelfs bij de vrouwen denk ik dat tegenwoordig. Zover ben ik al.
0: Zit in je hoofd.
1: Ja.
0: Ziet, mocht je het te druk vinden hier in de studio en je gaat flauw vallen, waarschuw ons ook nog even van tevoren. Er is één iemand hier die een EHBO-cursus heeft.
2: Oh, gelukkig.
0: Dankjewel. Ik zeg het maar even.
3: Stenders. Ego.
0: Tip. Je ziet hem al een beetje wegkwijnen. Ziet ze,
1: Wie heeft de EHBO?
0: Dat gaan we nu uitzoeken. Er zal toch wel iemand zijn die dat heeft.

0: toch wel erg fijn hoor. Amanzi, binnenkort bij Gerard Ekdom in de studio. Die vindt het net zo mooi als ik. I gave you grace is het egotippie van deze week. Ondertussen weet ik dat jij je kinder-EHBO hebt.
1: Ja, ik heb alleen kinder-EHBO.
0: En de enige verder die EHBO heeft is Sietz. Dus die kan zichzelf wel redden. Ja. Hier is

0: Een van de mooiste, vaak vergeten U2's. Bad is aangevraagd door Kelly. Kelly de Nol, om precies te zijn. En dan wil Luc toch even weten hoe wij zitten in die nieuwe van U2. Ik vind hem wel lekker. Beetje punky is die, een beetje... Jij kent hem nog niet, zie ik aan.
1: Zag je het?
0: Ja, ik zag het in je hoofd, ja. Lieg is toegestaan. Goed, hè?
1: Ja, ik vind hem sterk.
0: Ja. Ja. Jij ziet hij?
2: Nou, wat ik ervan gehoord heb, is weer ouderwets goed, volgens mij.
0: Om met U2 te spreken, not bad. Not bad. Hij is fijn, de nieuwe van U2. Stond laatst een 50-jarige verjaardag te vieren. Ergens in Ierland, mooi op een balkonnetje.
1: Ja, geweldig. Leuk.
2: Op die school.
0: Ja,
2: op die school.
0: Was echt leuk.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: Wat is ook alweer EHBDO?
1: Ik heb geen idee. Eerste hulp bij dronken ongelukken, drama queen ongelukken, duidelijke ongelukken. Ik heb geen idee.
0: Via het postvakje wordt ons toegefluisterd dat je daar ook niks aan gaat hebben.
2: Bij duikongelukken.
1: Oh, ja.
0: Nou, je onderduiken willen we nog wel eens. Als het heel druk is. En Sietse, je hebt zometeen het nieuws.
2: Ja, het kan eigenlijk niet met de combinatie van onderduiken en het volgende nieuws. Dus start de reclame maar.
0: Ik start de reclame, die duurt precies een minuut. En daarna zijn we bij je terug. En dan hebben wij een serieuze grimas.
3: De reclame minuut.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
0: Titi, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws?
2: Zeker. Bij een bezoek van koning Willem-Alexander aan een Joodse gemeente in Den Haag hebben Joden openhartig verteld over hoe ze zich voelen. Sinds de aanval van Hamas op Israël volgende week precies 3 jaar geleden voelen de Joden zich steeds minder veilig in ons land. Zo verstoppen ze normaal zichtbare Joodse uitingen en durven ze niet meer openlijk Joods te zijn.

0: Is het nog steeds zo rustig op het Nederlandse wegennet? Vooralsnog inderdaad ongekend rustig langs de file, want er zijn er nu een paar van hooguit een handvol minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam. 5 minuten extra.
1: Dankjewel. Ondertussen zegt Evert Gijsbers, Hallikidee, hallo Caroline Rob. Ik wil even een beetje terug in de tijd met een mooie gouden oude Donna Summer, I Feel Love. Ik begreep dat David Bowie of zijn producer nogal onder de indruk was en de kunsten van de producer Giorgio Moroder toen in de studio overgenomen. Het zou best kunnen. Hier zijn wij om jou tegen te spreken, Evert.
2: Goed verhaal.
1: Ja, Giorgio Moroder was toch een beetje de man. Die startte met...

0: shock voor iedereen toen Donna Summer zei... ik wil geen hijgplaatjes meer.
1: Nou, shock, waren gewoon en masse teleurgesteld.
0: Nou ja, ze wilde toch gewoon... ze had kinderen inmiddels. En ze zei, ja, mijn kinderen zien dit nu ook, hè. Die zien... I love to love you, baby.
1: Ja.
0: En met een beetje mazzel had ze ook een abonnement op de Nederlandse televisie. Daar kon ze bij Chef van Oekel, waar ze ooit optrad. De Chef van Oekel discohoek. Die gewoon hele onsmakelijke dingen deed in de tas van de fiets. Waar Donna Summer gewoon stond op te treden. Toen was ze nog niet echt heel erg doorgebroken. Dat was gewoon een beetje een anarchistisch programma. De Chef van Oekel schreef op, zo die...
1: Ja.
0: En zij moest, I love to love you, baby.
1: Ja, helemaal niet woke.
0: Nee, ik weet niet of het de tv nog zou halen, maar het is het was wel heerlijk anarchistische tv. Ja. Donna Summer dus min of meer in Nederland doorgebroken. We mogen er trots op zijn. I feel love.

0: Corny White Guy.
1: Nagekomen bericht.
2: Disco!
0: Ja, was het gewoon disco of was het geen disco? Daar moet ik ook een of andere discussie over beginnen nu, begrijp ik. Was het geen disco, I Feel Love? Ja, Pretty Fly for a White Guy, weet ik wel dat het geen disco was.
2: Nee, maar Bas was ook, vond ook I Feel Love. Hij zegt, dat is toch gewoon pure house, man. Dan ben ik gewoon op, uit mijn dak gegaan op donkere feesten. Op donker verzin ik er zelf bij. Ja. Maar dat vind ik er wel een beeld bij. Dus oké, okay, Bas. House.
0: Zat er in ieder geval veel Bas in.
2: Ja? Ja, zeker.
0: Ja, dan hebben we nog een nagekomen bericht van Rob. Die is het helemaal met ons oneens. U2, nare muziek. Was het, is het, zal het altijd blijven. Maar goed, ieder zijn ding.
2: Ja, hij zegt wel daarna, dit is dan natuurlijk weer mijn ding.
0: Ja, precies.
2: Rob, het mag.
0: Ja, Kelly is blij dat wij haar liedje gedraaid hebben. En Petra zegt, puur genieten. Bad van U2, zijn we daar al.
2: Ja.
0: Niels van Uden wilde trouwens deze Pretty Fly for White Guy. Koenten, Glieben, Klauten, Globen. Dan weten jullie wel wat ik wil horen. Give it to me, baby. Wij hebben het volgens mij ingevuld.
2: Ja.
0: Zullen we het project erin starten voor nog meer herinneringen?
2: Ja, doe maar.
0: Eens even kijken wat we samen bekijken nu. Wat zit jij nu te bekijken, Siets?
3: Het laatste nieuws.
2: In het project, hoor. Wauw.
0: Ja, joh, dat komt tegenwoordig gewoon via alle manieren komt de tijd toe.
2: Ongelooflijk.
0: Lucas Graham, hoe was het 7 years ago?

0: 7 years, Lucas Graham. Oh, heb je het nooit meer wat van hem gehoord, toch? Volgens mij die hele Lucas Graham niet. Dat zou toch gewoon de nieuwe Paul McCartney worden?
1: Ja,
0: nooit
1: zou.
0: Wat van gehoord.
1: Maar hebben wij wel opgelet, als ook de vraag.
0: Ziet dat, weet jij dit soort dingen?
2: Nou, ik zie dat ze dit jaar bijvoorbeeld nog een nieuw album hebben uitgebracht. Het is een bandnaam trouwens.
0: Oh, ja.
1: Serieus, ja?
2: Ja. Ja.
0: Goed.
1: Grappig. Ik had gedacht dat het een gozer was.
0: Ja, dat
2: hij
0: dacht
2: heet,
0: ik.
2: Hij heet Lucas Vorkhammer.
0: Zie je wel?
2: De voorman.
0: Ja, en dan is Graham is dat ander.
1: Ja, precies. Ja. Dat is de rest van die band.
0: Dat zou toch gewoon de nieuwe Paul McCartney worden?
1: Ja, zou.
0: Wat van gehoord.

0: hadden het net niet, Songs in the Key of Life. Maar als je het opnieuw uitbrengt, dan zou dit erbij moeten. En ik wil er eentje laten horen eigenlijk van die vier. En dat is wonderlijk genoeg ooit een hit geweest in Nederland, in de uitvoering van de Nederlandse band Lucifer. Je weet nog, die van House for Sale.
1: Ja, Henny Huisman.
0: Margriet S. Huis.
1: Ja.
0: Ja, misschien was die nog wel essentiëler dan mij. Henny zal heel tevreden zijn dat je hem als eerste noemt. Ja, Margriet S. Huisman. Die. Hebben ze geleend van Stevie Wonder, die het geschreven had voor Roberta Flack. Maar eindelijk hebben we nu de originele versie van Stevie Wonder zelf.

liefhebbers was het gisteren bingo. Want we eindelijk door je daily Stevie Wonder hadden. I Can See The Sun in Late December in 1975. Hit voor Lucifer, een stukje van die versie.

0: Ja, je kent Sita Sun, de ladies hebben prachtig. Ook nog wel een leuke verrassing heb ik voor je. We mogen een paar setjes weggeven van Songs in the Key of Life van Stevie Wonder, de LP-uitvoering.
1: Leuk.
0: Dus als je die zou willen winnen, misschien wel gewoon verdienen.
1: Ja.
0: Even een Stevie Wonder appen.
1: Nu?
0: Nu, ja. Okay. Dan gaan we er in elk geval één weggeven en dan doen we de rest van de week ook nog Songs in the Key of Life weggeven op LP. Staan overigens deze vier liedjes nog niet op.
1: Oké.
0: Okay.
1: Die plakken we er wel bij.
0: Ja. De vraag van vandaag, Wouter.

0: geval een gedeelte van het team is aanwezig. Zou het een leuke gezien jouw problemen met de auto gisteren?
1: Ja, de vraag aan Wout en Frank is vandaag namelijk: welk gek probleem heb jij een keer met je auto gehad?
2: Ja, maar we hebben vast niet heel lang nog, hè Rob? Maar is het van jou waar dat jij ooit hebt geprobeerd om een leaseauto te verkopen?
0: Ja. Want dat vond ik zo mooi.
1: Is waar.
2: Want zo kwamen we erop. Is dat echt gebeurd?
0: Ik vrees van wel, ja, ik vrees wel.
2: Omdat je niet wist dat het een leaseauto was?
0: Ja.
2: Dit is toch mooi?
0: Ja, ook daar kwam de onderkant onderuit. Dus ik dacht, misschien wel een goed moment even voor een nieuwe auto. Toen dacht ik, oh, nou, die andere verkoop ik. Ik zeg het er wel netjes bij dat de onderkant er onderuit is.
2: Ja.
0: Maar het bleek inderdaad... bij wat contracten bleken mensen te roepen van... ja, maar dat kan helemaal niet, want het is een leaseauto, die kun je niet verkopen, Rob.
1: Het is echt next level commercieel.
0: Ja. Dus ik kan helaas niet ontkennen dat dit...
2: ik vind dit zo mooi, ik wil ook zo zijn.
0: Ja, goed. Snel even door naar de karaoke. Wat heb jij in de aanbieding allemaal, Kar?
1: Nou, ik denk dat ik eruit ben. Ik had ook With You en Born Again, prachtig duet. Maar ik ga toch voor een beetje pit aan het eind. Ger Bakker heeft een nieuwe baan, hij heeft er zin in. Hij wil horen Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Queen, Don't Stop Me Now is voor Ger Bakker. Ger, succes met jouw nieuwe baan. En we gaan een plaat weggeven, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, aan Alex. Want Alex die heeft de Belgische vertaling van Stevie Wonder. Mag ik een chefke miracle? Jij moet een chefke miracle, jongen.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Veronica. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda.
14: The power of dreams. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Nou. En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Het is nog onduidelijk of meerdere achtergelaten koffers op verschillende treinstations in ons land met elkaar te maken hebben. Daardoor werden Utrecht en Rotterdam Centraal en ook de stations van Haarlem en Dordrecht even ontruimd. Uiteindelijk is niks verdachts gevonden in de koffers. Wel zijn 5 mensen aangehouden omdat je je bagage niet mag achterlaten op een station. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid, zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Zo vertelde iemand dat kinderen naar een andere school gingen omdat ze te maken kregen met antisemitisme. Ook durven mensen niet meer met zichtbare Joodse uitingen rond te lopen of een taxi te nemen naar de synagoge. NAVO-baas Mark Rutte roept op kalm te blijven na waarschuwingen over Russische aanvalsplannen. Rusland staat er niet goed voor en weet dat het zwakker is dan de NAVO, zegt Rutte. Binnen Europa wordt gewaarschuwd voor meer Russische sabotageacties, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. En Formule 1-coureur Fernando Alonso weet niet van ophouden. De Spanjaard heeft zijn contract bij het team van Aston Martin met 1 jaar verlengd. Alonso is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur van dit moment en begon 25 jaar geleden al op het hoogste niveau. Het weer dan veel zon, ook bewolking. Het is 20 graden in het noordwesten tot 28 in Limburg. Morgen eerst zonnig, daarna meer bewolking met kans op een bui. Het wordt opnieuw rond de 25 graden. Het is ontzettend rustig op de weg. Eigenlijk op 1 lange file na, dat is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Er zijn 3 rijstroken dicht bij Rotterdam-Delfshaven. Vertraging nu van 27 minuten.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
27: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
29: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
30: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
29: Oh, Otrium?
30: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
31: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
32: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
33: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
34: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
33: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
35: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
35: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
3: Speel mee met de fluisteraar.

0: Perry en Roar. En daarvoor Michael Jackson en Beat It. En terwijl wij die plaat draaiden, Frank, hier worden wij gewezen door Ed Koenen.
1: Ed Koenen.
0: Op de versie van Weird Al Yankovic. Die ken je toch wel?
1: Ja, die is daar gek over.
0: Kijk, Michael Jackson had Beat It. En Weird Al Yankovic, wat een hele gekke, maar dat doet er namelijk een klein beetje vermoeden, maffe Amerikaan is, die maakte daar Eat It van. You won't get

0: Dit is de middagshow van Radio Veronica. Vandaag is het 29 september 2026. We hebben een bomvolle show.
1: Nou, afgelopen vrijdag belden ze nog zelf in naar dit radioprogramma. Omdat ze aan het luisteren waren. Ze waren onderweg naar een concert waar ze zelf moesten optreden. En wilden even bevestigen dat ze niet de fluisteraar zijn.
2: Klopt.
1: Heb ik het over Raccoon. Ze komen zo meteen langs hier. En hebben ook nog eens een nieuwe single. En gaan die live doen. De zon scheen in 2026 tot nu toe meer dan normaal gesproken in een heel jaar. Waarom toch? En betekent dat dit dat we eigenlijk een hele donkere winter gaan krijgen?
2: Dat de zon op is.
1: Ja, precies. Weermannetje gaan we zo meteen bellen. En die gaat daar zo meteen alles over vertellen. Verder spelen we Woordenjacht. En hebben natuurlijk een fantastische jackpot. 8400 euro las ik net langs de snelweg.
2: Klopt, ja. Ja, mooi is dat. Hey, die gaat helemaal mee.
3: De bonus bonanza.
0: Rob en Carolien die kwamen aan één liedje niet toe, waar wij dan de bonusbalans van hebben gemaakt. En we hebben Frank teruggebeld. Dag Frank, goedemiddag.
4: Goedemiddag Wouter. Goedemiddag Frank.
0: Hi. Ja. Frank en Wouter met z'n drieën luisteren. Hi. Het is een beetje een zomers liedje wat jij wil horen, toch?
4: Ja, het geeft een beetje het gevoel weer van, ik zie het soms voor me, dit weer, Californië op een highway en dan dit nummer op je autoradio, zou schitterend zijn.
0: Ja, de realiteit is, wij zitten in Amsterdam, in Sloterdijk en jij zit in Sittard, dus niks over de Amerikaanse highway, maar het weer is mooi en dan past hij daar prima bij. Diesel en Social Little Summer Night, zijn we dat eens, Frank?
1: Lekker hoor!
4: Ja, zeker, lekker man.
0: Top. Gaan we die

0: Frank Offermans uit Sittard. De bonusbonanza van vandaag. Diesel en Sosolido Summer Nights. De
1: fluister. Wie viel? €8400 staat de jackpot op dit moment op. Als je die €8400 overgemaakt wil krijgen, dan moet jij raden wie de fluisteraar is. Ja. Overigens, naast dat je €8400 wint, krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energie. Kiezer, kortom, een fantastische prijs. Maar ja, wie is het toch? Wie is toch die fluisteraar?
2: Wie is toch die fluisteraar?
0: Nou, luister goed. Dit is de opgave.
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
5: Ik heb echt...
6: Blanco, kijk hem op.
1: Lege blik. Als jij het wel denkt te weten, dan stuur je een appje naar de gratis Radio Veronica app. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij dat geld wint.
7: Gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Ik dacht, het is toch mooi weer, want we dan dit gewoon even draaien, toch?
1: Deze valt ook, maar ook bij min 12 is deze lekker, hoor.

0: Rob,
1: doei. Doei, Rob.
2: Dat is leuk, Rob Senders doet tegenwoordig ook de rondleiding hier. Als je aan wil melden voor een rondleiding bij Radio Veronica... Ja. Kan dat via het privémailadres van Rob Senders. Ja. Dat is rob.senders@radioveronica.nl. En dan geeft hij een exclusieve rondleiding met alles erbij, uitleg.
1: Dat is ook echt zo mail. Je kunt hem ook appen op 06.
3: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: Hij doet dat wel heel goed. Sitsi, wat zit er in je nieuws zometeen allemaal?
4: Meer belasting voor beleggers en noodfonds energie later beschikbaar.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
4: De waarde van een luisteraar is 8400 euro.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.

0: in het dan vroeg.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
12: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Veronica Weerbericht.
19: Yes, het weerbericht overigens spelen wij dus hier de fluisteraar. En zeggen we tegen iedereen, stuur maar een berichtje met het woord fluisteraar. Kijk Frank, sommige mensen doen het ook op een andere manier. Die denken, oké, dan stuur ik dit wel. Oh, wacht, moet ik het wel goed doen.
20: Fluisteraar!
19: Ja, dat kan ook natuurlijk.
21: Nou ja, dat is in ieder geval een hele duidelijke boodschap.
19: Weerbericht, veel zon, bewolking, 20 graden in het noordwesten. Kan het zelfs... ik zeg het verkeerd. Het is 20 graden in het noordwesten en 28 graden in Limburg. Dus het verschil is groot. Morgen begint de dag zonnig, daarna is er meer bewolking, kans op een buitje. En wordt het rond de 25 graden en na morgen is al het mooie weer voorgoed voorbij.
21: Nou,
19: 2 minuten over 3:30, dat is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De aangepaste begrotingsplannen van het minderheidskabinet zijn gelekt. Volgens de NOS zijn de bezuinigingen op uitkeringen nu definitief van tafel en gaan honderdduizenden beleggers en spaarders extra belasting betalen. Ja, 21 noemt het onacceptabel. Pro is blij met de geschrapte bezuinigingen. Later dan gepland kunnen mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening weer gebruik maken van het speciale noodfonds. Niet in december, maar in januari, zodat rekening gehouden kan worden met de hogere energietarieven vanaf 1 januari. Mensen kunnen dan meer geld krijgen. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Kanye West toen hij voor concerten in Nederland was. West deed eerder anti-Joodse uitspraken. Halsema schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moest gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers.
19: En heeft hij een brief teruggestuurd?
22: Dat weten we niet.
0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 38 meldingen. Totale lengte van 146 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Beest. 13 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en de Drechttunnel. Een uur vertraging vanwege een te hoog voertuig. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Vlaardingen West en Rotterdam Delfshaven. Een kwartier door een ongeluk. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Dan raad ik je aan om

0: de Bengals.
1: Walk Like an Egyptian. Bij Radio Veronica, het is 10 minuten over 3:30 geworden. Wij spelen hier de fluisteraar die nog altijd niet is geraden. Vindt de jury ook angstvallig stil blijven? Er komen geen tips, er komt helemaal niks. Er is geen interesse van de jury, ze bemoeien zich ergens.
2: Nee, maar op zich is dat prima, weet je wel. Die jackpot staat nu op 8400 euro. Bij elk fout antwoord komt er 200 euro bij. Aan de andere kant denk ik ook gewoon lekker groeien.
1: Lekker groeien.
2: En dan wordt dat geldbedrag alleen maar meer, alleen maar hoger.
1: Ik had wel wat aandacht gewild van de jury. Gewoon van jullie doen het goed of maar helemaal niks.
2: We krijgen nooit aandacht van de jury.
1: De jury is kijk de jury nu aan. Die lacht heel ongemakkelijk. Nee, mensen, 8400 euro als je mee wilt doen. Stuur even een appje naar de app. Radio Veronica. We hadden de vraag van Rob en Carolien.
3: De vraag van vandaag.
1: De vraag die ze stelde kwam in dit geval van Carolien.
4: Welk gek probleem heb jij een keer met je auto gehad?
2: Ja.
1: Ja, de aanleiding is natuurlijk wat Carolien gisteren had. Die belde mij gisterochtend. Maar we zaten met elkaar te vergaderen. Ik denk, nou, belde ze al wel terug. Later bleek dat ze dus gewoon ergens langs de weg stond.
2: Of je er even op kon halen.
1: Dus echt, man, ik kwam er echt goed mee weg.
2: Ja, precies.
1: Nee, maar goed. Dus wat heb je wel eens met de auto qua pech meegemaakt? Ja, jezus, weet ik veel.
2: Nou, ik denk dat heel veel mensen wel gedoe hebben gehad met de auto. Ik heb bijvoorbeeld mijn allereerste auto. Ik weet nog heel goed, had ik net mijn rijbewijs. Diezelfde dag heb ik toen een auto gekocht. Leuke tweedehands caddy. Zo'n Volkswagen Caddy nog?
1: Nee.
2: Zo'n schattig autootje met zo'n bakje aan de achterkant. Leuke auto's. Ja? Nou ja, in ieder geval, zelfde avond ging ik met dat ding rijden. Toen reed ik achter mijn vader aan. Ja. Maar ik moest nog een beetje dat wagentje leren kennen natuurlijk. En diezelfde avond zat ik vol met het voorkantje op de trekhaak.
1: Echt waar?
2: Van
1: je vader?
2: Van mijn vader. Was eigenlijk die hele auto. Ik kon alweer.
1: Meteen
2: tot los. Ja. Oh. Nee, ja, weet je, heel veel mensen hebben gewoon gedoe met auto's. Is gewoon altijd gedoe.
1: Ja, ik had gisteren wel een ander dingetje. Onderweg hier naartoe dacht ik jou te zien rijden. Jouw kenteken begint met een G.
2: Klopt, ja.
1: Dus ik denk, ik ga erachter zitten, een beetje lichtsignalen. Ik denk, en dan ga ik er zo, was hier op de ring, en dan mag je 80. Dus ik denk, nou weet je wat, dan ga ik 82 rijden. Dan haal ik zo heel voorzichtig in, dan ga ik een beetje gekke bekken trekken. En toeteren, wat als lachen.
2: Lekker toeteren.
1: En ik kom zo steeds dichterbij. En op het moment dat ik zo denk, god, dat lijken we. Je ziet dat toch, dat zijn niet de handen van Frank. Rijdt iemand zich op als een mevrouw een heel andere auto. Ja. Ander merk ook. En die kijkt heel boos naar.
2: En heeft aangifte gedaan vervolgens.
1: Ja. Nee, dat kan. Ja, en ik heb natuurlijk vrij recent gehad dat ik bijna werd ingehaald door mijn eigen linker voorwiel.
2: Ja, maar dat zijn allemaal gevaarlijke dingen, hoor.
1: Ja, dat was wel naar. Maar voor de rest heb ik niet zo heel veel gekkigheid meegemaakt.
2: Remschijven heb jij. Er is toch altijd gedoe met auto's?
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
2: Ja, ja, dan is de airco weer kapot. Dan is altijd gedoe met auto's, ja.
1: Altijd gedoe met auto's, nou goed. Morgen weer een nieuwe vraag van Carolien en Robbie. Eens even kijken, wat hebben wij hier? Och, dit is mooi, jongens. Dit is Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear.

0: allemaal de groeten van Michael.
1: Disco!
0: Dat voelt u wel goed aan. Disco dinsdag. De Bee Gees uit een van de... Nou, de film op zich vond ik niet zo bijzonder, maar wel legendarisch qua muziek, Saturday Night Fever. Dit was Night Fever van de Bee Gees.
2: We hadden het net over problemen met auto's. Hè. Heel veel mensen hebben regelmatig pech met de auto. Er is eigenlijk altijd wel iets met je auto. Weet je, dan gaat het van maatje goed, maar daarna is er wel weer een gebroken uitlaat. Of je kent het allemaal wel. Niels Klein bijvoorbeeld heel veel gedoe met zijn auto gehad.
3: Ja, we hebben echt al van alles gehad met auto's. Zeker in het begin toen we oude auto's reden. Ik heb zelf al een keer een losgeschoten draagarm aan de voorkant gehad. Er staat ineens een wiel gewoon tegen het zijscherm aan. Ik heb al eens een keer buiten van stuurstangen los gehad. Dat is ook niet handig.
0: Nee.
3: En mijn meisje heeft al eens een keer een gebroken nokkenas gehad. Die was tussen cilinder 2 en 3 was de nokkenas gebroken.
0: Okay.
3: Maar we hebben het gewoon allemaal gefixt. Zelfs een keer gewoon een ander nokkasje erin en weer draaien.
2: Ja, ben je er ook in.
0: Ja, deze ander
2: nokkasje weer draaien.
0: Het klinkt inderdaad alsof hij er wel verstand van heeft.
2: Ja, precies. Nee, dus
0: de cilindertjes en een nokkasje en een klepje hier en een dingetje daar.
2: Joost, goedemiddag.
4: Ja, hallo.
2: Wat is er bij jou misgegaan met de auto?
4: Nou, ik wilde een heel groot druk kruispunt over en toen brak mijn gaskabel.
0: Ach, Jezus.
4: En ik kon geen kant meer op. En op dat moment werd het dus duur geblazen. En mijn vriendin op hoge hakjes stapt uit en vraagt aan mij van... Oh, wat moet ik doen? En het enige wat ik op dat moment kon bedenken was... Zal je bek houden?
2: Okay.
4: En het heeft daarna niet lang meer geduurd, zeg maar.
0: Nee.
2: Dit is niet gek.
0: Maar dit is irritant als je stilstaat en je kan geen kant meer op. Dan zijn die medeweggebruikers die tonen ook niet meteen heel veel begrip,
4: ja,
0: hè?
4: Nee, die hebben helemaal... Die denken van fuck you en ik moet er langs. En dat is paniek, hè?
2: Joost, dankjewel voor je verhaal, hè?
3: Dankjewel, jongen.
4: Ja, oké.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Natuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
13: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
14: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
12: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit... nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 4 uur.
9: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
10: Goedemiddag. De bezuinigingen op uitkeringen voor mensen die werkloos of ziek worden of helemaal niet meer kunnen werken zijn definitief geschrapt. Dat heeft premier Jette de oppositiepartijen verteld. Die heeft het kabinet hard nodig om alle financiële plannen goedgekeurd te krijgen. Volgens de NOS staat in de aangepaste voorstellen ook dat spaarders en beleggers al bij een lager rendement belasting moeten gaan betalen. De Nederlander die is opgepakt in het onderzoek naar de internationale hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Informatie daarover is door de politie gevonden op zijn laptop. Volgens verschillende media zat de 34-jarige Amsterdammer de afgelopen jaren al in de cel voor afpersing, witwassen en het hacken van bedrijven. Begin januari kunnen gezinnen met weinig geld weer hulp aanvragen voor het betalen van de energierekening. Het kabinet denkt dit keer ongeveer 500.000 huishoudens te kunnen helpen met het noodfonds. Daar zit 3 keer zoveel geld in als vorig jaar. En een belangrijke universiteit in de Oekraïnse hoofdstad Kiev geeft voorlopig alleen online les vanwege Russische droneaanvallen. Gisteren werd midden in het centrum nog een universiteitsgebouw geraakt bij zo'n aanval, waarna brand uitbrak. Tot nu toe werd die buurt nog als vrij veilig gezien in Oekraïne. Het weer dan veel zon, op de meeste plekken 23 tot 28 graden. Alleen in het noordwesten iets minder warm. Vanavond blijft het nog een tijdje warm. Morgen begint zonnig, later wel meer wolken met buien. Het wordt dan net als vandaag zo'n 23 tot 28 graden. Begin van de spits met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en ook rond Utrecht. Zo'n 70 meldingen in totaal, 300 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen, een kwartier extra door een ongeluk. Ook een ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Ridderkerk ruim een half uur extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 32 minuten. En op diezelfde A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel een uur extra door een te hoog voertuig is de weg daar nu helemaal dicht.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit... nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Geeft ruimte.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
14: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
18: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
19: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
20: Verschillende soorten nepnieuws.
18: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
20: Ik hou er niet meer bij.
21: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
4: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op
5: 8400 euro!
6: Zoveel manies!

0: ga dat toch nog even een keer uitleggen. We hebben hier verschillende radiostations. En op de gang staat nu een andere zender aan dan wij. Dat wisselt om het half uur. Alleen bij deze jingle is er allemaal verlichting die gaat knipperen. Iedereen staat hier te springen en te dansen. En er staan allemaal mensen die een rondleiding krijgen door het raam te kijken. Denken, wat is dit voor gesticht, joh?
1: Die hebben geen idee. Die denken, waar zijn we beland? Hey, wat is dit voor bedrijf?
0: Wat die horen op de gang horen ze, weet ik veel wat ze horen. Geen idee, maar in ieder geval niet wij.
2: En daarbij, ja. Zorgen nu Nick en Simon.
0: Ja.
2: Anders.
0: Lieve mensen, welkom. Dit is de middagshow voor vandaag, dinsdag 22 september. Met nog altijd een niet geraden fluisteraar met de waarde van 8400 euro.
1: Het is ongelooflijk warm in Nederland. Oi, oi, oi, wat hebben we het heet met z'n allen. Nou, de grote vraag is natuurlijk, hoe kan dat? En voor hoe lang? En wordt het dan een donkere winter?
0: Ja.
1: Maar daarnaast hebben we meer vragen. Kunnen mieren blaffen? Je kent het allemaal wel. Zometeen bellen we even met het weermannetje. Hij heeft antwoord op alle vragen. Een van de beste en populairste bands van Nederland is bij ons te gast in de studio. Ze hebben namelijk ook onze nieuwe single. Ja. En dat is te gek. A Raccoon is hier aanwezig en die hoor je zometeen live.
0: Maar wat ik ook heel interessant vind is dat we hadden het over problemen die je onderweg kunt hebben met je auto. De aanleiding is een beetje wat er gisteren met Caroline gebeurde. Die stond ineens met pech langs de weg. Ja, dat is gewoon heel naar. Jij vroeg mij net of ik dat ook wel eens heb meegemaakt. Ja, ik schaam me daar een klein beetje voor, maar ik ga toch eerlijk zeggen. Ik heb een keer zonder benzine gestaan.
1: Ach.
0: Maar dan voel je echt heel dom.
1: Maar wat doe je dan? Heb je de ANWB gebeld? Want dat lijkt me inderdaad wel heel sneu.
0: En dan komt er zo'n man met zo'n grote zo'n oplegger.
1: Heb je er weer een?
0: Nou ja, precies dat. Ja. Dus ik zei, meneer, ik vind het zo stom. Maar ik dacht, ja, ik red het nog wel eventjes. Mijn reserve is 80 kilometer. Zei hij, nou, dat is het dus niet. Nou, toen heeft hij me meegenomen. En op de oplegger is de benzinetank gevuld. Dan kon ik weer doorrijden.
1: Maar doe je dat nog steeds? Echt tot het doorrijden? Nee.
0: Maar er zijn veel reacties, hè, van mensen.
1: Heel veel reacties binnengekomen. Onder andere van Robert hier aan de lijn. Hallo, Robert.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Wat voor gedoe heb jij gehad met je auto?
3: Ja, dat is echt al heel lang geleden, hoor. Was ik net 18. En toen had ik een hele leuke vriendin, maar een hele oude, rotte auto.
0: Ja.
3: En na een avondje stappen ben ik met die vriendin een uurtje in het bos actief bezig geweest. En toen wilde ik naar huis rijden.
0: Ja.
3: En of een bomstong geraakt of zo, maar de uitlaat viel eronder uit.
0: Ja.
3: En probeer dan je meisje maar eens midden in de nacht thuis af te zetten. Ben je zonder dat auto zwakker worden.
0: Ja,
3: dat ging niet.
0: Nee. Dat maakt een kapotte
1: uitlaat. Ja, grom, bang.
0: Maar klinkt wel altijd heel
3: dat
0: cool.
3: Dat is heel overheen. Dus overal gingen de lichten aan in de straat. Dus dat was spannend. Ja, heel spannend.
0: Is het een langdurige romance geweest? Zijn jullie nu getrouwd? Heb je 88 kinderen en al 40 jaar gelukkig? Of is dat niet helemaal het verhaal?
3: Nee, dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd, de relatie toen.
0: Oh, oké. Okay. Ik hoor dan hoe je het zegt. Jullie zijn leuk aan elkaar gegaan.
3: We zijn leuk aan elkaar gegaan, niks aan de hand. Nee, okay. Was geen probleem. Nee, 2 jaar geduurd. Nee, was niks aan de hand.
0: Allright, dankjewel man. En rij voorzichtig.
3: Graag gedaan, dank je.
0: Hoi, hoi. Veel mensen met gedoe met de automobiel. Jongens,

0: Taylor Dane. Zeer ethisch verantwoord en Tell It To My Heart bij Radio Veronica. De fluister. We gaan de fluister spreken. Ik zal wat even bedenken. Kijk, de jury kan niet praten. Maar we kunnen wel vragen stellen.
1: Nou, de jury kan wel praten, hoor. Ja. En of de jury kan praten.
0: Maar niet als zijnde jury. Maar we kunnen wel een vraag stellen aan de jury. En dan krijgen we door of het goed of fout is.
1: Oh ja. Maar wat zou je willen vragen aan de jury?
0: Nou ja, we kregen een berichtje binnen van iemand die zei van... moet je dan één keer een berichtje sturen als je mee wilt doen met de fluisteraar? Of moet je meerdere berichtjes sturen iedere keer? En volgens mij is het zo, je hoeft maar één keer een berichtje te sturen... en dan zit je al in de hoge hoed. Ik vraag even aan de jury of dat goed is.
2: Jouw antwoord is... goed.
0: Nee, dus dat klopt. Zo werkt het. Maar je kunt ook andere dingen vragen. Bijvoorbeeld, ja, ik denk dat het supergoed gaat met de jury. Dat de jury echt lekker in de vel zit en zo. En dat ze gewoon lekker naar de zin heeft.
2: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh nee, het gaat helemaal
1: zit niet lekker in de vel. Ik hoop dat jij wel lekker in je vel zit en lekker mee wil spelen met de fluisteraar. Als je denkt te weten wie het is, dan stuur je dus een appje via de gratis Radio Veronica app. Bellen we je wellicht terug. Dan krijg je de goed gemutste jury aan de lijn en mag je het antwoord geven. Jasper heeft dat ook gedaan. Hallo Jasper.
0: Jasper, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, wie denk je dat de fluisteraar is?
3: Ik denk de best geklede man van 2026.
1: Frank van het Hof. Sympathiek, hoor.
0: Sympathie. Ja, nee. Nee, wie denk je?
3: Fiesefeur.
0: Wie?
1: Fiesefeur. Oh, van de jeugd tegenwoordig.
3: Ja. Alfred Raadlener.
1: Oh. Fiesefeur. Zo.
0: Wow.
1: Die link had ik niet gelegd, maar ik snap hem wel.
0: Ja, die snap ik eigenlijk ook wel. Oké. Oké, nog één keer officieel. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Fiesefeur.
0: We gaan luisteren.
4: Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
1: Oeh. Jij speelt voor Fiesefeur van de jeugd van tegenwoordig. €8.800 staat de jackpot op. Je maakt kans op een jaar lang gratis energie. Van onze vrienden van Energiekiezer. Maar de grote vraag is, kunnen we dat naar je overmaken? En heb je een jaar lang gratis energie?
0: De jury geeft als antwoord...
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Nee.
0: Ah. Nee. Is het niet. Nee. Oh, jammer.
1: Het is geen Fiesefeur. Betekent wel €200 erbij in de jackpot. En dat de jackpot nu gewoon staat op €8.600.
0: Lekker gewerkt. Dankjewel, Jasper. En als je mee wilt doen, geld voor iedereen sturen, heb je...
2: de fluister.
0: En dan doe je zomaar mee. Ondertussen bij Radio Veronica. Een van de beste bands van Nederland. Direct met de nieuwe single. Die is fantastisch en heet My Friend. When you run

0: hebben goede bands in Nederland. We hebben Raccoon, die komen straks over een uurtje. Zijn ze hier, vind ik heel erg leuk. Nou, daar eerder al zelfs drie kwartier zijn ze hier. Een nieuwe single vandaag.
1: Ik heb Bart al gesignaleerd bij het koffiezetapparaat.
0: Zeker, zeker, zeker. En dit is ook een fantastische band, Direct. Nieuwe single heet My Friend.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam en hij gaat vertellen wat hij zometeen in het nieuws gaat brengen.
3: Vakbonden staken acties en aanhoudingen na invallen.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Veronica Weerbericht.
8: Vandaag was een zonnige dag. Was wel een beetje bewolking. 20 graden door het westen, 28 in Limburg. Morgen begint zonnig, daarna meer bewolking. Er is kans op een buitje. En morgen wordt het rond de 25 graden. Maar dan morgenavond, Frank. Dat is wel grappig, dan stort het helemaal in.
9: Je bent zo negatief altijd.
8: Dat is de zomer, is helemaal voorbij. Hey, we spreken zo meteen Robert de Vries, die we ook wel weermannetje noemen. Dat weet hij overigens niet, maar nu wel. En hij gaat ons zo meteen alles vertellen over of het nog goed komt. Of de zomer nog een tijd even doorgaat, zeg maar. Ja. Maar eerst is daar Stiet Roskamp met het nieuws.
10: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
10: Nu het kabinet de bezuinigingen op uitkeringen definitief schrapt, stoppen de vakbonden met hun acties. Ze willen nu ook weer praten met het kabinet over hoe het hele systeem van de uitkeringen in de toekomst beter kan. Oppositiepartijen zijn er ook blij mee. Die zijn nodig om de begroting aan een meerderheid te helpen. De Nederlandse hacker die is opgepakt omdat hij bij de beruchte internationale groep Shiny Hunters zou zitten, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI noemt hem een van de leiders van de groep die onder andere de FBI zelf en Odido hackte. En bij invallen in onder andere Eindhoven en Veldhoven zijn 8 mensen aangehouden voor drugshandel en het stelen van drones, stofzuigers en elektrisch gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder andere wapens, drugs en een gestolen camper.
8: Stofzuigers?
10: Ja, het schijnt heel veel waard te zijn op de zwarte markt.
8: Stofzuigers.
9: Weet je wat een gemiddelde Dyson kost, vindt?
8: Echt, maar die worden echt gejat? Is dat dikke handel? Ja. Airbag, stofzuigers, dat soort dingen allemaal hetzelfde?
10: Wauw, alright, die wist ik niet.
9: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 106 meldingen, 526 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A10, de Nieuwe Meer, Koenplein. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Zeeburg, 17 minuten door een ongeluk. De A16 Breda Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht, 37 minuten. De A17 dan, Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder. Daar 11 minuutjes. En de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Veldhoven-Zuid en Batadorp. Daar 22 minuten vertraging vanwege een losgeschoten aanhanger. Als je nou een compleet overzicht wil, waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
8: Sterkte met de drukte en met je aanhanger.

0: Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Join the club.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Dankjewel.
1: Veronica.
4: Ja, ik heb deze pokoe geluisterd. En ik vind sowieso de hoek echt keihard. Ik bedoel, ja, die blijft ook wel hangen.
5: Die

0: Stromae en Papa Oute bij Veronica. Ik ben een klein beetje een hobby-meteoroloog. Dus je moet me even vergeven dat ik even zit te kijken naar de...
1: Jij bent een hobby-meteoroloog?
0: Nou, ik vind het wel leuk, ja.
1: Ik weet dat je van gras houdt. Mijn mond valt nu open. Nee, dus jij ook van...
0: Nee, ik kijk altijd naar buiten. Ik ben me altijd bewust van wat er in de atmosfeer gebeurt.
1: Heb je ook zo'n weerstationnetje thuis?
0: Nou, dat is grappig. Die had ik wel met die stuk.
1: Ah.
0: Nou, dat is ook niet waar de batterijen zijn op. Maar althans, de buitenvoeler is op.
1: Ja, de buitenvoeler.
0: Ik had te hoge druk. Dus toen dacht ik, dat klopt niet meer. Nee, maar ik zit dus te kijken. En dan denk ik, ja, vandaag weet je, ja, moet ook allemaal niet... ik geniet er ook wel van. Maar dat is gewoon midden van Nederland, 25,6 graden. Officiële cijfers van de KNMI. Den Helder meldt op dit moment 20,6.
1: Man, ik heb vanmiddag heel even in het zonnetje gezeten tijdens de lunch. Nou, dat was echt alsof ik op Curaçao was.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, we moeten ook niet overdrijven. Palmbomen, alles en toestanden.
1: Nou, is wel grappig, want gemiddeld heeft Nederland 1775 uur zon per jaar. Maar niet dit jaar, want 2026 heeft nu al meer zon gehad dan gemiddeld in een heel jaar voorkomt. Sterker nog, vandaag is de warmste 29 september ooit gemeten. En dan aan het eind van vandaag staat die teller met zonuren, staat dus op 1830 zonuren.
0: Maar we hebben toch van de zomer serieus gehad dat het in Nederland, dat als je wilde afkoelen, kon je beter naar Curaçao gaan. Want dan was het 6 of 7 graden koeler dan hier in Nederland.
1: Had je nog een beetje wind tenminste. Nou ja, hoe dan ook, 1830 zonuren dit jaar, dat is natuurlijk fantastisch. En daarom dachten we, om dit heugelijke nieuws te vieren, bellen we even met, dames en heren, groot applaus voor Robert de Vries.
2: Robert.
1: Het weermannetje!
0: Hallo.
2: Nou, wat een aankomst. Wat een aankondiging.
0: De weerman van Hart van Nederland. Ik zie hem heel vaak 's ochtends zie ik het weer doen. En het weer is bij jou toch altijd net even beter dan bij je collega's.
1: Het gaat er net een gaatje hoger.
0: Altijd
1: zeg ik altijd. Als Robert op tv komt, temperatuur altijd net een gaatje hoger.
0: Hey, maar Robert, heel even. Want hoe kan het dat we dit jaar zoveel zon hebben? En veel meer dan andere jaren?
2: Ja, we hebben dit jaar natuurlijk ook met heel veel hoge drukgebieden te maken gehad. Zeker storingen ver bij ons vandaan bleven. Maar je ziet het ook een beetje dat het een trend is de laatste tijd dat het steeds zonniger wordt. En dat heeft te maken dat de lucht steeds schoner wordt boven Nederland. En dat komt allemaal dat we allemaal dingen hebben afgesproken tientallen jaren geleden. Dat we luchtvervuiling tegen moeten gaan. En je ziet nu ook steeds met het effect terugkomen dat die lucht ook steeds schoner wordt. En als je dan ook nog een jaar hebt met heel veel hoge drukgebieden. Ja, dan kan je weer een heel zonnig jaar krijgen. Maar je ziet al mooi aan die cijfers van de afgelopen jaren dat het best een trend is. Want de top 5, ja, die bestaat nu eigenlijk uit jaren van 2022, 2025, 2018, 2020. Dat staat allemaal een beetje de afgelopen jaren. Dus ja, ik kan die trend mooi zien.
0: Hé, maar dit vind ik echt wel een heel fijn antwoord. Want je hoort ook wel mensen zeggen, ja, warme klimaattoestand, we gaan er allemaal aan. Maar eigenlijk wat jij zegt, ik bedoel, laten we niet ter discussie stellen dat we voorzichtig met klimaat moeten omgaan. Maar eigenlijk, de zonuren wordt veroorzaakt door gewoon hele schone lucht. Of veel schonere lucht.
2: Ja. Lekker. Je krijgt steeds schonere lucht. Dus ja, dus als je bezitter bent van zonnepanelen, ja, dan zit je natuurlijk ook weer heel fijn bij. Want dan heb je natuurlijk ontzettend veel opbrengst elke keer.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, dus het verhaal heeft altijd twee kanten. Hè. Het heeft een negatieve kant en een positieve kant. En ook, ja, dit heeft helaas ook wel een kant.
0: Sorry, ik nam net een slokje drinken, omdat ik dacht, je hebt al lange verhaal.
1: Maar wat is die negatieve kant?
0: Wat is de negatieve kant?
2: Nou ja, kijk, weet je, je ziet door al die enorme hoeveelheid zon dat je natuurlijk ook heel veel opwarming krijgt. Hè. Het gaat juist ook weer de lucht die warmt sterker op. Je ziet ook dat de zeeën veel warmer kunnen worden. Dat hebben we dit jaar ook gezien, want de Noordzee is net eigenlijk een soort zwembad die heel snel aan het opwarmen is. Ja, en dat water koelt helemaal niet zo snel af in de winter dan. En daardoor kun je weer juist veel wolkenvorming gaan krijgen in de winter. Met mogelijk ook weer zwaardere buien in de kustgebieden. Met ook weer ja, heel veel nattigheid daar. En ja, misschien ook wel weer wateroverlast. Dus het heeft ook weer twee kanten.
0: Dus
1: ik wilde zeggen, maar is dit een trend dan? Is dit iets dat we de komende jaren steeds vaker zullen zien?
2: Nou ja, je ziet dat die extremen sowieso veel meer toe gaan nemen. Hè. Langere, droge en zonnige periodes. En als het dan omslaat, dan worden die buien weer veel zwaarder. Want we hebben natuurlijk weer een goede voedingsbron van die warme Noordzee, wat warme IJsselmeer. Dus ja, daar voelen die zware onweersbuien, die kunnen zich daar heel goed bij voelen. En dat is behoorlijk sterk worden. Dus ja, het wordt wel zonniger, maar het kan ook soms op sommige momenten veel natter worden door dat warme water die zon heet het weet op te warmen.
0: Ik heb een beetje discussie met Frank. Frank zit een beetje af en toe voor gek te zetten. Omdat ik vind dat we moeten genieten van het mooie weer. Omdat ik eigenlijk weet, morgenavond gaat het regenen. En dat is gewoon klaar. Dan is het mooie weer voor dit jaar afgelopen.
1: Het ding is, jij brengt het altijd alsof het dan de laatste zonnestralen zijn die de rest van je leven je zal zien. Weet je brengt het zo dramatisch.
0: Nee, maar dan is het zomerse weer voorbij. En ik hoop nu heel erg op dat jij gaat zeggen, dat klopt. Want de kans dat het in oktober zo mooi weer wordt, is niet heel. Of is dat niet zo?
2: Nou, ik denk dat oktober gaat ook nog prima beginnen. Kijk, het is geen 28, 29 graden meer. Maar je ziet bijvoorbeeld de eerste dagen van 1 tot en met 5 oktober... dat we toch regelmatig 20 tot 22 graden gaan halen in de middag.
0: Ja, afgelopen.
1: Het ding is, jij brengt het altijd alsof het dan de laatste zonnestralen zijn... die de rest van je leven je zal zien. Weet je.

0: lekker weer met Radio Veronica en Human League en Don't You Want Me. Ja, nee, ik geniet er maar van, morgen is het over.
1: Ach, doe normaal, man.
0: Mooi, hè?
1: Aansteller.
0: Even kijken, we hebben straks te gast in de middagshow bij Zijn Wouter Frank. Hebben we Raccoon te gast, vind ik heel erg leuk. Ja,
2: Martin Dennis, stond bij het koffiezetapparaat. Ja. Gaan zo meteen ook live spelen, nieuwe single. Ja. Is echt te gek en die hoor je zo meteen hier voor het eerst.
0: Even kijken, we hebben zo meteen Woordenjacht. Als je mee wilt doen, dan kun je jezelf aanmelden door Woordenjacht te sturen naar de app. En bovendien spelen wij straks ook nog De Fluisteraar met een fantastische jackpot.
2: Van 8600 euro. Kan van jou.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
9: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Odido, even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 5 uur.
12: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
13: Goedemiddag. De bezuinigingen op uitkeringen voor mensen die werkloos worden of door ziekte niet meer kunnen werken zijn definitief geschrapt in de aangepaste begrotingsplannen van het kabinet. Oppositiepartijen hebben dat horen gekregen en zijn er blij mee, net als de vakbonden die nu stoppen met actie voeren. Volgens de NOS stelt het kabinet ook voor dat spaarders en beleggers meer belasting moeten gaan betalen over hun vermogen. Na het aanhouden van een Nederlandse verdachte in het onderzoek naar de beruchte internationale hackersgroep Shiny Hunters bedankt de FBI de Nederlandse politie. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst is de Nederlander een van de leiders van de groep die onder andere Odido, Ticketmaster en de FBI zelf hackte. Ook zou de Nederlander 2 moordopdrachten hebben gegeven. Kinderen die in de tijd van het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken waarom dat gebeurde. Door de onterechte beschuldigingen van fraude met toeslagen kwamen ouders in de financiële problemen. 2000 kinderen werden daarna weggehaald bij hun ouders en mochten lang niet altijd terug toen bleek dat het onterecht was. En een oud-politievrijwilliger uit Hattem bij Zwolle moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook gaf hij bekeuringen voor dingen die hij zelf niet had gezien. Het weer dan. Veel zon, nog een tijdje warm vanavond. Het is nu van noord naar zuid nog 23 tot 28 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna meer bewolking met buien. Het wordt rond de 25 graden. Toch behoorlijk druk geworden op de weg met zo'n 130 meldingen. Meer dan 600 kilometer in totaal. Vooral bij Rotterdam en Utrecht veel vertraging door ongelukken. Dit zijn de meest opvallende. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ypenburg 12 minuten. Door een ongeluk is de weg daar helemaal dicht. Omrijden daar over de A13 naar Rotterdam toe. Dan de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting het Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg 20 minuten door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ook een ongeluk geweest op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Hendrik Willem-Ambacht. 37 minuten extra, daar is de weg wel weer vrij. Dan de A27 Utrecht-Almere voor Eemnes, 40 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Hetzelfde geldt voor de A28 Utrecht-Zwolle voor Hoevelaken, 32 minuten.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
7: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
24: Ja. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
23: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
25: Ja. Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
26: Simjo.
23: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Recycle. Lever in en start iets nieuws.
28: Speel mee met de fluisteraar. De Jack-

0: het is niet zomaar een woordenjacht. We hebben een speciale editie. Wat is er aan de hand?
1: Recycle editie. Dat is heel leuk. Bij elk goed geraden woord krijg je net als normaal 20 euro. Maar naast deze prijs krijg je ook nog eens een klus cadeaubon. Ter waarde van 50 euro opgestuurd. En dat dan allemaal van onze vrienden van Recycle. De bijzondere editie van woordenjacht is dan dat we het... het zijn allemaal elektrische gereedschapwoorden.
0: Nou, ja, zoiets.
1: Ja, het is elektrisch gereedschap, Wout.
0: Nou, die ledlamp niet. Oh, sorry.
1: Even kijken.
0: John Jansen, bijzonder goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Uit Venlo.
0: Hallo. Uit Venlo inderdaad, ja. Waar het volgens mij ook prachtig weer is vandaag. Kun je er een beetje van genieten of moet je heel veel doen?
2: Ik zit op het moment nog op het balkon en ik zal even kijken voor je. Het is hier nog 30 graden.
1: Oh, zo lekker, man.
3: Dat doe jij goed, hé.
1: Ja. We komen met z'n allen naar Venlo. Ja. Zo meteen, John.
2: Ik vind het prima. Ik heb een paar biertjes koud.
0: Oeh, je maakt het nu wel heel aantrekkelijk. Jongens, jullie redden het toch wel verder? Popt ons op, maakt het programma wel af. Nee, luister. John, we gaan de woordenjacht spelen. En Frank, wat is de bedoeling?
1: Nou, heel simpel. Wout en ik proberen zometeen stap voor stap een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. En jij moet dat exacte woord raden. Je weet in ieder geval, het gaat om elektrisch gereedschap. Wij kennen die woorden vooraf niet. En een minutentijd krijg je voor dit hele circus.
2: Ja, dat is duidelijk. Een spits is zo goed als dat die voorzitter krijgt, zeg maar.
0: Nou ja, zo moet je het zien. Wat hij eigenlijk zegt is, als het niet goed gaat, ligt het aan jullie. Dan komt het om dit en dat heeft hij goed, hoor.
2: Dat is kort samengevat.
1: Heel goed. En gaat u beginnen, Wout?
0: Ja, ik begin wel. En als je de pong hoort, afijn, je kent het verhaal, dan mag je beginnen. Ben je er klaar voor, John?
2: Goed. Ja, hoor.
0: We gaan met jouw minuutje gaat nu in... Gereedschap met draaiende
1: ketting.
0: Met...
2: Kettingzuig.
0: Ja, oké, okay, door.
1: Hand.
0: Gereedschap.
1: Om.
0: Te.
1: Gaatje.
0: Maken.
2: Boormachine.
0: Product.
1: Om.
0: Schroeven.
1: Zonder.
0: Kracht.
1: Te.
2: Accuboormachine.
0: Ook goed. Jij bent.
1: Dit.
0: Zorgt
1: voor
0: duurzaam
1: licht.
2: Zonnepaneel.
0: Gereedschap.
1: Dat
0: ingrediënten
1: mixt
0: voor
1: beton.
2: Betonmixer.
1: Dit
0: helpt
1: je
0: vijver.

0: pomp, pomp, pomp.
1: Lekker hoor.
0: Maar ja, de tijd was toch al voorbij. Maar laat even kijken hoe het is gedaan.
2: Ja.
1: Even kijken hoor. De eerste die had jij goed. Die zei eigenlijk al vrij snel. Gereedschap om ketting, dat omhoud door te zagen. Kettingzaag.
0: Zeg dan gewoon eens gereedschap.
1: Kun jij gewoon even je bek dicht houden, Wout? Vervolgens gereedschap om te boren. Handboor. Had je ook goed.
2: Ja.
1: Even kijken hoor. Toen hadden we product om schroeven zonder veel kracht aan te draaien. Ja, elektrische schroevendraaier bedoelden we daar, maar die had je goed. Toen, dit zorgt voor duurzaam licht in huis.
0: Zonnepaneel.
1: En je zei zonnepaneel, dat moest een ledlamp zijn. En de laatste was betonmixer, gereedschap met om beton te maken. En jij zei bij de allerlaatste dompelpomp. Maar wat bedoelde daar? Ja. Vijverpomp.
0: Nou, een dompelpomp is toch een vijverpomp?
1: Nee, een dompelpomp kun je ook gebruiken voor andere dingen.
0: Oké, okay, nou goed, hoeveel heeft hij?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Goed, betekent 100 euro! Ja. Lekker hoor. En een mooie cadeaubon erbij. Je krijgt de kluscadeaubon ter waarde van 50 euro van onze vrienden van WeCycle. Ik hoop dat je daar heel veel plezier aan beleeft.
3: Ja, dat is toch heel mooi. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En dan is het spelletje klaar. Of zoals Frank zou zeggen, dan is het gereed.

0: en Feel It Still hoorde je bij Radio Veronica in de middagshow.
1: Studio 1 voor Studio 2, hoort u ons?
0: Attentie, attentie, attentie. Hallo?
2: Talilu.
0: Ja, ja, dus we hebben een digitale verbinding.
1: Hebben we verbinding?
0: Ja, we hebben verbinding.
1: Hallo? Hallo? Leuk. We hebben namelijk bij Veronica we hebben een studio verderop. En daar staat op dit moment een van de beste bands van Nederland. Staat daar gewoon klaar. Dus de Raccoon.
0: Ja.
1: Alleen, iemand moet nu zo meteen zeggen, jullie mogen gaan spelen. Ja. Ik denk dat wij dat moeten doen. Maar ze kunnen ons wel horen, toch?
2: Ja, we horen jullie.
1: Ah,
0: Bart, hoor je ons?
2: Jazeker. Nooit duidelijk.
0: Test, test, 1, 2.
3: Nee, dat gaat niet.
1: Bart, mag ik jou dan vragen? Ja. Als jullie er klaar voor zijn. Zometeen gaan we even kletsen, gezellig over haar en andere dingen waar we het net ook over hadden. Maar eerst gaan we nu even luisteren naar jullie nieuwe single. En die heet Dicht bij het vuur. En daar vreugden we ons heel erg op. Dus als jullie er klaar voor zijn, take it away.
2: Nou, dan zullen we dat dus doen. Zonder nog heel erg lang, langdradig, zeg maar, nog
1: over. Een nieuwe single van Raccoon.

0: krijgen nog meer liefde van ons, want dit was zo mooi. Ja,
1: dit is wel weer lekker hoor.
2: Samen.
1: Wat mooi.
0: Maar dan kom even naar Studio 1. Moeten we wel even de deur open doen, anders is het een grap allemaal dicht te houden. Maar misschien is dat heel onaardig.
2: Er komen heel veel leuke reacties binnen via de Radio Veronica. Mooie reacties ook. Wauw, zo mooi. Helaas nu ook zo'n gemis. Beste Nederlandse band ever. Hartjes voor ze. En Frederik, die is er ook behoorlijk emotioneel onder. Even kijken hoor. Raccoon altijd weer goed. Deze ook weer ongelooflijk mooi. Al dus Dennis van Roon. Nou, dat is leuk.
1: Jezus.
0: Ben je tevreden, Bart?
1: Ja, ik vond hem al mooi.
0: Ja, maar ik ken hem ook al.
2: Ik ken hem al, ja.
0: Nee, maar ik bedoel, dat is weer van zo'n stomme vraag. Maar ik zie jullie dan zo spelen gitaar en dan zing jij zo. En dan denk ik, ja, het moet toch ook allemaal maar even lukken. Maar het was zo mooi.
1: Ja, dankjewel.
0: Stil hier, man.
1: Ja, we zijn hartstikke trots op dat lied. En het is een prachtig nummer. Het is weer een ode aan de mensen waar je veel van houdt. En ja, hij ging goed. En het was een soort van vuurdoop. Dus helemaal leuk, hè, in de studio.
0: Prachtig.
2: Heb je hem al op het podium gedaan eigenlijk? Want jullie stonden natuurlijk afgelopen...
1: Ja, Groningen hebben we hem gedaan.
2: Ja, en hoe valt hij daar? Zo'n grote zaal?
3: Hij werd al meegezongen.
1: Zongen hem mee, hoe dan? Ja, idioot, joh. Ja. Maar wel gaaf.
0: Hey, er gebeurt wel ook iets anders geks, Bart. Ik kan er weinig aan doen, maar we hebben daar ook even vrijdag contact over gehad. Maar er zijn heel veel mensen die appen prachtig, mooi. Er zijn ook heel veel mensen, nu weet ik het zeker. En die denken allemaal dat jij de fluisteraar bent.
1: Oh. Ja, jongens, ik kan mijn bankrekening hier achterlaten en dan de hoogste bieden die help ik.
0: Maar ik snap dit wel. Maar ja, het antwoord is al gegeven. Je bent het echt niet, hè?
1: Ik ga dat toch niet zeggen. Ik ga het niet vertellen.
2: We hadden je aan de telefoon afgelopen vrijdag. Toen belde je zelf in om te zeggen, joh, dit is een hele slechte Kukident versie van mij. Maar nu zit je voor een goede microfoon. Dus zou je het nog één keer kunnen zeggen? Radio Veronica, join the club.
1: Ik wil hem best een keer doen, maar niet nou. Ik wil wel een keer de fluisteraar zijn, maar dan moet het gewoon stiekem.
0: Stiekem? Toch?
1: Okay. Nu is het ineens heel duidelijk dat ik het ben, of zo.
0: Oh, als jij ooit een fluisteraar bent, is dit een mooie opname. Even andere dingetjes.
1: Nee, maar wat moet ik dan zeggen? Ik wil het wel even doen.
2: Radio Veronica, join the club, fluisterend.
1: Radio Veronica, join the club.
0: Ja, maar fuck it, man.
3: Ja, het klinkt inderdaad wel.
2: Ja.
3: Ik wist niet, jij kuste bit of niet?
0: Zal ik aan de bijpakken?
1: Als je kost.
2: Laat het nog een keer.
0: Ik vraag aan de jury, dan moet ik even...
1: Confident.
0: Even kijken hoor, ik kan het niet vinden. Ga nog eens door, wat het duurt. Dan moet ik weer toch 84.000 mappen heen, wacht even hoor.
1: Ah joh, maar dat doen we toch gewoon niet? Ja, dat is toch veel makkelijker dan?
0: Nee, luister. Doe jij nog eens één keer als je wil? Nee, doe nou.
1: Ja, dit is net zoals fluiten met beschuiten op ineens. Dat wordt allemaal heel moeilijk.
0: Doe nou!
1: Oké. Okay. Radio Veronica, join the club.
0: Oké, en dit is de fluisteraar.
4: Sst. Dit is de fluisteraar.
1: Radio Veronica, join the club. Nee, man, deze heeft een Noord-Hollands accentje erin.
2: Nee, ja, ik
0: hoor het verschil echt niet.
3: Ik ook niet, eerlijk gezegd.
1: Laat Dennis hem eens doen, want dan zijn we eruit.
0: Doe juist.
1: Dennis hem doet.
3: Radio Veronica.
2: Maar jij doet het ook.
1: Hoezo ga je anders praten?
3: Het is gewoon een Zeeuw dan waarschijnlijk. Of iemand uit Volendam, want dat schijnt op elkaar te lijken.
0: Dat zou je zeggen van Volendam. Ja, het zingt een beetje alle twee. Ja. Dat zou kunnen. Oké, okay, ja. Nou goed, top. Mannen, heel even, 30 jaar, Raccoon. En toen dacht je, dan ga ik in de Ziggo gaan. 30 jaar.
1: Als je me nou...
2: Je schrikt er zelf van, hè?
1: Zijn we begonnen toen we 8 waren of zo.
0: Hey, maar ik vond het zo mooi, want jullie gaan dan naar de Ziggo. En dat was echt zo uitverkocht, hè?
3: Ja, belachelijk.
0: Dat is toch te gek?
3: Ja, dat is zeker te gek. We waren altijd een beetje jaloers op anderen. Dat het altijd zo'n binnen een poep en een scheet weg was.
0: Oh, ja,
3: dat hadden wij nooit.
1: Ik ben er nooit jaloers
3: op. Kocht altijd wel uit, maar dan op het gemak. Gewoon steady, weet je wel. Het is voor het eerst dat het bij ons ook zo hysterisch is. Heerlijk.
0: Is dat dan spannend? Of denk je van, nou ja, ik vind het ook wel weer eng. Of gaat het allemaal wel lukken? Of waren jullie eigenlijk wel dat je denkt, ja, nee, top.
3: Nee, het was heel spannend. Ja. Want we hadden één reservedatum. Dat vonden we al heel wat.
0: Ja.
3: En ja, nu hadden we eigenlijk te weinig data, dus zeg maar.
2: Dus dan bel je de Ahoy. En dan zeg je, joh, hebben jullie misschien nog een zaaltje vrij?
3: Exact, dat. Ja. Dus dat gaan we doen.
1: Fantastisch. Maar dat is ook leuk, een beetje spreiding is ook wel gaaf.
2: Ja. Rotterdam, Amsterdam.
1: Ja, toch? En bij allebei ligt het hart, dus dat is lekker belangrijk. Ja. Kom maar door.
0: Het wordt een
1: goed voetbal is goed voetbal, jongens.
0: Zo is het ook. En een goede single is een goede single. En Dicht bij het vuur is een prachtige single. En we vonden het zo tof dat jullie even hier langskwamen om dit live te spelen. En dank je wel daarvoor. En kom snel weer een keer terug.
1: Jij was bang, hè, voor hoe dit gesprek ging.
0: Waarom was ik daar bang voor?
1: Ja, gewoon. Je deed hem zo ontzettend mooi afsluiten ineens. Dus dat is gaaf.
0: Vond je het mooi afsluiten?
1: Ja, vond ik heel mooi. Dank je wel.
0: Waarom zullen we
1: het echt heel super lief ook. Ik voel me gewoon bij het vuur nu.
0: Nee, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, we waren best echt wel een beetje onder indruk van die. Van ja, vond het gewoon een mooi liedje.
1: Nou,
0: dus
1: dank je
0: zelf ook wel van deze positiviteit. Dus
1: ja,
0: we gaan er weer door. Hé, hey, mannen, maar zonder gekken, dankjewel. En kom snel weer. Zullen we het afspreken?
1: Deal.
3: Zeker.
0: Dames en heren.

0: Jack Brown en I Got You, I Feel Good.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Tietz Roskam en hij gaat vertellen wat hij zomaar deed in het nieuws heeft.
3: Acties vakbonden voorbij en positief PFAS nieuws.
0: Positief.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Premier Padel in Rotterdam.

0: Ga naar canalplus.nl. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Veronica weerbericht.
6: Het was een lekkere zonnige dag en het blijft nog lang warm vanavond. Het is nu van noord naar zuid, 23 tot 28 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer bewolking, buien. Het wordt rond de 25 graden. Het is bijna 4 minuten over 5:30. Dit is het nieuws. Sits Roskam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De vakbonden stoppen met actie voeren. Nu het kabinet definitief een streep lijkt te zetten door bezuinigingen op de uitkeringen voor mensen die werkloos raken of ziek worden. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Met een aangepaste begroting hoopt het kabinet de oppositie achter zich te krijgen. Gezinnen met weinig geld kunnen begin januari weer hulp aanvragen voor het betalen van de energierekening. In het noodfonds zit dit keer 3 keer zoveel geld als vorig jaar. Daarmee denkt het kabinet ongeveer 500.000 huishoudens te kunnen helpen. En maatregelen tegen PFAS, gevaarlijke chemische stoffen, lijken te werken. De afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid PFAS in ons bloed iets gedaald, heeft het RIVM uitgezocht. Toch is het bij 7 op de 10 volwassenen nog te veel. Je wordt niet gelijk ziek van PFAS, maar het heeft wel effect op allerlei processen in het lichaam.
6: Oké. Allright, dankjewel.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Heel druk op de Nederlandse wegen. 149 meldingen, 701 kilometer totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Ippenburg. Een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A17 dan Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder. 20 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Eemnes. Daar 3 kwartier vertraging. En dan hebben we nog die N2. Dat is ook wel een dingetje. Maastricht-Eindhoven tussen de afrit Hightech Campus en Batadorp. Daar 3 kwartier vertraging. Heeft alles te maken met die al losgeschoten aanhanger daar.
6: Nog steeds, joh?
8: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een losgeschoten aanhanger. Dat is niet fijn natuurlijk, Wout.
6: Die deed dat

0: Bon Jovi. En You Give Love a Bad Name.
1: Van de hand, vriend.
0: 1, 2, ik mis iemand.
2: Je bedoelt, dit team was ooit veel groter? Heb je weer met iets gegooid?
0: Nee. Maar ik was er, nee, ik zocht eventjes onze regisseur. We zijn regieloos nu.
2: Regieloos, oh, nou, dus, daar kunnen we er even lekker van gaan nemen. Daar ga ik even
0: lekker, voor zitten.
2: Lekker man.
0: Mensen, Bon Jovi and You Give Love a Bad Name. Dit is Radio Veronica. En het is tijd voor...

0: vandaag. In de biechtstoel zit niemand minder dan Frank van het Hof. Iemand die gekke dingen heeft meegemaakt, daar prachtige verhalen over kan vertellen. Maar bij al die verhalen moet je altijd denken, is het wel waar? Biecht hij of liegt hij?
1: Ik ga een verhaal vertellen en aan jou de taak om te raden of ik inderdaad lieg of dat het waar gebeurd is. Stuur dat door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op fantastische prijzen.
0: Nou, kom maar op. Ik ga een paar kritische vragen stellen.
1: Oké. Wouter, ik ben ooit wakker geworden in het verkeerde Centerparkshuisje. Ja, ik was met een aantal vrienden. Weekendje bij de Centerparks was heel leuk. We ontmoetten daar heel veel mensen. Er was namelijk net een gala in de buurt geweest. En al die mensen die sliepen in die Centerparks. Dus heel gezellig. We waren in allerlei huisjes gaan borrelen. En op een gegeven moment zeiden die vrienden van mij, die zeiden, joh, wij gaan van slapen. En ik had het heel gezellig met een clubje mensen. Dus ik ben daar nog even gaan borrelen. Alleen, ik had geen sleutel bij me van dat Centerparks huisje. Dus ik loop vervolgens terug naar het huisje waar wij sliepen.
2: Ja.
1: En ik denk, ach, ik heb die sleutel niet. Maar er stond wel een raam open. Dus ik ben door dat raam geklommen, ben in bed gaan liggen. Ja. Daar in dat huisje. En de volgende ochtend werd ik wakker gemaakt door twee hele boze mensen. Het was namelijk hun huisje en het bleek niet mijn huisje.
0: Maar waarom waren ze boos dan?
1: Nou ja, omdat ik bij hun in bed lag.
0: Nee, oh, in bed ook?
1: Nou, ik ben gaan slapen daar in dat bed, omdat ik dacht dat het het bed was.
0: En er lag iemand anders in dat bed?
1: Nee, er lag niet iemand anders. Die mensen sliepen in een andere kamer.
0: Wat voor mensen waren het?
1: Nou, boze mensen.
0: Nee, maar hoe zagen ze eruit?
1: Ja, Jezus Wout. Was dat is 10 jaar geleden. Nee, het waren wat oudere mensen. Ja, maar het was wel een gezinnetje, want er was ook nog, geloof ik, 1 kind was erbij. Want die kwam heel vrolijk zo ook die kamer binnenrennen, waar ik lag in mijn onderbroek.
0: Wat herkenbaar. Wat herkenbaar. Je schrik je toch ook de tyfus als je 's ochtends wakker wordt en jij loopt er rond. Wat klopt aan het verhaal is dat jij altijd als laatste weggaat.
1: Ja.
0: Dus in principe gaat iedereen altijd wel op een gegeven moment naar bed en jij nog niet.
1: Ja.
0: Maar verder vind ik het een heel raar verhaal.
1: Ja, vind je
0: het
1: raar verhaal, ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay,
0: en bleven ze boos?
1: Nou, ik ben natuurlijk snel dat huisje uitgesprint. Maar het is zo bij de, nou ja, je herkent het wel, bij de Centerparks, al die huisjes zien er allemaal hetzelfde uit.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker 's avonds laat met misschien een klein pilsje op. Ja, als je dan door een raam klimt, kan dat zomaar het verkeerde raam zijn.
0: Nou, wat denken jullie? Frank sliep in het verkeerde Centerparkhuisje. Biecht hij of liegt hij? Je mag het doorgeven via de app van Radio Veronica. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je denkt dat hij liegt, dan zeg je hij liegt. En als je denkt dat hij biecht, dan zeg je, nou, hij biecht. Kom maar door.

0: Council. Shout to the top, het is 6:10. Radio Veronica met de belangrijkste vraag van dit moment.
1: Lichtie of lichtie?
0: Frank van het Hof vertelde zojuist dat hij ooit in een vakantiepark, Centerparks was dat, in het verkeerde huisje in slaap was gevallen. Ja. En de vraag is dat waar of is dat niet waar?
2: Ik ben gewoon het verkeerde huisje binnengelopen, kan gebeuren, 's nachts, raampje stond open, ik had geen sleutel bij me en ik ben gewoon in een bed gaan liggen waarvan ik dacht dat het mijn bed was.
0: Sarah, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Biecht hij of liegt hij?
3: Ik denk dat hij biecht.
0: Oh. Jij denkt dat het echt is gebeurd?
3: Ik denk dat het echt is gebeurd, zeker.
0: Waarom denk jij dat dan?
3: Ja, omdat ik me dat best kan voorstellen als je een bakkie op hebt, dat je dan in een verkeerd huisje terechtkomt. Alles lijkt daar op elkaar.
2: Dat is wel echt zo. Alles lijkt daar op elkaar.
0: Alles lijkt daar op elkaar. Ja. Okay. Samira, goedemiddag.
4: Ja, hoi.
0: Jij denkt niet dat hij liegt, hè? Of niet dat hij biecht, hè?
4: Nee, hij liegt.
0: En waarom, zeg maar, wat was het moment waarop je dacht, ja, dit klopt niet?
4: Nou ja, toen hij zei van, het waren oudere mensen. En er kwam ook nog een... ze had ook nog een kindje en die kwam ook nog even de kamer binnen. Nou, toen dacht ik, dit is de zonde.
0: Wat je eigenlijk zegt, is het ook gewoon een hele slechte leugenaar, is het, Frank?
4: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje wel, ja. All right, Sarah zegt, je biecht. Samira zegt, je liegt. Frank, wat is de werkelijkheid? Biecht je of liegt je?
5: Nou, de werkelijkheid is dat het is echt gebeurd.
0: Nee!
5: Serieus?
0: Ja. Oké, Sarah, gefeliciteerd. En Samira, het is wel...
3: Ja, dank je.
0: Maar dan snap ik iets niet.
5: Wat dan?
0: Nou, daar kwam ook een appje binnen van Jacomina. Die zegt, het klopt niet. Want als je, althans, die dacht ook dat je loog. Want die zei, als je gaat slapen, dan doe je toch even het licht aan, poets je tanden. En dan, maar jij gaat dus gewoon zonder je tanden te poetsen, gewoon met je vieze alles ga je nesten.
2: Vriend, ik was denk ik 22. Ik was met een clubje jongens daar.
0: Starnakel.
2: Ik heb echt goed gedronken. Ik was blij dat ik überhaupt mezelf door dat raam heen kon storten. Nee, toen heb ik niet meer mijn tanden gepoetst. En ik ben gewoon echt in bed gaan liggen. Waarvan ik echt nog... Ik was ervan overtuigd dat het echt mijn bed was. Maar, ja.
0: Samira, dankjewel voor het meedoen. Fijne avond. En Sarah, je had het goed. Je vertrouwen wordt beloond. Je krijgt mooie prijzen en een prachtige Veronica tas zo snel mogelijk thuis gestuurd.
3: Ja, super. Dankjewel.
0: Fijne avond, hè.
3: Hetzelfde, doei doei.
0: Bye, bye. Hoi, hoi. En waarom was ik daar niet bij op dat vakantiepark? Wat is dat voor gelul?
2: Toen mocht ik jou nog niet.
0: Nee, waren we nog geen vrienden toen?
2: Vond ik jou een...

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, Benson Moon. Ruik jij wat ik ruik?
2: Ik ruik dennenaalden.
1: Nee, eten. Eten. Nick die komt binnen, die heeft eten. Wat heb jij voor eten?
3: Ja, ik heb het netjes gevraagd, ook aan jullie team, van mag ik dit hier opeten?
1: Nee, maar graag. Maar het is heerlijk. Wat eet je?
2: Ik heb liever niet dat je het hier eet. Nee, ik vind het echt heel ranzig.
3: Helemaal, omdat ik weet wat je thuis krijgt, dan is dit zeer jaloers.
1: Nee, we gaan uit eten. Hij hoeft niet te weer vergeten groenten, weet ik het allemaal.
3: Zijn spruitjes met spekjes erdoorheen. Nou, ja, wat een feest.
1: Het ruikt lekkerder dan dat je het... Mensen, zometeen Niek. En Niek die heeft een stelling. De stelling van Niek straks, die gaat over kerst.
3: Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met Marijke Ketel. Je kent haar wel. In de ochtend van Veronica.
1: Zeker.
3: En haar schoonouders, die hebben de vraag gesteld. En dat is de vraag, ja, kan je die nu wel stellen eigenlijk? Ik hoor het al aan het muziekje. Wat doen we met kerst?
2: Ja,
3: en dat wordt nu al gevraagd.
2: Is het de laatste week van september, dan gaat het daar al over, weet je wel?
3: Nou ja, 27 graden.
1: Ik heb dat probleem thuis niet.
3: Nee?
1: Nee, omdat het is bij ons heel simpel. Kerstavond zijn we met de familie en de rest zoek je maar uit. Dat komt wel vroeger. Wij werkten natuurlijk altijd met kerst vroeger. Maar jij hebt die discussie al gehad, geloof ik.
2: Nee, maar je hebt toch ook, er zijn toch twee kanten van de familie?
1: Nee,
2: van je partner en allemaal op één hoop.
1: Allemaal gewoon op één hoop.
2: Ach, wat handig.
3: Het is vanavond het nationale vraagstuk. Zo zie ik dat onze baas, Robert-Jan, die heeft dus, je kon kiezen uit alles is al rond, planning is rond, of jezus, veel te vroeg dat je deze vraag stelt.
2: Robert-Jan is een planner. Onze baas is een planner. Dat is gewoon.
3: Planning is al helemaal rond.
2: Ja, maar sterker nog voor volgend jaar ook
3: Maar ja, dat gaan we vanavond even behandelen. En eigenlijk is mijn grote doel, ben ik vanavond eerst om 19:15 die Mariah Carey draait op de Nederlandse radio.
1: Lekker.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 6:00.
11: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuiniging op onder andere de uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten schrapt. Premier Jette heeft het gezegd tegen oppositiepartijen die het kabinet hard nodig heeft om een begroting aan een meerderheid te helpen. De komende dagen wordt er weer over gedebatteerd in de Tweede Kamer. De internationale hackersgroep Shiny Hunters heeft vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster, meldt de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De hackers kregen €60 miljoen aan afpersingsgeld binnen. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Nederlandse hacker die ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie, zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. Daarom wil de VVD een proef met een standaard online intake waarmee ook agenten geholpen moeten worden. En er is voorzichtig positief nieuws over de gevaarlijke chemische stoffen PFAS, zegt het RIVM. Waar 10 jaar geleden nog zo ongeveer alle Nederlandse volwassenen er te veel van in het bloed hadden, is dat nu 70%. Het zou kunnen komen door het verbod op soorten PFAS. Die stoffen kunnen problemen met het immuunsysteem opleveren. Het weer dan, blijft nog een tijdje warm vanavond. Uiteindelijk is het vannacht rond de 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer bewolking met ook buien. Voor dit was vandaag 23 tot 28 graden.
12: Siets, dankjewel. Jij moet snel weg, hè, geloof ik. Je hebt een etentje. Dus, ja. Niet zo lekker als de worstenbroodjes die ik van de week gegeven.
13: Nee, dat kan nooit lekkerder.
12: Hij liet het ook wel weten, Siets ook. Hè? Gewoon op zaterdagmiddag. Ja. Ze zijn lekker, de worstenbroodjes.
13: Ja, zeker.
12: Ja, bedankt nog. Graag gedaan. Ik ben maar 1 keer jarig, hè. Dankjewel. Veronica Verkeer dan. Zometeen een top 40 hit archief. We gaan naar 1998. Dit zijn de eerste files vanaf 23 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batadorp 34 minuten. A4 Amsterdam-Leiden voor Ypenburg door een ongeluk 40. En de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp 27 minuten. Dit is de langste van vandaag. De A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Den Dolder en Leuze-Zuid. 1 uur en 13 minuten. En er eentje op de A29. Berg op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar 23 minuten in de jackpot. €8.600 bij de fluisteraar. Wil je zo meteen meespelen? Denk je te weten welke BN'er er fluistert? Denk je dat te weten? App dan nu fluisteraar. Gratis met de app van Veronica.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen.
9: zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
18: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
19: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
17: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
20: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
21: What a word! And give you all!
20: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
17: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
22: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
27: Speel mee met de Fluisteraar.
28: De jackpot staat nu op
12: 8.600.

0: Veronica.
1: Dinsdagavond, half Nederland is alweer bezig met morgen. En wij gaan even terug naar 7 maart 1998. En dat is de top 40, waarvan je meteen weet, dit was geen normale muziekweekje. Anouk, Wes, Eagle Eye Cherry, Bluff, Madonna, Will Smith, Janet Jackson en straks ook Celine Dion. Voordat we erin duiken, de vraag aan jou. Waar was jij op 7 maart 1998? Had je al verkering? Was je bezig met je eerste Nokia? Of was je nog bezig met een videoband terugspoelen, waarbij de clip zeg maar niet op remmen niet meer te zien was? Ik zeg, Wouter van der Goes had daar nogal last van, geloof ik. Dus die, ja. De clip van Celine Dion, toch?
2: Dat was het. En de Betamax.
1: De Betamax was alleen voor porno. Ja. Goed, we gaan zo meteen naar Wes. En nu trappen we de lijst af met Anouk en Nobody's Wife.
0: Top 40 hitarchief. Veronica.

0: dat zat er inderdaad. Je hoorde Wes Alané bij Radio Veronica aan deze top 40 van 7 maart 1998. De Fluisteraar. Wij zo meteen nog Inge Light Cherry gaat horen. Ook Robin komt eraan. En eerst spelen wij De Fluisteraar. Met wie spreken wij? Goedenavond.
1: Goedenavond, met Monique.
0: Monique, hallo.
1: Hi.
0: Hi. Het is juist gevraagd wat je gaat eten, dat is aan mij doorverteld. Het is zalm geworden vanavond.
1: Ja, ja. Ja, lekker hè?
0: Ja, op de huid? Of,
1: ja, ook. Ja.
0: Lekker. En dat voor een dinsdag, dus normaal gesproken, hè? Het is toch een beetje luxe eten.
1: Ja, best wel, hè? Ja. Ja.
0: Oké, okay, je geeft ze al uit voordat je gewonnen hebt. Dat is eigenlijk...
1: Ja, klopt, ja.
0: Nee, maar die €8.600, dat laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een lekker bedrag. Waar zou het aan uitgegeven worden bij jou?
1: Ja, ik ga binnenkort lekker op vakantie naar Gran Canaria, dus daar kan ik het wel voor gebruiken. En natuurlijk de feestdagen komen eraan en voor de kleinkindjes.
0: Zie je wel. Hier horen we het ook alweer. De feestdagen komen eraan. Er zijn trouwens nu al mensen mij te appen of ik vanavond niet Mariah Carey mag draaien. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar goed, in ieder geval, het geld komt goed terecht. Wie denk jij dat het is?
1: Zeker.
0: En loop je al lang met dit antwoord?
1: Nee, nog niet zo heel lang. Maar ik denk dat het Stef Bos is of zou kunnen zijn.
0: Papa. Toch van papa?
1: Ja, van papa.
0: Van papa, ja. Nou, dan gaan we luisteren, want de jury die kan het eigenlijk alleen maar weten. Dus dan moet ik wel eventjes hier eens even kijken. Ik zie dat het nog niet geïnstalleerd is. Ja, nee, komt goed hoor. Tenminste, nee, komt niet goed. Zie jij hem? Ik zie hem.
1: Oh.
0: Ja, een klein momentje. De jury die zit in een of ander hok waar ze... Wacht even. Dit gaan we anders doen. Spannend allemaal dit, hè? Dat is allemaal... Ja,
1: best wel.
0: En dan weet ik dat Wouter die... Ja, zo ja. Nu heb ik de jury erbij. We gaan luisteren. Nog één keer je antwoord.
1: Stef Bos.
0: We gaan nu luisteren of de jury dat goed kan keuren.
2: Jouw antwoord is... Fout.
0: Ja, die extra suspension heeft niet gewerkt.
1: Nee.
0: Het is inderdaad het foute antwoord. Ja, jammer.
1: Helaas.
0: Jammer. Ja. Het is wel zo dat er nu weer €200 bij komt.
1: Oké, okay, nou, voor de volgende.
0: Maar ja, je zat niet op droog brood, dus met de zalm en zo erbij.
1: Nee.
0: Dus
1: nee, dan moet ik nou 2 dagen meedoen.
0: Ja, even invriezen voor morgen nog, het laatste prakkie. Hey, dankjewel, voor het meespelen.
1: Hartstikke bedankt. Ja, oké. Doei.
0: Weet jij het wel? Fluisteraar met de gratis app van Veronica.

0: 7 maart 1998. Dit is de top 40 van die dag. En wat gebeurde er allemaal dat jaar? Ja, heeft alles te maken ook met onze nummer 1 die straks aan gaat komen.
1: Een ware Titanic-rage slaat toe. In de bioscoop breekt de film over de beruchte scheepsramp alle records. Sommigen bezoeken de film wel 10 keer. En alle schoolmeisjes lijken verliefd op hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio.
0: Ja, mocht je vaker dan 1 keer zijn gegaan trouwens.

0: Irene zegt in de app van Radio Veronica. Ik heb de Titanic nog nooit gezien. Irene, echt, ik denk dat je een van de weinigen bent in Nederland. Maar ergens is het ook, ben je ook een gezegend mens, laten we eerlijk zijn. De top 40 van 7 maart 1998. Wat weet jij op die dag? Hoe stond jij in de tijd in 1998? Laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Zometeen Will Smith en ook Run DMC stond in deze top 40.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Veronica Verkeer, goeie avond. Exact 6:30. Er zijn nog 21 files. Je gaat ze horen vanaf 12 minuten. Of die met een bijzondere oorzaak. A12, Lunetten Oude Rijn. Dus Lunetten en de hoofdrijbaan bij Oude Rijn. Een half uur vertraging door een ongeluk. A12, Utrecht en Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden, een kwartiertje. En de A12, Utrecht Arnhem tussen Maasbergen en Veenendaal is 12. A15, Ridderkerk Nijmegen. Tussen Gorkum en de brug over het Merwedekanaal. 14 minuten door een ongeluk. En de laatste op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Den Dolder en Luister. Heel veel sterkte als je daarin staat. 1:15. Snel verder met de top 40 hitarchief.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu.
1: Niek van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
14: Here it goes a little something like this.
0: 1998 is Entering the Building. Dit is het top 40 hitarchief met Run DMC en Jason.

0: Will Smith nog echt een hele chille dude was. Dat was eigenlijk als iedereen chill in de 90s. Will Smith, getting jiggy with it in deze top 40. Iedere dag gaan we terug naar een top 40. Dat kan een lijstje uit de jaren 70 zijn, jaren 80, jaren 90, zero's. En vandaag zitten we staartje jaren 90. Het is 1998, 7 maart. Juist ook nog Run DMC, een oude hip-hop klassieker uit 83, opnieuw die hitlijst in 98 ingejaagd. Ja, we gaan zo meteen wel eventjes, wat is het? Ja, je kan een soort van meditatie gaan doen zo meteen, want Madonna staat ook in deze lijst. Ja, we zitten een beetje nu in de Champions League regionen. En Celine Dion komt eraan. Dat had alles te maken inderdaad met die film. En Jeroen, wat deed jij in 1998?
1: Steroïden in de sportschool, denk ik.
0: Steroïden in de sportschool. Ja, zat iedereen zijn fase.
1: Ja.
0: 1998 gaf ons ook Eros Ramazzotti en Tina Turner. Ze stonden 5 weken in deze lijst.

0: Madonna en Frozen.
1: Radio Veronica.
2: Top 40 Hit Archief.
0: 7 maart 1998. Dat is deze top 40. En Madonna trapte de top 3 af met Frozen. Ja, 1998. Ja, ik ga hem er toch even bij halen.

0: nog niet bestond in die tijd. We gingen naar de film en inderdaad, dat was Titanic. Daardoor staat Celine Dion op nummer 1 met My Heart Will Go On. Zet je auto even aan de kant als het nodig is ook, hè?
1: Nummer 1.

0: goede doel. Alles geprobeerd. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Dat morgen in het Top 40 Hitarchief. Zometeen al Fleetwood Mac hier. Train komt eraan. De beste muziek aller tijden. Met de Seen Zo.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Veronica. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe.
0: De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen.
21: Oh, dankjewel. Dan Radio Veronica met de actuele verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Pernis. Daar is de vertragingstijd 9 minuten. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over het Merwedekanaal. 3 kwartier, ongeluk gebeurd. A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Charloos en Benelux, 6 minuten. En de laatste op de N201 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium Bedrijvenpark. Kofferbakverkoopje gaande, denk ik, bij Zevenhuizen. Daar 6 minuten vertraging. Zometeen Fleetwood Mac en de scene komt eraan.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

Dion. My Heart Will Go On. In deze top 40, 7 maart 1998. Voordat je erbij was. Morgen gaan we naar de 80's. 26 juli 1986. Dus met onder andere plaat van...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radio501.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op
4: 8.600 euro.

Hey Soul Sister bij Radio Veronica. Goedenavond. Het is 7:15. Wat een lekker dagje vandaag. Hey. Ja, de zon die is al een beetje onder de horizon zakken nu. Nederland krijgt de avond, maar wel een lekkere zwoele. En dat wordt dan een van de

0: Niek's Nationale Vraagstuk.
1: Ja, wat doen we met kerst? Dat is het nationale vraagstuk, of kerststuk van vandaag. Vertrekpunt vanochtend bij Marijke in de ochtend bij Gerard. Die werd vanochtend al door haar schoolfamilie gevraagd. Van wat doen we met de kerst? Het is 29 september, mensen. Kerst is nog 87 dagen weg. En blijkbaar zijn de onderhandelingen al begonnen. Eerste kerstdag bij jouw ouders. Tweede kerstdag bij zijn zus. Nee, wacht. Zijn zus wil eerste kerstdag. En opa kan alleen op tweede kerstdag. En dan hebben de kinderen nog met een kerstborrel. Nou goed. Beetje de streng van vanavond. Wanneer vind jij dat iemand mag beginnen over de kerstdagen? Is dat nu al? Vanaf november? Pas als Sinterklaas voorbij is? Of zeg jij, ik hoor het wel, ik zie jullie wel op 25 december bij de voordeur, of niet? Kijk maar waar de shout. Wat denk jij dat de beste optie is? Laat het vooral weten in het nationale vraagstuk via de app van Radio Veronica. Dan kan je heel makkelijk inspreken. Of stuur gewoon even een appje, dan kunnen we jouw mening even ventileren aan de rest van het volk.
0: Niek's Nationale Vraagstuk.
1: Concreet. We

0: John Jett en de Blackhearts bij Veronica en I love...
1: Rock and roll!
0: Inderdaad. En nou, rock and roll is het onderwerp van vanavond wel.
2: Niks Nationale Vraagstuk.
0: Oftewel, wat doe jij met de cash? Dat staat hier vandaag op een heel groot whiteboard op de redactieruimte van Radio Veronica. Ik zie dat de baas heeft zijn planning al rond en de rest vindt eigenlijk het grote gedeelte van de werkvloer van Veronica... dat je helemaal daar nog niet over mag beginnen. Wat is nou het feit? Marijke van de ochtendshow, die werd vanochtend al door haar schoolfamilie gevraagd. Wat doen we met kerst? Hoe gaan we dat allemaal regelen? Dus ben je eigenlijk iemand die zegt, ja, ik heb de planning al rond, kom maar. Of ben je zoiets van, ja, nee, begin daar bij mij niet over. Willeke heeft het anders geregeld, die gaat naar Noorwegen. Lekker zeg.
3: Ja, heerlijk.
0: Het land uit.
3: Ik ben er nergens last van, je kan helemaal je eigen ding doen. Helemaal top. Ik doe het al 10 jaar.
0: En, ja. Oh, je doet het al 10 jaar?
3: Ja.
0: Ga je naar Noorwegen om te skiën?
3: Ja, en ja, eigenlijk om te schaatsen en ook een beetje skiën.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar dat weet dus iedereen in de familie, dus jullie krijgen ook nooit die vragen.
3: Nee, dat klopt.
0: Maar ja, je moet wel altijd weg. Je moet ook altijd weg. Kan je ook niet eens een keer thuis blijven dan?
3: Toen ik zwanger was, begin januari bevallen, toen waren we thuis.
0: Oké.
3: Maar verder dus gaan wij gewoon altijd die kant
0: op. Ja. Ik heb een klein gokje dat dit jaar wel weer gaat gebeuren.
3: Zeker, ja. We hebben het al helemaal gepland, ja.
0: Goed zo, dan ben jij team, we hebben de planning al rond.
3: Ja.
0: Ja, kom maar door. Hier zegt Roland van der Boog, maar pas na 5 december mag je daarover beginnen. Ik ben wel nieuwsgierig naar jouw visie erop. En of ik Mariah Carey moet draaien om 7:15. Daar kan je nog een stokje voor steken ook hoor, in de app van Radio Veronica.

Sander bij Radio Veronica. En Claudia die kruipt in de app. Niek, zeg eens eerlijk. Dit liedje gaat er gewoon eigenlijk over het feit dat hij impotent is, lijkt me. Als je naar de tekst luistert. I like you, but buddy, is it ready? Ja, kan het tijd van de maand zijn, ook bij Sander natuurlijk. Dit is Radio Veronica. Zometeen hier Everything But The Girl. En Mumford & Sons komen er ook aan zo.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Goedenavond, dit is Veronica Verkeer. Er zijn 3 files gemeld, de A4 Rotterdam Den Haag. Tussen Benelux en Pernis. Daar 7 minuten door een A2 pech. N205, Heemstede-Zwanenburg, tussen Hoofddorp en Vijfhuizen. 6 minuten over 2 kilometer. En nog een file op de N201, Schoonhoven-Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 6 minuten. Goeie reis.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
17: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
18: En nu,
17: Nick van der Brugge.
18: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
16: Met zometeen Manfred and Son, ook Dan Henley komt eraan. En nu Everything But The Girl.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
18: Hier hoor je de beste muziek aller tijden.
20: Ik zet hem nog.

0: Dan Henley in The Boys of Summer.
1: Nieks, nationale vraagstuk.
0: Vanochtend in de ochtendshow. Toevallig hoor bij Marijke, die werd al gevraagd. Onze nieuws Marijke. Door haar schoonfamilie. Ja, de vraag is gesteld. Zonder consequenties ook. Hebben jullie al plannen met de kerst? Wat doen we met de kerst? Vind je dat nu kan, nu al, vanaf november? Of pas als Sinterklaas voorbij is? Of heb je zoiets van, ik wil er nooit over praten? Nou, er komt veel binnen in ieder geval. Stoflo.
2: Het leven gaat door. Hoe zeggen ze dat? Het rozenpad. Nou, ik weet niet hoe je dat zegt. Pad is rozen.
3: Ja.
2: Ik weet het niet. Nou ja, fijne avond in ieder geval.
0: Ja, ja. Stoflo, dankjewel. Geen idee wat daar mee bedoeld werd. Tom nog eventjes hier in de app.
4: Kerst was leuk toen je klein was. Zag je familie weer en alles. En hoefde je het niet zelf te betalen. Want ik kreeg 2,50 gulden in de week zakgeld. En nu ben ik ouder. En nu komen al die uitnemers bij mij. En dan koop ik vlees en ik koop vis. En dan ligt het de hele avond uit te drogen op de tafel, omdat ze niet meer willen, omdat ze volgevreten zijn. En dan zegt mijn duifje,
3: ja.
4: Tom, dit doen wij in de koelkast. En 2 dagen later lig ik op de IC met salmonella.
3: Ja.
4: Fantastisch dat kerst. Flikker op, man.
0: Ja, het is inderdaad nog 87 dagen ver weg. En onze club die zegt, joh, net zoals hier trouwens op het whiteboard van de collega's van Veronica, is gewoon nog niet de tijd om het te vragen. Dus je mag daar best verontwaardigd op reageren als iemand begint over de kerst. Christel, jij wilde heel graag Mariah Carey dan, hè?
5: Nee, doe me niet. Nee, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, ik stond hier op het punt om in te starten. Maar jij steekt er een hele grote stok voor.
5: Nou, doe maar gewoon niet.
0: Komt ze daar nou in de verte aan? Even luisteren, hoor.
5: Oh.
0: Ik hoorde er wel, hoor. Doe die deur
5: eens
0: open. Doe die deur nog eens open. Ja, doe maar snel weer dicht. Eric Pies, dan maar. Met Colin Mies.

0: offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertjes om liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
4: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
3: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen, tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen.
2: Dankjewel. Veronica Verkeer, goeie avond. Het is 8:03 en geen files in Nederland gemeld. Wel een flinke lijst met flitsers en die is zo lang. Dat kan je beter even checken in de app van Flitsmeister. Zometeen Black Cross, Harry Styles komt eraan en de Pointer Sisters. Hoor je zo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
18: €10.000 per maand.

0: Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: UForce, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: Cross bij Veronica en Hard to Handle. Het is 7:15, goedenavond. Nederland ervaart de heetste 29 september ooit gemeten. Ik moet zeggen, ik had echt zulke grote verwachtingen vandaag van het warme weer. Het is lekker buiten, maar ik had echt... Ja, nog geen nationaal hitteplan bijna uitgerold. Maar dan valt het toch een beetje tegen. Maar het is ontzettend lekker weer buiten. En we gaan eens eventjes naar Alina, want die had ook nog een belangrijke vraag, geloof ik.
1: Nou, moet ik bij elke keer een app sturen? Of blijft mijn app bestaan?
0: Jouw app blijft sowieso bestaan, maar jij bedoelt eigenlijk meer... als je mee wilt doen aan de fluisteraar, is één keer appen genoeg.
1: Oh, nou ja, dat wil ik even weten.
0: Ja, dat is zo. Ja. Je mag ook vaker appen, maar het heeft niet meer invloed of je sneller teruggebeld wordt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je denkt te weten dat je de hele tijd zit te appen, de hele tijd...
1: Ja. Ja. Dat klopt.
0: Hoeft niet, mag wel.
1: Oké. Okay. Nee hoor, ik ben lekker op Ameland. Ik ben op vakantie, dus...
0: Ja, op vakantie? Nee.
1: Ja, heerlijk.
0: Wat lekker zeg.
1: Ja.
0: En jij denkt, ik wil die vakantie eens even dubbel en dwars terugverdienen met die fluisteraar.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, Ameland.
1: Maar ik weet gewoon wie het is, denk ik.
0: Dat snap ik. Ja, maar je gaat niet zeggen want dat mag niet.
1: Nee, dat mag niet. Nee, doe ik ook niet.
0: Nee, maar en hoe is het op Ameland op dit moment? Is het gekkenhuis of wat erbij?
1: Oh, prachtig, joh. Mooi, hè? Ja, zulke mooie lucht en... Het is gewoon heerlijk, ja.
0: En dan ga je vanavond wat lopen?
1: Nou, nee.
0: Alina, dankjewel. Fijne vakantie nog.
1: Ja, dankjewel.

0: Dijk.
1: En binnen zonder kloppen, ja, veel Nederlandse kan je niet krijgen. Hè. De twee regels, je denkt, ah, Nederland.
2: Ja, wij moesten kloppen, want de bel doet het niet.
1: Ja, dan moet je niet naar binnen gaan natuurlijk. Dat, zo meteen Radio Veronica, een echte Stones klassieker. Lekker om die te horen op een dinsdagavond. Start Me Up komt eraan zo meteen. En op dit moment zit er meer dan 8000 euro, om precies te zijn 8600 euro in de jackpot.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
1: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We pakken de actuele verkeersinformatie er even bij. Er staat 1 file op dit moment. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en de Houtense Brug. Daar is de vertragingstijd op dit moment een kwartiertje. Ja, ze zeggen wel eens, vrijheid is een volgetankte Mercedes. Dat zei Armand vroeger al, hè?
19: Want de vrijheid
0: is een volgetankte Mercedes.
1: Nou ja, volgens George Michael is het iets anders.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Niek van der Brugge.

0: binnenkort een probleem heeft waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Hij moet namelijk bijna zijn een feestje gaan geven voor zijn auto. Martin Lefevre heet hij, 64, uit Ledegem. Hij heeft een Audi 80 uit 1991. Die heeft dus bijna 1 miljoen kilometer gereden. Luister even hoe die...
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Gaat hij nog kunnen starten? En ik heb geprobeerd, nee.
2: Het is te hopen dat hij nu start.
0: Dat hij dat niet doet.
1: Dat is een probleem, hè.
2: Heb je eigenlijk veel moeten vervangen in al die jaren? Of beter gezegd, na al die kilometers?
1: Dus ik heb heel weinig vervangen aan de wagen.
2: Ja?
1: De eerste motor, eerste embrayage, eerste versnellingsbak.
2: Ah. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
1: Het grootste deel is allemaal origineel eigenlijk.
0: Nou, even kijken. Ja. Of 64 kilometer. Zou toch lullig zijn als hij deze week de geest heeft. Dus we bidden, we steken even een kaars aan voor een Audi 80 ergens in België. Leuk man. The Rolling Stones en Start Me Up.

al een tijdje hemelen toen deze uitkwam. Maar er zit natuurlijk gewoon opla die, opla daar in, hè? Wel een mooie plaat. Wat een sentiment ook als je Offspring meteen hoort. Why don't you get a job? Bij Radio Veronica. Nee hoor, je kan, gewoon als je meedoet met de fluisteraar... ben je in één klap financieel onafhankelijk. Nou ja, het zou een investering kunnen zijn in crypto met 8600 euro. Straks ga ik de fluisteraar nog een keer laten horen. Dit is...

0: Sheila hier bij Veronica.
1: Veronica Vakantiepost.
0: Met Haba. Hey Nick, goedenavond. Wij rijden nu op een stille, verlaten, donkere weg naar Uşişehir in Turkije. Kun jij even een mooi Nederlands lied draaien, zodat we lekker mee kunnen zingen? Dan zijn we na 3 dagen Turkse krakers wel aan toe. Groetjes van Wen en Angelique. Lekker aan het wennen met Veronica aan. Heerlijk. Laat trouwens weten als je in het buitenland luistert naar Veronica. Vakantiepost is altijd welkom. Nu kan het op. Van Dikhout ga ik zo meteen draaien.
2: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki?

0: de kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
13: Dankjewel, Alissa. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files gemeld op dit moment, je kan lekker doorrijden. En flitsers staan er wel een boel, maar die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen nog hier van Dick Hout. Stille Mij komt eraan. En Bruce Springsteen, je weet wel, met die ene...
14: Hey little girl, is your daddy home?
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
25: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Speel mee met de fluisteraar.
27: De jackpot staat nu op
13: 8.600 euro.

0: Bruce Springsteen en I'm on Fire bij Radio Veronica. Piet Holmes die heeft dat nummer ooit een keer ontleed. Zelfs in Amerika vonden ze de tekst op een gegeven moment toch een beetje, ja, vreemd. Hij bedoelt het niet slecht of zo. Het is niet van dat hij praat tegen minderjarige mensen of zo. Maar dat was een beetje slang uit die tijd. Hè? Dan noemde je gewoon, hey, little girl, is your daddy home? Oftewel, is je vent thuis? Maar ja, dit is toch een beetje gekke taal. Constructie.
1: What's going on with that Bruce Springsteen song where he's like, hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you alone? Yeah! Like, what the fuck? Why am I hearing this at Cheesecake Factory? Push a little intercom button. No, Bruce, yeah, sounds great, man. Sounds great. Weird, dude. No, let me finish. I got a bad desire. You made it worse.
0: Radio Veronica met in de jackpot nu €8.600. Je kan voor jou zijn als je weet wie de fluister. Straks ga ik de fluisteraar nog een keer laten horen. Oh, Queen komt eraan en dit is Pillar en Groove.

En We Will Rock You bij Radio Veronica. Goedenavond, het is 6:18. En we stappen nu even de wereld in van Alex Warren. Die wil graag een koortsdroom. Fever Dream. Zo, en daar gaan we hoor. Even kijken, ja. Thermometer erin.

0: Salt en Peppa. Radio Veronica. Ik moet zeggen dat ik... Nou, ik was gisteravond bijna aan het duwen. Ik weet niet of je dat ook hebt met die benzineprijzen. Dat ik dat tanken steeds verder uitstel ook. Dat je denkt, ah, het is helemaal niet duur. Ik wil gewoon niet... Ja, hoe ga ik dit netjes zeggen? Diep genomen worden op een dinsdagmiddag. Dat geen zin in. Dus dat stel je het uit. Voor je het weet heb je gewoon staat op reserve, weet je wel. Nog verder doorrijden. Nou ja, vanavond moet het toch gaan gebeuren. Dus ik ben de komende uren na 10 uur even niet aanspreekbaar. Zometeen bij Veronica, de 6 minuten versie. Lekker hoor. Still Got the Blues for You van Gary Moore komt eraan. En deze van Pink. Blijf bij Veronica.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
6: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Goedenavond, Veronica. Het is bijna 9:30 met de actuele verkeersinfo. Er staat een file op de A27... Van Gorkum naar Utrecht tussen de Lekbrug en de Houtense Brug. Daar 5 minuten vertraging. De oprit is nu afgesloten. Naar verwachting gaat hij om 5 uur vannacht weer open. Flitsers, een heleboel. Die staan allemaal in de app van Flitsmeister. Zometeen Pink, Raise Your Glass en nu Gary Moore.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
13: En nu
12: Nick van der Brugge.

Pink en Raise Your Glass bij Radio Veronica. Je zou er 860 flessen wijn van een tientje van kunnen kopen. Dan heb je geen welkeilder meer. Dan heb je meer een soort distributiecentrum thuis van wijn. Dat zou kunnen van het geldbedrag, 8600 euro. Of een belachelijk goede vakantie. Hè? 2 weken luxe hotel, business class upgrade erbij. Huurautootje, afhankelijk van de bestemming natuurlijk. Maar dat kan voor dat bedrag, 8600 euro. Je zou een complete gebruikte auto kunnen kopen. Hè? 8600 euro, daar kun je nog wel eens de occasionmarkt mee op. Nou ja, zo heb je vast wel een goede reden om die jackpot te scoren bij Radio Veronica, de fluisteraar. En ik ga hem zo meteen maar laten horen.

0: Beatles daarvoor nog en Get Back. 8600 euro zitten nu in de jackpot. En ja, het loopt gewoon continu op. Het bedrag is aan het rijzen en het rijzen. Dan gaan we gewoon weer richting de 10k. Heerlijk. De opgave voor jou ga ik nu laten horen. Wie is de fluisteraar, is de grote vraag. Denk je te weten, dan heb je fluisteraar. Dat kan helemaal kosteloos met de app van Radio Veronica. Nou, are you ready?
1: Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, ik zou al. Zou je me nu een mes op mijn keel zetten? Ik weet het ook echt niet. Hè? De DJ's van Veronica hebben geen idee's, maar goed ook. Want dan zou die jackpot nooit oplopen. Maar denk jij het wel te weten? Wil je een poging wagen morgen bij Gerard Ekdom? In Ekdom in de morgen? Dan heb je nu fluisteraar. En dat doe je gratis met de app van Radio Veronica.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
11: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
10: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank app erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch

0: gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws.
16: Het is 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. Het Veronica Weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
2: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radio501.nl.
1: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Veronica. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Staal Outlets.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Energie. We weten steeds

0: beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
11: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
10: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
12: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
13: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers. Let's go! Dit is Radio.

0: Dus geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Geeft ruimte. Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot

0: begrepen in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Shift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een MyShift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op myshift.com. MyShift.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Chris?
1: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangekomen.